0: tekst en uitleg.
1: Waarom schrijft uitgerekend een Noord-Hollander het Groot Vlaams Liedboek? Peter Voskuil maakte deze chroniek van het Belgische Nederlandstalige lied. Hij komt uitleggen hoe dat zit. En we gaan natuurlijk luisteren naar die prachtige nummers van onder andere Bart Peters, Eva de Roveren, Clouseau, Johan van Mier, Raymond van Mierhout, Ivan Heijen.
0: Zondag van 10 tot 12, tekst en uitleg met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
1: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
2: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
3: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Peter uit Stompetoren.
5: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

Woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
1: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
2: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
3: Het is 4:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK-wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70, 70 en 80.
0: En 80.
2: De muziekmiddag 1969. Back on the track
3: for a little green bag. 1983.
2: Little 1979.
0: De muziekmiddag
1: met William van der Locht.
3: 1966.
2: 1981.
3: 1972.
1: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
0: En 80.
2: De muziekmiddag
3: met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Chiara en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
2: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
4: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
5: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, PRO, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

0: jij en Nick.
1: Met Nick Velderman. Belletjes, spelletjes.
2: Schiphol, hè?
3: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd.
1: En gasten in de studio.
3: Erik Meijer.
4: Goedemiddag, hallo.
0: Jij

0: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oostzaan.
1: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
2: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
3: Noord-Holland. 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens dat bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Suurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week gesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor een kwartier tot een uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval. Hij zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk niet genoeg is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de wielerkampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer in de loop van de ochtend steeds meer zon en het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De ontbijttafel
5: met Nicola Ruijs.

0: Morning Train 9 to 5, Sheena Easton hier bij NH. Goedemorgen. Ja, het is de ontbijttafel. Zeker weten, de grootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Er is voor jou zeker een plekje vrij, hoor. Kom erbij, schuif lekker aan, voel je vrij, wees welkom. En ook al is het pas, wat is het, 5 minuutjes over 6 op deze 24e september. Hartstikke vroeg. Maar niet minder welkom, en dat geldt natuurlijk ook voor Anne aan mijn zijde. Anne, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, en ik moet natuurlijk nog even zeggen voor de mensen die terugkomen van vakantie, die niet hadden geluisterd deze week naar deze mooie ontbijttafel. Pieter is er nog steeds niet. Pieter is nog steeds een beetje ziekig. Ach, Pieter, hoop dat je er gauw weer bij bent. Ik begin het nou wel weer lekker te vinden om in mijn hoofd te hebben. Ik denk, ik kan even uitslapen. Maar dat geheel terzijde. Goedemorgen, Frankie. Jij bent er ook weer voor het nieuws.
2: Ja, en fijn dat jij er weer bent, joh. Goed, hoor. Dat, ja. Jij houdt de winkel toch wel mooi open.
0: Ja, ik vind het gezellig, dat wel. Ik had vanmorgen een beetje last met opstaan. En zo,
2: ja, derde maar, dag zeker. Ja,
1: het is je toch gelukt.
0: Ja, hé, hey, hallo. Hey, en ik ga ervoor. Ik vind het namelijk hartstikke leuk om te doen, hè. Zo, doen, hè. Wij gaan het een beetje kijken met z'n allen van waar gaan we het over hebben. We hebben een heel mooi draaiboek. En daar staat iets waar ik het nog niet over heb gehad, maar waar ik wel onwijs benieuwd naar ben.
1: Nou?
0: Ja, jij hebt het opgeschreven, Anne. Geterroriseerd door een vlieg.
1: Ja, gadver. Ik word al dagen. Ik word gillend gek in mijn eigen huis.
0: Ja.
1: Ik heb geen vliegenmapper of zo, dus misschien zou ik dat moeten kopen.
2: Maar ik word.
0: Ja, je iPad kan het ook mee.
1: Ja, een digitale krant.
2: Mijn moeder kan hem met elastiekjes. Post-elastiek, hè?
0: Maar wacht even, maak eerst een.
2: Oh ja, wat is er aan de hand? We zijn er nu begonnen.
0: Wat is er aan de hand met onze Anne?
1: Nou, ik heb dus al dagen een vlieg in mijn huis.
0: Ja?
1: Die maar ook niet doodgaat. Meestal heb ik ze volgens mij maar een dag of zo.
0: Ja?
1: Of dan zijn ze weg, of dan gaan ze dood. Dan liggen ze ergens op het ruggetje. Maar hij leeft nog de hele tijd en hij gaat de hele tijd op mij zitten.
0: Hey.
1: De
0: wat
1: hele
0: een vervelende
1: tijd.
0: Vlieg.
1: Ja, en ik heb eigenlijk nooit vliegen die dat doen. Oh. Jullie wel? Die echt de hele tijd, echt uren, de hele tijd op je
0: is
1: gaan zitten.
0: Is het niet een kleine Chinese drone of zo?
2: Ja, dat zou ook. Nou, daar kan je wel aan herkennen. Doet hij dit met zijn voorpootjes zo, wrijven? Want als hij dat niet doet, is het een Chinese drone.
0: Kijk, zo leer je wat, hè, deze ochtend.
1: Ja, dus. Maar ik vind het zo vervelend.
2: Oh, super.
0: Maar doet hij ook in je slaapkamer? Ze ligt er tukken, of niet?
1: Nee, want ik ben dus de hele tijd de deur aan het dicht houden van mijn slaapkamer. Ja. Omdat hij anders daar komt. Maar ik heb het wel één nacht gehad.
0: Maar jij bent dus nu echt al dagen bezig met die vlieg. Je vindt het verschrikkelijk. En je dacht niet van, kom, laat ik even een vliegenmappertje kopen.
1: Nee,
0: of een Donald Duck.
1: Dat
0: kan ook, hè. Dat kun je ook met map.
2: Donald Duck. Ja. Of mijn moeder dus bellen. Die kan het met postelastieken op afstand. Dat is een goede flex, hè? Ja,
1: dat vind ik wel cool.
2: Die schiet vliegen uit de lucht.
0: Maar deze
2: ja, dat meen ik echt.
0: Deze had ook bij jullie vroeger. Bij jou en je broers.
2: Nee, wij vlogen niet.
0: Goed.
1: Wat cool. Ik wil jouw moeder wel even
2: Mijn moeder schiet op alles
1: op vliegen. Heeft ze zin om even bij mij te wonen?
2: Ik denk, dat denk ik wel.
0: Ja, genoeg, hoor, denk ik.
2: Ja, dat is geen punt.
1: Nou, gezellig. Leuk, Erik,
2: dus,
1: hè?
2: Ja, we kunnen er zo even bellen. Hartstikke goed.
1: Ja, top.
2: Ja, leuk. Gezellig.
0: Nee, maar dan is dit ook weer opgelost. Dus daarmee kunnen we beginnen met het programma. Hartstikke mooi. Vlieg tot zover.
2: Ja, tenzij het dus een Chinese drone is, hè?
0: Maar die kan jouw moeder ook raken.
2: Ja, wel, maar dat geeft een boel gedoe. Na afloop
0: vooral. Waar is mijn drone?
2: Ja, precies. Ik zie je in Penguins in Washington, geloof ik. Dus misschien kan het nu even.
0: Ja, hij let waarschijnlijk niet op. Hij is met andere dingen bezig. Nou, God, houdt ons bezig dit.
3: Goedemorgen.

0: ABBA. En dat staat er voor Anna. Wat is het ook weer? De Agneta.
1: Ja.
0: Björn, Benny. En Annie Fried.
1: Annie?
0: Is het in het noorden van Nederland een Annie Patat?
2: Ja, dat sowieso. Maar ik heb hier nooit bij nagedacht dat dit... is dit gewoon...
1: Hou op, meen je dat?
0: Jij dacht dat het een rijmschemaatje was of zo? ABBA, ja, ABBA.
2: Inderdaad. Dat dacht ik eigenlijk. ABAB kan ook.
0: Nou. Hé, weer wat opgelost. Nu weet je twee dingen over muziek.
3: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
0: Ja, de krantenkopquiz. Het is weer tijd voor. Het is inmiddels namelijk 16 minuten over 6 op deze donderdagochtend. De krantenkopquiz. Ik geef jou zo dadelijk 3 krantenkoppen. 2 daarvan zijn waar. Eentje daarvan is dat niet. Dat is een leugen. Het is uit de duim gezogen. En aan jou dan de taak zo dadelijk om door te geven welke van die 3 dat is. En als je dat goed hebt en je geeft het door op tijd, dan win jij de eer van de ontbijttafel.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hè? Ja. Zo is het weer.
1: Klopt helemaal.
0: Nou, dan ik sla weer over. Alsof ik een puber ben geworden.
1: Nou, enthousiasme vinden we leuk, hè? Dat is
0: heerlijk. Ja, nou, dan ga ik maar met... ik lijk wel op Grover. Dan ga ik op kopje 1, denk ik, maar drukken.
3: Kop 1.
0: Ja, 250.000 mensen inmiddels heeft zich aangemeld voor het nostalgische Hives-profiel. 250.000 mensen inmiddels heeft zich aangemeld voor het nostalgische Hives-profiel.
3: Kop 2.
0: Een 6-jarige verpulverd wereldrecord kortdansen in minder dan 5 seconden. Een 6-jarige verpulvert het wereldrecord kortdansen in minder dan 5 seconden, staat er.
3: Kop 3.
0: Waaghalzen stappen op 2,5 meter hoge fiets voor een race in Londen. Waaghalzen stappen op 2,5 meter hoge fiets voor race in Londen. Nou, als je het weet, laat het ons weten. 088-850-51-52. Je kan appen, je kan bellen, je kan alles doen. Je kan het langskomen brengen hier in de studio. Maar wees er snel bij, want zo dadelijk gaan we al naar de oplossing.
3: De krantenkopquiz.

0: Dus de politie met boodschap in een flesje. Oftewel de police message in a bottle hier bij NH.
1: De krantenkopquiz.
0: Ja, dan gaan we naar de oplossing van de krantenkopquiz. Het, de apotheose kunnen we wel zeggen van dit schitterende radiospel. Was het druk, Anne?
2: Nou, onwijs.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, dat is toch hartstikke leuk.
2: Het is toch heerlijk om te weten dat de andere mensen ook wakker zijn.
0: Ja, dat vind ik inderdaad.
2: En scherp.
0: En scherp ook, ja. En je zegt inderdaad, gedeelde smart, dat is halve smart. Aan de andere kant, zoveel smart is het helemaal niet om vocht te vroeg wakker te zijn. Het is hartstikke mooi buiten.
2: Ik vind dat heel leuk, ja.
0: Zwart en donker. Heerlijk. Goed, de krantenkopquiz. Ik ga eens eventjes met je doornemen welke van de drie koppen wel waar waren en welke dat niet was. We beginnen met
1: kop 1.
0: Een 250.000 mensen heeft zich aangemeld voor het nostalgische Hives. Ja, dat is helemaal waar. 250.000 mensen in totaal al. Er is ook een wachtlijst op het hoogtepunt van Hives in de beginjaren 2000 waren er zo'n 10 miljoen mensen lid. Ben jij al lid, Anne?
2: Nee.
0: Ik wel. Ja, ik ben er doorheen gekomen. Ik heb ook allemaal Hives al begonnen.
2: Heb je al je hele pagina gemaakt?
0: Nou, weet je wat het is? Ze wilden het absoluut op wat was de 22e lanceren. Maar het was eigenlijk nog niet af. Je kan eigenlijk nog niet zo heel veel.
2: Kun je nog niet krabbelen?
0: Soms kan het wel, soms kan het niet. Daar komt een beetje op neer. Ja, nee, dus dat kan nog niet. Maar het wordt allemaal nog gedaan, maar het moest gewoon af zijn toen.
3: Oh, jullie willen echt graag op Hives.
0: Ik zit wel op Hives.
3: Ik bedoel, als je dus dit soort problemen al meteen helemaal omarmt...
2: Ja.
0: Ik heb de NH-radio-app Hive al gemaakt.
2: Hè? Ach, leuk.
0: Niemand anders doet het, dus doe ik het.
3: Wat goed van jou.
0: Ik kan alles opschrijven wat ik wil over ons. Maar goed.
2: Hey. Doe de groeten vooral.
0: Ja, alleen maar groeten en glitterplaatjes.
3: Maar heb jij Nico de Pico?
0: Nee, ik ben Nico de Pico, het Hives.nl.
3: Ben ik nog te laat.
0: Ja.
2: Jammer.
0: Jammer, jongen. Ja, ik heb Frank Mail. Paul, Jeannette en Lidie, jullie hadden het helaas niet goed, maar wel heel erg bedankt voor het meedoen. En dan is natuurlijk altijd de vraag, welke is het dan? Want nu komt de oplossing. Is het kopje 2 wat waar is of kopje 3? Nou, we beginnen met...
1: Kop 3.
0: Ja, dat was die wagenhals. Die stap op een 2,5 meter hoge fiets voor een race in Londen. Dat is gewoon waar. Dat ding is echt hoog. Het zijn van die 150 jaar oude fietsen met een groot voorwiel.
2: Oh ja.
0: Heet het die Velocity Pedes, geloof ik.
2: Heet dat zo?
0: Ja, volgens mij wel.
2: Oh, wauw.
0: Ja, daar kan je best hard op als je wil. Je kan er ook heel hard mee onderuit. Maar het is waar.
2: Heb je dat ooit gedaan?
0: Nee, heb ik nooit gedaan.
2: Nee?
0: Dat lijkt mij geen goed plan. Nee. Ik zie er nou toevallig eentje voorbij komen op het internet. Hartstikke mooi ding. Rodi, Cynthia, Monique, jullie hadden het helaas niet goed. En dat betekent dat...
1: Koep 2.
0: De goeie, want fout was. 6-jarige verpulverd wereldrecord koorddansen. Minder dan 5 seconden, ineens niet waar. Het was de Rubik's Cube.
2: Ach, leuk.
0: Dat vierkante ding uit de jaren 80. Ik ben inmiddels al, denk ik, een jaartje of 44 bezig om hem op te lossen. Het is me nog altijd niet gelukt. Maar een meisje van 6 uit China, die had hem in 4,5 seconden gemiddeld. Heeft ze het gedaan. Ze heeft er 5 keer achter elkaar gedaan. En dan die tijden bij elkaar opgeteld, door elkaar gedeeld. En 3 dagen later heeft ze het ook gedaan. Maar die was niet officieel. In 4,2 seconden.
2: Ach.
0: Jeetje, jongens. Dat
2: ik vind
0: is
2: dat heel knap.
0: Ja, dat betekent Arnold, Els, Koos, Frank, Tim, Kim, Marcel, Karen, Gea, Frederike. Jullie hebben de eer van de ontbijttafel gewonnen. Van harte

0: Ik ben Mika uit Werfshoofd.
1: Ik ben Jelle uit Bussum.
2: Ik ben Marika uit Medeblik.
3: Ik ben Leslie en ik kom uit de Watergraafsmeer.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:30. In Schophol is het 12 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De rechtbank in Noord-Holland betreurt een fout in een vonnis uit 2023. Tegen een dansleraar gaat het over, die ontucht pleegde met twee minderjarige leerlingen in Hoorn. De rechter legde een beroepsverbod op van 5 jaar... en bepaalde dat het direct moest ingaan. Maar dat bleek wettelijk helemaal niet mogelijk. Erkent de rechtbank, hebben ze gedaan gisteren. Vandaag is dat.
5: Vandaag.
6: Erkennen ze dat? Ja, inderdaad.
5: Ja,
6: een beroepsverbod kan pas namelijk ingaan als de zaak definitief is afgerond. Dus na een eventueel hoger beroep. Daardoor kan de man in afwachting van zijn hoger beroep nog altijd dansles geven. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. Slachtoffers die werden niet geïnformeerd over de fout. Bewoners van Amsterdam-Noord zijn boos. Ze vinden dat hun stadsdeel wordt overgeslagen bij de verdeling van geld. Het stadsdeel krijgt dit jaar zo'n 19 miljoen euro toebedeeld. Maar andere stadsdelen krijgen veel meer. Terwijl de problemen vergelijkbaar zijn.
7: Heel veel achterstallig onderhoud in woningen. Honderden mensen met schimmelwoningen. Achterstallig onderhoud, openbare ruimte. Sociale problematiek, openbaar vervoer dat niet goed gaat. Veiligheid. Dus er is heel veel aan de hand hier.
6: Ja, om in ijskracht bij te zetten, demonstreerden ze gisteren. Ze hielden een rouwstoet van Amsterdam-Noord tot aan de Stopera. Daarmee willen ze laten zien dat Noord dezelfde aandacht en investeringen verdient als andere aandachtsgebieden.
5: Ik zat even te luisteren naar die mevrouw.
6: Ja.
5: Is er überhaupt iets wel goed in Noord, of niet?
6: Nou, er is natuurlijk heel veel goed in Noord, maar,
5: nee, maar als je
6: het zo opsomt, dan wordt het wel lastig. Wat nog ontbrak was een brug naar het IJ-overtocht. Daar hebben ze ook altijd veel last van daar in Noord als het OV weer staakt. Dat ze allemaal met de pont moeten.
5: Ja.
6: Er zijn natuurlijk veel problemen. Ja, ze krijgen 19 miljoen, ze willen 90. Andere stadsdelen krijgen meer dan 200 soms.
5: Nou, ik wil ook 90 miljoen.
6: Er zijn dagen dat ik het niet op zak heb, inderdaad.
5: Ja, precies.
6: Steeds meer werknemers zitten thuis vanwege stressklachten. Dat komt in alle sectoren voor, blijkt uit onderzoek. Stress zorgt niet alleen voor meer uitval, maar mensen zitten ook steeds langer thuis. De klachten zijn niet alleen maar werkgerelateerd, maar komen ook door privésituaties. Werkgevers kunnen daarover in gesprek met hun werknemer, zegt deze bedrijfsarts.
8: Wat de werkgever kan doen, is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen, maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
6: Ja, in 5 jaar tijd is er een toename van stressklachten met 50% van mensen op de werkvloer. Ja, en dan dit nog even. Veel bekenden uit de voetbalwereld hebben gisteren afscheid genomen van Bartina Koeman. Dat is de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman natuurlijk. Bij de uitvaart in Singer-Laren kwamen sterren van over de hele wereld. Onder de aanwezigen waren onder andere John de Mol, Marco van Basten was erbij, Jordi Cruijff en Frenkie de Jong ook. Die is geblesseerd, dus hoefde zich niet met Oranje te melden. Ook de beroemde voetbaltrainer Pep Guardiola was in Laren voor de uitvaart. Vooraf gaat aan de wedstrijd Nederland-Duitsland vanavond. Wordt nog een minuut stilte in acht genomen.
5: Vroeg me af, waren er ook spelers van het huidige Oranje bij? Die hebben bijna allemaal natuurlijk nog een paar maanden geleden gespeeld, gediend onder bondscoach Koeman.
6: Zeker. Ze hebben ook de persconferentie van Oranje vervroegd vanwege die uitvaart gisteren. Maar ik heb op de foto's geen grote geen internationals gezien die nu met Oranje zich voorbereiden op de wedstrijd tegen Duitsland.
5: Is Koeman zo'n professional dat hij zegt, jongens, train maar en hou de eer van Oranje hoog blijf lekker weg. Wie zal het zeggen?
6: Ja,
5: of het interesseert hem op dit moment helemaal geen moer. Kan ook, dat hij met andere dingen bezig is.
6: Nou, dat laatste, dat denk ik.
5: Denk
6: we moeten ook niet al te veel speculeren, maar types als Virgil van Dijk, die vallen natuurlijk altijd wel op, hè?
5: Ja.
6: Grote, lange man. Memphis was er wel, maar ja, ook die zit niet meer bij de selectie van Oranje. Frenkie dus ook, maar anderen heb ik niet gezien. Verder staat natuurlijk wel de hele voetbalwereld stil bij het overlijden van de vrouw van de oud-trainer Ronald Koeman.
5: En terecht.
6: Ja, natuurlijk. Ja. Meer nieuws check je bij ons in de app of op nanieuws.nl.
5: Frank, dankjewel.
6: Ik heb het weer nog even.
5: Ja.
6: Vandaag is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. Morgen nog warmer en nog meer zon.
5: Nou, lekker. Wederom, dankjewel, Frank.
6: Joe.

0: Creed Live. Crusaders bij NH. Je luistert naar de ontbijttafel. Het is 7:15. Dat betekent...
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Ja, sowieso ben jij aan de andere kant van de radio een vroege vogel. Maar er zijn er meer, want Noord-Holland wordt langzaamaan wakker. Denk bijvoorbeeld aan de bakker, de vrachtwagenchauffeur, krantenbezorger, de boer, de timmerman. Iedereen gaat weer aan de slag. En vandaag duiken we de dag in. Ja, ja, we duiken de dag in met badmeester Arie van het Slotenparkbad in Amsterdam. Arie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zijn de deuren.
2: Je wordt net wakker, zegt hij dan. Ik ben al een paar uur wakker, hoor, maar dat maakt niet uit.
0: Kijk, ja, waarom ben je zo vroeg? Is het al open, of niet?
2: Ja, onze eerste zwemmers leggen er al in.
0: Maar hoe laat beginnen die dan?
2: Die beginnen om 6:00 met zwemmen, want die moeten...

0: tijd die dat nauwlettend in de gaten houden, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, zijn het een beetje leuke mensen? Ja, stomme vraag, want je zegt, tuurlijk ga je geen nee zeggen. Dus maar...
0: Nou ja, de minder leuke mensen zijn net weg.
1: Ja, zo is het ook natuurlijk. Hè.
0: Ja, nee, goed. Nee, joh. Ik ken goed met die gasten. Ik bedoel, met die gasten opschieten.
1: Ja, dat is belangrijk natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ik ben benieuwd, Arie. Ze beginnen om 6:00. Dan moet er natuurlijk omgekleed worden. Jij moet het bad nog helemaal warm en vol laten lopen en zo. Hoe laat begin je?
0: Ik ben hier al om 5:30.
1: 5:30.
0: Ja, dan gooien we het bad open. Zorgen we dat water even gekeurd is. Van ja, je moet wel zeker weten dat water goed is natuurlijk.
1: Kan het fout dan? Hoe werkt het?
0: Het kan fout wezen. Kijk, als ik 's morgens ga meten en er zit geen chloor in, ja, dan mag er niet bezwommen worden.
1: Maar eventjes, ik ben een leek natuurlijk. Daar zat de dag ervoor toch ook chloor in. Hoe kan dat er in
0: uit? Ja, kijk, het bad gaat 24/7 draait het bad continu door.
1: Ja?
0: Wordt er dus chloor bij gedoseerd en wordt alles op peil gehouden. Nou, als er ergens een storingje in het systeem zit, die bijvoorbeeld om 10:00 s'avonds erin schiet.
1: Ja?
0: Waarbij wij net voor die tijd gekeurd hebben en alle waarden zijn goed, dan heb je kans dat de hele nacht het bad stilstaat of gewoon dat er geen chloor in komt.
1: Kijk.
0: Ja, en dan heb je de volgende ochtend een klein probleempje, want er zit geen chloor in.
1: Hey, maar dat zijn van die leuke dingen. Daar sta je niet bij stil als leek, dat dit allemaal gedaan moet worden.
0: Het is allemaal computerwerk en computers maken geen fouten, maar de mensen wel.
1: Ja, en die gaat Arie oplossen. Wat ga je vandaag nog meer allemaal doen dan bijvoorbeeld de toptalenten ondersteunen?
0: Het is altijd een leuke uitdaging. Om 7:00 hebben we de mensen die nog maar kantoor moeten vandaag.
1: Ja.
0: Dus die gaan eerst van 7 tot 8 komen die nog even lekker banen zwemmen.
1: Ja.
0: Dan kunnen ze lekker fris aan het werk. Daarna hebben we nog een uurtje prikkelarm zwemmen. Ofwel mensen die altijd maar aanstaan. Dat ze even hun hoofd leeg kunnen maken met een beetje zwakke licht erin. Geen muziek erbij, lekker rustig.
1: Wauw, kijk. Ja. Ik wist allemaal niet dat dat bestond, joh.
0: Ja, het is sinds 2 jaar nu dat wij inderdaad 2 uur in de week prikkelarm zwermen erbij doen.
1: Lijkt me best lekker eigenlijk. Ik was op vakantie een paar weken geleden en hadden we een huisje met een zwembad gehuurd. En dat vond ik dus heerlijk om gewoon in mijn eentje te gaan. Geen muziek aan, helemaal niks. Gewoon
0: koppeleeg. Rustig, koppeleeg banen zwemmen. Ja, maar ik ken het bij jullie een die het niet helemaal mee eens is, hoor.
1: Welke is dat?
0: Jullie reporter, weet je ook alweer?
2: Sjoerd.
1: Oh, Sjoerd.
0: Ja, Sjoerd. Ja. Die vindt het maar niks, hoor. Die stilte.
1: Sjoerd zat gisteren bij de brandweer. Hij maakte meer herrie dan de sirene.
0: En dat is allemaal goed gegaan. Niks afgebrand bij je?
1: Nou ja, zo ongeveer. Nee, het is net goed gegaan. Maar wij waren kapot in elk geval ervan.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja, als je Sjoerd te zien wilt even, moet je met de brandweer inzetten.
1: Ja, dat was, serieus heel erg grappig. Leuk om even terug te luisteren.
0: Ja.
1: Hé, maar Arie, ga jij van het weekend of na sluitingstijd nog even zelf een rondje? Of denk jij van, ik heb helemaal genoeg gehad met het zwembad. Ik ga lekker naar huis, ik ga lekker op de bank liggen voor het vuur.
0: In de periode dat ik begon, zwom ik zelf in het begin baantjes.
1: Ja?
0: Bij mij in het dorp. En dan denk je, lekker, joh, na het werk even zwemmen. Nou, als je klaar bent met werken, dan ben je ook klaar met zwemmen.
1: Ja, dat begrijp ik wel, hè.
0: Ja, dan wil je naar huis toe. Kijk, het is voor mij ook, hoe ik de grens overkom, weet ik niet. Maar ik moet elke dag weer naar Zuid-Holland.
1: Zo.
0: Om thuis te komen. Dus ik moet ook uitkijken dat ik niet te lang in Noord-Holland blijf hangen. Want dan mag ik grens niet meer over.
1: Nee, dat is waar. Dan moet je inderdaad maar je prikken krijgen.
0: Moet je een raad houden, hè? Ja, dan moet je echt een raad houden.
1: Arie, ik ga jou daarom niet langer ophouden. Gefeliciteerd. Jij bent vandaag de vroege vogel van de dag. Hou hem hier.
0: Met veel plezier.
3: Ben je ook een vroege vogel?
4: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Vogel van de dag.

0: tekst en uitleg.
1: Waarom schrijft uitgerekend een Noord-Hollander het Groot Vlaams Liedboek? Peter Voskuil maakte deze chroniek van het Belgische Nederlandstalige lied. Hij komt uitleggen hoe dat zit. En we gaan natuurlijk luisteren naar die prachtige nummers van onder andere Bart Peters, Eva de Roveren, Clouseau, Johan van Mier, Raymond van Oudenhout, Ivan Heijen.
0: Zondag van 10 tot 12. Tekst en uitleg met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
3: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
5: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
7: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
7: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
7: Nu ook in Purmerend.
8: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
9: Ik ben Thea Morris, ik kom van Egmond binnen.
10: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
11: Ik ben Huub uit Hoogkaspel.
12: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
13: Ik ben Ali uit Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 7:01. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Gemeenten in Noord-Holland zijn niet happig op uitzonderingen van het vuurwerkverbod deze jaarwisseling. Verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar nog geen enkele plaats in Noord-Holland heeft daar toestemming voor gegeven. De rechtbank in Noord-Holland heeft een grote fout gemaakt bij het vonnis van een dansleraar uit Horen 3 jaar geleden. Die man zou ontucht hebben gepleegd met leerlingen, kreeg daarom een werkverbod, maar de rechtbank had dat helemaal niet mogen opleggen. En treinreizigers opgelet, begin oktober rijden er geen treinen tussen Alkmaar en Hoorn. Er wordt dan aan het spoor gewerkt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
18: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
17: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
19: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat gelukt is.
17: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
21: Doei doei!
20: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
25: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
26: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
27: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
25: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
26: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
28: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
29: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
30: De ontbijttafel.
31: Met Nicola Ruijs.

0: Upside Down, Diana Ross bij NH. Goedemorgen, welkom bij deze mooie zender. Het is de ontbijttafel, de grootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Er is voor jou altijd een plekje vrij, voel je vrij, wees welkom. Schuif gezellig aan. En dat kan ook nu al, het is pas 7:10... op deze 24e september van het jaar 2026. Ik zit hier niet alleen. Nee, zeker niet. Ik zit hier trouwens op de plek van Pieter, Nicola en ik. Mocht je denken van wie is dat ook alweer? Pieter is nog steeds een beetje ziekig. Heel veel beterschap, jongeman. Dat je er maar gaan waar mag zijn. En Anne, die is er wel gewoon. Jij bent... Nee, ik heb wel de goede open.
1: En ik was heel erg aan het wachten op een goede morgen, maar dat is misschien niet nodig. Goedemorgen.
0: Ik heb al lang goedemorgen gezegd tegen jou, joh. Om 4:30 al. Wacht even, doen toch. Ik zit hier niet alleen natuurlijk, want Pieter, die is er niet. Maar Anne, die is er wel. Goedemorgen, Anne.
1: Hey, goedemorgen.
0: Zo.
1: Ik zal de volgende keer eerder praten, hoor.
0: Nou, wat je wil. Ik word weer met mijn neus op de feiten gedrukt dat ik geen goedemorgen zeg. Dus Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Nicola. Leuk dat jij er ook bent, zeg.
0: Ja, dat vind ik ook.
2: Zijn we eigenlijk geprogrammeerde Pavlov?
1: Ja, eigenlijk. Ja. Dat is toch heel netjes op mijn beurt te wachten.
0: Ja, ja.
2: Keurig.
0: Ik zit trouwens over geprogrammeerd te wachten. Ik moet dat liedje hebben van Goedemorgen allemaal. Die zit er bij mij niet tussen. Maar die vind ik
2: heb
0: zo
2: jij die niet?
0: Nee, dus die moet ik even opzoeken. Want dat is namelijk zo.
1: Opzoeken.
0: Als wij op vakantie naar NH zaten te luisteren, dat deden wij. En dan kwam dus de vormgeving, om het even zo te noemen, kwam voorbij. En dan begonnen we allebei al te zingen. Van Goedemorgen allemaal. Staat dan bij, toch weer op tafel. Met koffie. In je mok. Luisteren wij.
2: Ja, we moeten aanpassen.
0: Met Pieter Kok. Ja, maar dat is niet erg.
2: Want... Ja, we moeten dus misschien koffie in een buis doen. Met koffie in je huis.
0: Met koffie in je huis luisteren wij. En aan met
1: je kruis.
0: Je kruis. Koffie in je kruis, dat kan.
1: Oh, dat kan. Kruis met de N.
2: Ik verstond ook
1: kruis. Ja, maar kruis.
0: Ik een stille thee.
1: Zachte thee, ja.
0: Die heb je ook. Je hebt een natte
2: kruis.
0: Thee.
2: Je knuis, een soort Haagse vuist.
1: Ja, misschien een beetje.
2: Ja, misschien. Maar koffie in je kruis kan ook al. Gewoon in de file in zo'n thermobeker zet je hem toch. En je bekerhouder zit vol met, nou ja, wat dan ook. Boterhammen. Ja.
1: Nou, boterhammen.
2: Bij mij vaak.
0: Zeg je nou?
1: Je thermosfles?
2: Nou, vaak moet mijn thermosfles in mijn kruis.
1: Ja?
2: Thermosfles? Omdat in mijn bekerhouder toch al de boterhammen zitten.
1: Heb je die opgerold?
2: Ja,
1: ik
2: prop
1: ze
2: er een beetje in.
1: Nou weer. Ja,
0: wacht even,
1: dat
0: verder. Hoe werkt
2: dat
0: dit?
2: Zo ontbijt ik.
1: Heb je dat niet? Dat heeft niemand. Je gebruikt toch je bekerhouder? Kun je dat brood niet gewoon op de stoel leggen?
2: Ik eet alleen maar stokbrood. Zet er rechtop in.
0: Ik vind het een... Is dit echt waar of is het maar een grapje?
2: Ah, het zou je verbazen hoe dicht het bij de waarheid is.
0: Ah, kijk, ik heb hem gevonden. Dus die ga ik zo eventjes draaien.
1: Nou, leuk.
0: Nou, wij hebben een hoop geleerd vandaag over elkaar. Anne, heb jij nog iets raars wat je met ons wil delen?
1: Nou, niet zo raar.
0: Ik vind het allemaal fantastisch. Goed, ik denk dat het beter is als we maar gewoon gaan beginnen met het programma. Ja, zullen we eens kijken of dit goed is? Ja, er staat kort, dus even kijken of het is. Wacht even, komt hij aan.
3: Goedemorgen,

0: ook alweer. Wat zeg je? Hoe? Ah, the things we do for love. Van 10cc bij NH.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Nou, liefhebbers van bruggen en snelwegen, die moeten even opletten. Het 24 meter hoge tweede deel van de Schinkelbrug komt namelijk vandaag aan op haar bestemming. Dat is in het Zuidasdok in Amsterdam. En om daar te komen, heeft dat ding een heel bijzondere route afgelegd. Vanuit Friesland, over het IJsselmeer, door het centrum van Amsterdam. En projectmanager Ferdinand Bokhout, die moet het allemaal een goede banen leiden. En ik heb hem aan de telefoon. Goedemorgen, Ferdinand.
3: Goedemorgen.
0: Ja, om even een goed beeld te schetsen, het is natuurlijk radio. Hoe ziet dit deel van de Schinkelbrug er nou uit? Wat is het precies? Hoe groot? Hoe zwaar? Ja, waar denken we aan?
3: Ja, precies. Het is een brugdek.
0: Ja.
3: Dat is nodig om een beweegbare brug te kunnen bewegen. En dat brugdek is een grote staalconstructie van staal gemaakt. En dat ligt momenteel al klaar bij het Olympisch Stadion.
0: Ja.
3: En het is vrij groot, wat je al zei. 24 meter hoog, 14 meter breed. Dus het is niet te missen als je daar in de buurt woont. En hij ligt klaar. Klaar om het laatste stukje te varen. Want hij moet uiteindelijk naar de zogeheten Nieuwe Meersluis.
0: Ja.
3: En daar wordt hij precies op positie gevaren. En dan staan er drie grote kranen om hem op zijn plek te hijsen.
0: Nou, misschien een beetje een stomme vraag. Maar waarom bouwen ze hem niet gewoon daar?
3: Ja, goede vraag. Maar als je een beetje het gebied kent, zie je ook wel dat het daar best wel druk en bebouwd is. We hebben daar de woonboten, we hebben daar de snelwegen. Er is niet zoveel plek om zo'n grote brug te bouwen.
0: Nou ja.
3: En in Friesland is dat gelukkig wel. Er zit een grote fabriek waar ze dat helemaal gewoon dedicated kunnen doen. Dus de aannemer die dit bouwt heeft gezegd, ik laat hem in Friesland bouwen. En dan vaar ik hem inderdaad de route die je net zei richting Amsterdam. En dan hoef ik hem alleen nog maar in te hijsen.
0: Maar dat is echt een behoorlijke vaarttocht natuurlijk. Zijn er nog dingen gebeurd dat je denkt van, oeh, dit ging me net goed, of hadden we net niet goed berekend, of is het allemaal helemaal top gegaan?
3: Nou, qua berekeningen klopt het wel, maar een van de grote dingen bij dit soort operaties is toch wel de weersverwachtingen.
0: Ja.
3: En we hadden afgelopen weekend vrij veel wind. En dat maakte dat we eigenlijk later zijn gaan varen dan we wilden. Want we wilden deze operatie eigenlijk afgelopen dinsdag doen.
0: Ja.
3: Maar het wordt nu vandaag vanwege de harde wind die we dit weekend hadden.
0: Maar dat ding is nogal groot als je foto's ervan ziet. Het is een soort, eigenlijk een heel groot zeil op een boot. Een soort mast met een zeil, 24 meter. Past dat allemaal zomaar door de grachten en alles? Dan heb je toch bruggetjes en zo, of vaart hij daar dan weer net niet?
3: Klopt. Dat is dus ook best wel even zoeken. Je kunt niet gewoon elke vaart op en dan komt het wel goed. Dus je moet inderdaad een route kiezen waar je qua hoogte geen beperking hebt. En de grap is misschien dat jullie dat weten, maar het stukje vanaf het IJ richting de Schinkel, mm-hmm, is onderdeel van wat wij noemen de zogeheten hoge mastroute.
0: Ah.
3: Dus schepen die sowieso hoog zijn, kiezen altijd die route. En in die route zitten bruggen die eigenlijk allemaal open kunnen.
0: Ja, dat is natuurlijk goed over nagedacht van tevoren. Ja, ik zat te denken, is er dan bijvoorbeeld ook die 24 meter, is dat ook echt de max die dan kan? En dat het ook speciaal daarop ontworpen is vanwege beperkingen? Er zit allemaal zoveel meer in dan alleen zo'n dingetje neerleggen.
3: Ja, nou, het is niet de hoogtebeperkingen die bepalend zijn geweest. Dit gaat puur over van hoe groot moet de brug zijn om over de Schinkel straks te kunnen bewegen. En daar is die maat op afgemeten. Dus het gaat over dat hij de Schinkel kan overbruggen.
0: Ja.
3: En dat kan niet met deze maat.
0: Maar vanmiddag wordt hij dus ingehesen, zogezegd. Is dat een bijzonder moment voor je? Ben je dan ook nog gespannen of is het meer vertrouwen?
3: Ja, het is gezonde spanning, vertrouwen en het is ook wel trots, kan ik je vertellen. Ik heb een technische achtergrond en bij dit soort operaties gaat mijn technisch hart toch wel wat sneller kloppen, kan ik je vertellen.
0: Ja, dat begrijp ik in principe ook wel. En als je nou denkt, ik zit te luisteren en ik vind het fantastisch, ik wil dat in het echt zien, kan dat ook? Kan je komen kijken?
3: Ja. Het blijft natuurlijk wel een technische operatie. Dus we hebben wel gebieden die we afgezet hebben, daar mogen mensen niet komen. Maar we hebben bij de Schinkelsluis aan het IJsbaanpad hebben we een terrein ingericht waar mensen gewoon en goed kunnen kijken en ook gewoon veilig kunnen staan. En we hebben ook wat steentjes staan van de Zuidasdok die uitlegt wat we daar doen. Je kunt zelfs college volgen over wat nu zo'n brug inhoudt. Als je dat zou willen, kun je nog voor opgeven. Dus dat zijn leuke dingen. En dat duurt dan, we beginnen ongeveer vanmiddag rond een uur of vier. En dat duurt dan tot vanavond uur 10 uur. Dus dan kunnen mensen langslopen en daar een uurtje even rondwandelen. Als je toch in de buurt bent om dit spektakel te bekijken.
0: Maar het lukt mij niet om erbij te zijn. Kan ik het ook online volgen ergens?
3: Nee, we hebben op onze site zuidas.nl wel foto's staan. Er komt ook een soort timelapse over de route die gevaren is. Maar er zit geen live camera op het moment dat wij aan het inhijsen zijn. Dus dan moet je echt ter plekke kijken.
0: Ja, en welke site is het ook weer precies?
3: Zuidas.nl.
0: En volgens mij was Beleefde Schinkelbrug. Dat is, als je dat googelt, kom je ook een heel eind. Dat klopt ook. Projectmanager Ferdinand Bokhout, geniet van de dag. En heel veel succes met het grote zware ding, hè, vandaag.
3: Dank jullie wel. En jullie een fijne uitzending.

0: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Hey Remo!
10: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Hey Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Ik ben Theo Verkooyen, Nieuwe Niedorp.
13: Ik ben Tamara uit Vijfhuizen.
14: Ik ben Dirk
15: uit Amsterdam.
16: Hoi, ik ben Chantal uit Heerhugowaard.
17: Thuis in heel
18: Het is 7:30 in Marco Binnen, is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Gemeenten in Noord-Holland zijn niet happig op uitzonderingen voor het vuurwerkverbod. Deze jaarwisseling gaat hij voor het eerst in. Verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar nog geen enkele plaats in Noord-Holland heeft daar toestemming voor gegeven. Blijkt allemaal uit onderzoek van nu.nl. Veel plaatsen gaven meteen al aan niets te zien in die ontheffingen. Het is te veel geregeld om dat tijdens het eerste jaar van het verbod goed voor elkaar te krijgen, zeggen ze. Om een ontheffing te krijgen moet een vereniging aan strenge voorwaarden voldoen. Zo krijgt de vereniging het vuurwerk pas op Oudjaarsdag in handen. Ook moet de vereniging op voorhand een duidelijk veiligheidsplan opstellen. En het publiek moet voldoende afstand houden. En maximaal 8 volwassenen mogen het vuurwerk afsteken.
18: Ben jij voor of tegen het verbod, Frank?
19: Eerlijk. Nou, ik ben zelf niet zo'n vuurwerkafsteker. Dus mij kan het niet zoveel schelen. Mm-hmm. Als ik nu zou zeggen van, goh, ik als voetbalclubje of als buurtvereniging wil zo'n ontheffing aanvragen en ik zie al die voorwaarden. Poeh.
18: Maar denk jij dat heel veel mensen daar überhaupt iets mee hebben? Ik ben een paar jaar geleden van het eerste jaar van vuurwerkverbod in Amsterdam. Ik heb nog nooit zoveel vuurwerk gezien. Mensen juist denken van, haha, zullen ze eventjes laten zien.
19: Ja, misschien ook wel. Een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik vind ook wel dat het er een beetje bij hoort.
18: Hoort
19: voor het
18: ook.
19: Gevoel.
18: Ja, kijk, die cobra's naar de politie gooien, dat hoort er niet bij. Maar ja, een paar potjes en vuurpijlen lekker.
19: Maar ik steek zelf eigenlijk nooit wat af. Ik ben er altijd een beetje. Nou, het is niet helemaal mijn ding. Dus ik ga het niet zo missen. Maar ik ga het denk wel missen als het zo heel rustig is. Ik vind dat wel leuk als de buurman het doet.
18: Ja, ik ben met je eens. En dan kijk ik altijd hoeveel ik bespaard heb.
19: Ja,
18: weer 1000 euro.
19: Precies, hoef je geen staatslot te kopen ook. Heerlijk.
18: Heb je overdiend.
19: Ach man, wij worden slapend rijk. Een veroordeelde dansleraar uit Zwaag kan nog altijd danslessen geven. En doet dat ook, ondanks een beroepsverbod. En dat het mag, dat mag inderdaad, erkent de rechtbank in Noord-Holland. De dansleraar die werd veroordeeld voor misbruik van leerlingen. Maar een beroepsverbod kan pas opgelegd worden als de rechtsgang helemaal klaar is. En dat is hij nog niet. Nu de dansleraar in hoger beroep is gegaan, kan hij dus nog voor de klas staan. De rechtbank erkent dat ze een fout hebben gemaakt na onderzoek van het Noord-Hollands Dagblad. De dansschool in Zwaag is gewoon nog open. De leraar geeft lessen en gaat mee op internationale danstoernooien als trainer. Veel bekenden uit de voetbalwereld hebben gisteren afscheid genomen van Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman. Bij de uitvaart in Singelaren kwamen sterren van over de hele wereld. Onder andere John de Mol was erbij, Marco van Basten, Jordi Cruijff en ook Frenkie de Jong, die is geblesseerd, dus die kon gewoon komen. Ook de beroemde voetbaltrainer Pep Guardiola was bij het afscheid. Voorafgaand aan de wedstrijd Nederland-Duitsland, vanavond is dat, wordt ook nog een minuut stilte gehouden als eerbetoon. Bewoners van Amsterdam-Noord zijn boos. Ze vinden dat hun stadsdeel te weinig geld krijgt. Ze hebben bij de verdeling van het geld maar, tussen aanhaling, zo'n 19 miljoen gekregen. Andere stadsdelen krijgen veel meer, terwijl de problemen vergelijkbaar zijn.
14: Heel veel achterstallig onderhoud in woningen. Honderden mensen met schimmelwoningen. Achterstallig onderhoud, openbare ruimte. Sociale problematiek, openbaar vervoer dat niet goed gaat. Veiligheid, dus er is heel veel aan de hand hier.
19: Ja. Om de ijskracht bij te zetten hielden ze gisteren een rouwstoet daar in Amsterdam-Noord tot aan de Stopera. En daarmee willen ze laten zien dat Noord dezelfde aandacht verdient. En geld dus waarschijnlijk. Mm-hmm. Treinverkeer tussen Alkmaar en Hoorn ligt begin oktober een hele week plat. Hou daar rekening mee. Ja. Van 5 tot 11 oktober rijdt er helemaal niks vanwege werkzaamheden. Je moet met de bus, zegt de NS. Ze zetten dan wel extra bussen in. Werkzaamheden zijn nodig om het spoor in goede conditie te houden. Onderhoud dus. Tijdens de werkzaamheden rijden er dus wel bussen. Maar je moet wel rekening houden met extra reistijd, drukte bij de opstapplaatsen en dat soort gedoe.
18: En begin oktober, dat klinkt als heel ver weg, maar het is volgende week al, geloof ik.
19: Ja, dat is volgende week. En het is volgens mij dan nog geen herfstvakantie, ofwel in Noord-Holland.
18: Dat wordt nu opgezocht.
19: Ja, inderdaad. Even kijken, want ik zou dat misschien wel lekker plannen in de herfstvakantie. Nee, dat is precies als het klaar is.
18: Ja.
19: Nou ja, dan hebben de jongens die aan het spoorwerk ook lekker herfstvakantie.
18: Zo is het ook, hè.
19: Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
18: Frank, dankjewel. Het weer, dat krijg je de komende week van Jules Gernaert. Jan is op vakantie. Jules, goedemorgen.
15: Zeker, tot en met dinsdag zal het zijn, Nicola. Goedemorgen.
18: Lekker. Hey, ik reed vanmorgen hierheen en ik zag een schitterend heldere sterrenhemel. Is dat een voorbode voor de rest van de dag en de rest van de week?
15: De rest van de week, een beetje nog. Tot in het weekend wel. In ieder geval vandaag en morgen. Het ziet er allemaal prima uit. Met inderdaad een mooie heldere lucht nu. Met die noordwestenwind die gisteravond is gekomen. Een paar buizen zijn er uiteraard ook gevallen gisteravond en rond middernacht. 1 mm voor Amsterdam. 3 op Texel. Dus het was niet zo gek veel. Maar toch was eventjes regenachtig op de meeste plaatsen. Maar nu is dat voorbij. Je hebt een mooie ochtend met felle opklaringen. De zon begint zo'n beetje op te komen. Dus pas daar een beetje mee op. Onderweg. En wat stapelwolken die er ook zullen blijven, die worden allemaal wat vriendelijker, worden ook vrij klein in de loop van de dag. Dus vrij zonnig met als stapelwolken is de samenvatting. En vanavond is het dan helder. De wind is nog matig tot vrij krachtig aan zee. Windkracht 3 boven land zo'n beetje. Met temperaturen van 10 tot 12 graden. Aan zee is er windkracht 4 tot 5 nog. Bij een temperatuur van een graad of 14. Nou, de wind blijft meest matig vanmiddag, maar vanavond is het dus weinig wind. En de maximumtemperatuur, niet te vergeten voor vandaag, die is 18 à 19 graden.
18: En dan kijken we natuurlijk alvast even vooruit naar het weekend.
15: Ja, mooi, morgen mooi weer. Zwakke tot matige zuidenwind. Prima, 20 tot 22 graden. Overwegend zonnig. Echt een nazomerdag, denk ik. In het weekend iets meer bewolking, maar dan hadden nog temperaturen rond de 20 graden grens.
18: Ik vind het allemaal lekker. Jules, dankjewel. Tot over een uurtje.
15: Yep.
18: En dan hebben we ook nog de verkeersinformatie. Die krijg je van Anne. Is het een beetje druk op de wegen?
20: Nou, één file hebben we. En die staat op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Bijna 10 minuten.
18: Oké, dankjewel. En Anne, goedemorgen.

0: Guus Meeuwis, vrienden bij NH. En ik kijk eventjes naar de klok. Het is zo goed als 7:45. Oh, daar word ik altijd zo blij. Want dat betekent dat het tijd is voor... Nee, dat betekent dat het tijd is voor...
1: NH, ontbijttafel.
0: Jongen.
2: Dingen met Dario.
0: Dingen met Dario. En het gemeen is dat Anne dit al lang aan zag komen.
3: Nee, helemaal
0: dit ging
3: niet.
0: Doen, dus die staat hier te wachten. Ah, dan gaat hij op zijn bek die ouwe.
3: Nee, het overviel me helemaal.
0: Nou, mij ook. Goed, het is tijd voor een spel voor Dingen met Dario. Dat is eigenlijk heel simpel. De sympathieke Amsterdamse volkszanger Dario, die omschrijft iets, een woord in dit geval. En de taak om te raden wat het is. Zo simpel is het. Als je het dan weet, doe dan even bellen met de telefoon. Dus niet via de WhatsApp, maar gewoon even bellen. 088-850-51-52. Kun je in de uitzending komen? Kun jij twee prijzen winnen als je het goed hebt? Twee kaartjes, één prijs, twee kaartjes voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Uitgelegd zo, ben ik iets vergeten, Anne?
3: Absoluut niet.
0: Nee, zal ik hem voor het eerst laten horen?
3: Goed.
0: Ja, staat het allemaal goed? Eens even kijken dat ik niet het antwoord doe.
4: Op deze plek weet ik zeker dat het vers is.
0: Wij hebben hem net al gespeeld. Ik zou zeggen, neem je tijd. Doe rustig aan. Ga lekker zitten, want ik denk dat het even gaat duren. Bel 088-850-51-52 voor de oplossing van deze opgave.
4: Op deze plek weet ik zeker dat het vers is.
0: Nou, op deze plek weet ik zeker dat het vers is. Ik ben heel erg benieuwd. Wie krijg ik aan de telefoon? Goedemorgen, de ontbijttafel met Nicola. Hallo.
5: Goedemorgen,
0: Ria. Hi Ria, wat denk jij?
5: Ik denk de markt.
0: Jij denkt de markt. Het is wel zo, maar het is niet goed. Helaas, dankjewel voor het meespelen. Goedemorgen, de ontbijttafel met wie?
6: Goedemorgen, de ontbijttafel.
0: Goedemorgen, Hi, zeg het maar.
6: Ik denk de echte bakker.
0: Jij denkt de echte bakker. Dat is niet wat Dario bedoelt, maar toch dankjewel. Doei, doei. Nee, Dario die zegt...
4: Op deze plek... weet ik zeker dat het vers is.
0: Goedemorgen, de ontbijttafel met wie?
7: Goedemorgen met Annelies.
0: Hi, zeg het maar.
7: Ik denk de supermarkt.
0: Jij denkt de supermarkt. Eens kijken wat Dario daarover zegt. Nee, is helaas niet goed, maar dankjewel.
4: Op deze plek weet ik zeker dat het vers is.
0: Ja, wat zou Dario nou toch bedoelen? Goedemorgen, de ontbijttafel. Met wie heb ik het genoegen? Hallo. Zegt u het maar.
8: Hallo, Melineke.
0: Hi, zeg het maar.
8: Hi, ik dacht moestuin.
0: Dacht jij de moestuin? Zullen we eens even kijken wat Dario daar nou over te zeggen heeft?
4: Moestuin.
0: Hé! Hey! Dat is hartstikke lekker. Dat is helemaal goed.
8: Nou, fantastisch.
0: Ja, heb je zelf ook een moestuin toevallig?
8: Nou, daar zijn we ermee bezig. Om ja,

0: NH.
1: Gewoon bijtafel.
2: Op locatie.
3: Ja, we gaan eens op locatie. Ik heb begrepen dat onze Samantha op pad is. Goedemorgen, Samantha.
4: Goedemorgen, Nicolaas. Ja, ik ben zeker op pad. Ik mag richting het noorden van de provincie deze ochtend. Ik ben namelijk onderweg naar Winkel.
3: Ja.
4: En ja, de echte bloemenliefhebbers, die weten wat er dit weekend te gebeuren staat. Het is namelijk weer tijd voor het jaarlijkse bloemencorso. Bestaat 120 jaar dit jaar. En ik ga naar een deelnemer die al voor de 59ste keer meedoet.
3: Nou joh, dat is echt hartstikke vaak, 59 keer.
4: Ja, dat vind ik ook.
3: Ah, ja.
4: Dus ik ben zo benieuwd naar zijn verhaal. En ook ja, dat bloemencorso. Wat brengt dat nou teweeg in zo'n gemeenschap? Ik heb er zin in.
3: Nou, dat begrijp ik hartstikke goed. Wij hebben er ook zin in. En ga jou zo spreken. Rij voorzichtig die kant op verder, hè?
4: Ja, dat doe ik. Het is druk hier op de lokale wegen.
3: Nou, daarom. Handjes aan het stuur, oogjes op de weg. En tot zo meteen.
4: Tot zo.

0: vanavond. Over de top met Maarten en June.
1: Deze week start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
2: In Over de Top komen wij daarom met heerlijke, mierzoete platen. Zoals deze.
1: Oh, en dit is ook zo'n heerlijk zoet nummer.
2: Of deze oude snoeperdam.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: En ik heb koekjes bij me. Dat weet je niet, over zoet gesproken.
2: Dat wordt een gaatje.
1: Wow!
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Ik ben Bas uit Haarlem.
7: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
8: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amsterdam.
9: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
10: Ik ben Annie uit Volendam.
11: Ik ben Ruud uit Horen.
12: Ik ben Marlies uit Hoofddorp.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is precies 8:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Gemeenten in Noord-Holland zijn niet happig op uitzonderingen van het vuurwerkverbod deze jaarwisseling. Verenigingen kunnen die ontheffingen aanvragen, maar nog geen enkele plaats in Noord-Holland heeft daar toestemming voor gegeven. Te veel gedoe, vinden veel. De rechtbank in Noord-Holland heeft een grote fout gemaakt. Dat gebeurde bij een vonnis van een dansleraar uit Zwaag. De man zou ontucht hebben gepleegd met leerlingen, werd daarvoor veroordeeld en kreeg een werkverbod. Maar de rechtbank had dat nog helemaal niet mogen opleggen. Ja, en een beroemd computerspel voor kinderen moet al het geld wat die kinderen uitgaven gaan teruggeven. Althans, het is nog niet helemaal geregeld, maar een speciale stichting wil dat. Want ze waren niet duidelijk over de voorwaarden. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
17: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
16: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De verkeersinformatie, die krijg je van Anne. Goedemorgen Anne, staat het een beetje vast in onze provincie?
18: Goedemorgen, de 1 file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 minuten.
14: Sterkte, als je erin staat.
10: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
11: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
10: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
11: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
10: Bestel op budgetbroodjes.nl.
11: Nu ook in Purmerend.
19: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
20: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
19: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
21: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
22: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
24: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
25: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
24: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
25: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
24: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
25: Oké, ga ik op letten.
24: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
25: Doe ik.
24: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: De ontbijttafel.
30: Met Nicola Ruijs.

0: principe had de plaat nu ook afgelopen kunnen zijn. Fleetwood Mac, Everywhere, hier bij NH. Ja, want daar luister je naar. Naar NH Radio. Het is de ontbijttafel. En ook vandaag weer de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Er is voor jou een plekje vrij. Schuif aan, wees welkom, voel je vrij, noem het allemaal maar op. En dat allemaal vandaag, 24 september 2026. Het is 10 minuutjes over 8. Onze Pieter er nog steeds niet. Nee, ik ben het vandaag, Nicola. Pieter, die is nog steeds een klein beetje ziek. Ik hoop dat hij er gauw weer is. En zo niet, nou ja, dat hij dan morgen zich een beetje beter voelt. Maar dan nog lekker een dagje een beetje thuis aanrommelt en zo. We gaan het allemaal zien. Ja, in principe kan ik morgen wel. Dus ik moet alleen wel een beetje bij tijds weg.
1: Oh ja.
0: Waarover ga ik niet vertellen.
1: Nee, maakt niet uit.
0: Nee? Nee, dat ga ik zeker niet.
2: Spannend.
0: Doen. Dus, maar ik zit hier niet alleen. Goedemorgen. Ik zit hier samen met Anne. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Anne. Fijn dat je er bent. Voor de redactie.
3: Ja, leuk dat jij er ook bent.
0: Voor de gezelligheid. Voor,
3: nou ja. Pepernoot en koffie.
0: Jij hebt chocoladepepernoot. Wacht even. Oh. Frank Boer, die is erbij voor het nieuws. En ook voor de goede opmerkingen. Nu gaan we het waar nog meer over de...
1: Ja, je zei nog geen goedemorgen.
0: Ik heb 6 keer goedemorgen gezegd.
1: Oké, okay,
0: Anne. Anna, je bent een topper. Ja. Oké, okay, Frank, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Nicola. Hallo.
0: Maar de echte grote topper van vandaag, dat is Anne. Want Anne wat? Heeft... Ja, want chocoladepepernoot,
3: oh,
0: gek.
3: Ja. Oh ja, lekker hè?
0: Er staat hier een bakje. En daar zit de chocoladepepernoot in. Kruidnoten moet je dan zeggen. Donkerbruin, lichtbruin en wit.
3: Mm-hmm.
0: Ik heb er denk ik al een stuk of 30 op. Vandaar dat ik een beetje druk ben. Met cafeïne erbij. Oh. Maar wat is dat lekker zeg.
3: Heerlijk hè?
0: Ja.
3: Ik was het ook even vergeten dat ik het zelf had meegenomen. Dus het was ook een verrassing voor mezelf.
0: Dat
3: ik
0: is ook lekker.
3: Ik was er blij mee weer.
0: Ja, ik heb ook een zak pepernoten mee. Of kruidnoten. Maar dat zijn de gewone. Maar die gooi ik er dan eventueel morgen wel
3: oh, oké. Okay. Nou, ik had een tweede schaaltje neergezet, maar die is inderdaad nog leeg.
0: Ja, nee, kijk, ik had van die kleine zakjes, dat is zonde. Maar dit gaan we natuurlijk niet opeten met elkaar. Of zou ik het gewoon wel doen?
1: Hé, hey, maar zijn we helemaal erover eens al met elkaar dat het eigenlijk geen Sinterklaas ding meer is, maar dat het gewoon het hele jaar mag?
3: Ja, van mij mag het
1: ja, wel over mij ook.
3: Ja hoor, ik
0: vind het eerlijk.
3: Ja, als je die mee had genomen, was ik ook blij mee geweest.
0: Ja, ik heb nog wel een zak, maar ik weet niet of dat nog helemaal goed is.
3: Paaseitjes.
0: Ik vind wel paaseitjes ook lekker. Die waren duur trouwens dit jaar. Heb je dat meegekregen? Een beetje? Dan koop je zo'n zakje, zo'n klein dingetje. €6
1: Ja, ik heb het met die pepernoten ook al. Dat is ook al een rip op mijn lijf.
0: Ja?
1: Ik ben blij dat jij het meeneemt. En want jij denkt dat bakje zo half op. Maar ik heb dus een zakje in mijn tas zitten.
3: Heb jij in je eigen Tupperware bakje dat...
1: Een doggy bag van jouw pepernoten.
0: Die heb je al meegenomen natuurlijk. Ja.
1: Ik vind thuis lekker.
3: Nou, Frankie, zeg dat dan even van tevoren. Ik koop voor jou zo'n extra
1: dat
3: zakje.
1: Is ook lief.
3: Neem ik toch mee.
0: Ja,
3: dat
0: is... Ben jij zo rijk? Verdien je zoveel geld hier?
1: Ja, geld als pepernoten.
3: Jullie niet?
0: Nee, wij niet. Wij niet.
1: Ja, het gaat allemaal naar jou toe.
0: Dat gaat allemaal naar jou, inderdaad. Ja, zijn er nog dingen gebeurd waar we het over moeten hebben vandaag, jongens? Of zullen we gewoon het programma gaan beginnen?
1: Programma beginnen, doe maar, jongen.
0: Ja, zullen we dat doen?
3: Goed.
0: Nou, ik hoop dat je er heel erg veel plezier in hebt. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen, Nicola.

0: geheel in lijn met de chocoladepepernoten die Anne had meegenomen. Draaiden wij December 1963 van de Four Seasons natuurlijk. Hè.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, het is een mooie dag vandaag. Want vanaf nu is er een nieuwe podcast te beluisteren bij NH. Dat heet Het Verhoor met Frank en Noor. Daarin nemen ze spraakmakende Noord-Hollandse rechtszaken onder de loep. En die Frank, dat is Frank Veenhof. En die Noor, dat is Noor van Scherpenzeel. Allebei verslaggevers bij NH. En het leuke is, ik heb ze allebei tegelijk aan de lijn. Goedemorgen beiden.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Frank, ik begin even bij jou. Hoe zien die verhoren van jullie eruit? Waar gaat jullie podcast helemaal over?
4: Nou, die verhoren, dat zijn eigenlijk verhoren voor verslaggevers. Want wij sturen natuurlijk als regionale omroep verslaggevers naar de rechtbank.
0: Ja.
4: En daar komen superveel interessante zaken aan bod. Maar soms kan je als verslaggever niet altijd alles kwijt op papier of in een televisiereportage of op radio bij jullie. En er valt zoveel meer te vertellen over sommige rechtszaken. En ja, toen dacht Noor eigenlijk, samen met een andere collega, daar moeten we misschien eens wat mee doen.
0: Ja, en vanaf vandaag is dat ook echt gedaan. De eerste aflevering is te beluisteren. En daarom heb jij, Noor, Frank in de verhoorkamer ondervraagd. En welke rechtszaak bespreken jullie erin?
3: We hebben het dan over de Drentse kunstroof. Oh. Dat is een zaak die Frank gevolgd heeft.
0: Ja.
3: En dan denk je natuurlijk, dat is helemaal niet in Noord-Holland.
0: Nee.
3: Maar er waren drie mannen uit Heergewaard die daarvoor zijn opgepakt. En daar kan Frank heel goed over vertellen. En het leuke ook aan deze podcast is, en daar beginnen we altijd mee, dat maakt deze rechtbankpodcast toch een beetje anders dan al die andere rechtbankpodcasts, want er zijn er een hele hoop.
0: Mm-hmm.
3: Dat we de verslaggever eigenlijk vragen van, nou, met welke vraag ben je nou achtergebleven na het volgen van deze zaak? En Frank had een hele interessante vraag en dat gaan we dan ook uitzoeken in deze podcast.
0: Nou, ik wou zeggen, welke vraag is het, maar dat gaan jullie natuurlijk niet vertellen, want dan
3: dat mag op zich wel.
0: Ja, nou, vertel.
4: Die kunnen we wel teasen. Ja, die Roemeense kunststukken, die zijn uit een museum weggehaald, die bewuste nacht. Maar ja, waar verstop je nou zoiets? En hoe kwamen die stukken uiteindelijk weer boven water? Ja, dat zijn zoveel vragen die dan blijven hangen na het volgen van zo'n zaak. Ja, daar wilden we eigenlijk dieper op ingaan. En daar willen we graag proberen antwoord op te krijgen.
0: Ja, en dan is de vraag natuurlijk, zijn die antwoorden er gekomen?
3: Ja, dat is nog even spannend.
0: Ja, ik denk,
4: daarom moet je toch even naar de podcast luisteren.
0: Ja, ja, sowieso. Jullie weten het goed te verkopen. En welke rechtszaken komen er dan nog meer voorbij? Want deze was natuurlijk echt een hele grote, hele bekende. Welke zijn er nog meer?
3: Wie wil je hebben?
0: Allebei. Gewoon door elkaar heen. Nee, maakt niet aan. Noor, dan vraag ik het even aan jou.
3: Ja, we hebben het over zes verschillende zaken, want het zijn zes afleveringen. We hebben dan de Drentse kunstroof, een hele heftige verkrachtingszaak, waar onze verslaggever Thomas Jack over vertelt, van een minderjarig meisje dat is verkracht. En het mooie van deze podcast trouwens is dat we ook heel veel contact hebben met slachtoffers.
0: Ja.
3: Of mensen die daaromheen stonden. Dus die krijg je ook allemaal te horen. We bespreken een hele heftige zaak van een huis in Hilversum wat is afgebrand. Dat is aangestoken door een groep jongens en daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen.
0: Ach,
3: we hebben het over een rotonde waar een jong meisje bij is omgekomen. En we hebben het over de overvalbende, de Noord-Hollandse overvalbende. Dat is voor veel mensen in Noord-Holland in ieder geval een bekende zaak. Daar gaan we het ook over hebben met verslaggever Maaike Polder.
0: Maar het zijn vrij heftige zaken die jullie allemaal bespreken.
3: Zeker.
0: Ja, Frank, is het dan niet dat je dan klaar bent met het opnemen ervan en dat je denkt van de hele wereld is één groot verschrikkelijk tranendal? En hoe hou je je staande eigenlijk als je het alleen maar daarover hebt?
4: Nou, ik denk dat het mooie van deze podcast is dat het uiteindelijk allemaal menselijk is. De verslaggever die hierheen gaat, is menselijk, beleeft het op zijn eigen manier. Maar ook de mensen die daar in de rechtszaal zitten, ja, die vertonen toch ook echt wel menselijke trekjes. En vaak lees je alleen maar over een veroordeling of over hoe, wat de rechter ervan vindt.
0: Mm-hmm.
4: Maar er speelt zoveel meer. En daar kunnen we gewoon veel dieper op ingaan in een podcastaflevering van een half uur tot 40 minuten.
0: Ja, en Noor, jullie hebben de smaak behoorlijk te pakken, lijkt het zo. Blijft het dan bij deze serie of denk je dat je gewoon tot in de eeuwigheid doorgaat met deze mooie podcast?
3: Goeie vraag. We hebben dit natuurlijk al gepresenteerd naar onze collega's dat dit eraan zat te komen. Mm-hmm. Eigenlijk hebben we daarna al meteen een aantal collega's gehad die zeiden van... als er nog een seizoen 2 komt, dan heb ik ook wel een heel interessant verhaal.
0: Oh.
3: Mensen hebben natuurlijk soms jarenlang in zo'n zaak gezeten, of dat gevolgd. Dus mensen willen er heel graag over praten. Dus ik denk, als ik onze verslaggevers mag geloven en als ik ze hoor, dat zij het eigenlijk wel heel leuk zouden vinden als er nog een seizoen komt. Dus moeten we nog even afwachten.
0: Ja, dat betekent ook dat er gewoon zoveel mogelijk mensen moeten luisteren. Waar kunnen wij deze podcast vinden? Maakt niet uit wie het zegt.
4: Ja, platforms, hè. En de site van NH.
0: Okay. Ja.
4: YouTube-kanaal van NH. Maar vooral je favoriete podcast-app. Dus of je via Spotify of via Apple Podcast of wat dan ook luistert. Zoek vooral op windstreken van NH. En dan of het verhoor met Frank en Noor, dan ga je het zeker vinden.
0: Nou, wat helemaal leuk is. Het is ook te zien op het YouTube-kanaal van NH binnenkort. Het verhoor met Frank en Noor. Noor van Scherpenzeel, Frank Veenhof, dank jullie wel. En wij gaan sowieso luisteren naar deze podcast.
3: Leuk.
1: De ontbijttafel.

0: Authentieke schuiframen, topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
15: Ja, ik ben Ilse de Lange. En tegenwoordig kom ik dus uit het Gooi. Ja, het is zo. Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 8:30 in Bovenkelk, is het 12 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Gemeenten in Noord-Holland zijn niet happig op uitzonderingen voor het vuurwerkverbod deze jaarwisseling. Verenigingen kunnen namelijk ontheffingen aanvragen voor dat verbod, maar geen enkele plaats in Noord-Holland heeft daar toestemming voor gegeven. Blijkt allemaal uit onderzoek van nu.nl. Veel plaatsen gaven eigenlijk meteen al aan niets te zien in die ontheffingen. Het is te veel geregeld, omdat tijdens het eerste jaar van het verbod goed voor elkaar te krijgen, zeggen ze. Er zijn ook regio's die samen optrekken. West-Friesland bijvoorbeeld en de Gooi- en Vechtstreek, die doen collectief niet mee aan die uitzonderingen, zeggen ze. Om een ontheffing te krijgen moet een vereniging aan strenge voorwaarden voldoen. Zo krijgt de vereniging het vuurwerk pas op Oudejaarsdag in handen. Ook moet die vereniging op voorhand een duidelijk veiligheidsplan opstellen. Het publiek moet voldoende afstand houden en maximaal 8 volwassenen mogen het vuurwerk afsteken. Dat moet allemaal gehandhaafd worden. Nou, en veel gemeenten zeggen dus, daar beginnen we niet aan. Te veel gedoe, we verbieden het helemaal.
18: Ik vind het een beetje betuttelend allemaal.
17: Betuttelend?
18: Ja, gewoon met dat gedoe. Jongens, steek gewoon lekker vuurwerk af.
17: Doe ja, nou ja, kijk, als je kijkt, het is natuurlijk tamelijk, nou ja, er komt ook veel schade door, hè. Mensen raken gewond, allemaal ellende.
18: Nou ja.
17: Het is eigenlijk ook vreemd dat je zulk zwaar vuurwerk, want daar gaat het dan toch vaak om, gewoon nog kan afsteken. Nou, om dat te voorkomen hebben ze gezegd, dan verbieden we het helemaal. Maar om de liefhebbers, zoals jou, een beetje tegemoet te komen, hebben ze gezegd, nou, dan kan je misschien wel in verenigingsverband, kunnen we dan uitzonderingen maken dat het goed georganiseerd wordt.
18: Alleen. Nee, maar begrijp me niet verkeerd. Ik ben echt geen vuurwerk afsteken. Nee. De laatste keer dat ik gekocht heb, was ik denk ik 17. En dat is, oh ja. Toen liepen er nog dinosaurussen rond, zo lang geleden is dat. Ja, maar ik heb altijd het idee, met jongens, met al die betuttelingen, die, weet je, dan schiet je je oog eruit. Hartstikke jammer voor je. Moet je maar niet doen dan.
17: Nee, is ja, zo. Ja, daar moet natuurlijk een arts in een ziekenhuis een pleister op plakken.
18: Hij heeft heel wat te doen.
17: Maar die wordt natuurlijk betaald met gemeenschapsgeld. Die kan misschien weer andere mensen die zichzelf niet verwonden, maar doordat ze gewoon ziek zijn in het ziekenhuis komen helpen, enzovoort, enzovoort.
18: Goed, we kunnen daar heel lang over praten.
17: Zeker, ik hebben ze ook
18: het,
17: al gedaan.
18: Ik vind het een beetje een betuttelend geheel, maar het is wat het is. Jongens, niet afsteken zonder al deze Nou ja, dingen.
17: En je bent een rund als je met vuurwerk stunt.
18: Dat, oh, dat is mooi.
17: Dat is lang geleden.
18: Veilig vuurwerk bestaat niet.
17: Precies. Toen was jij 17 toen dit.
18: Dat is ongeveer. Ja.
17: Hey, ander nieuws is er ook vandaag. Want een veroordeelde dansleraar uit Zwaag, die kan nog altijd danslessen geven, ondanks een beroepsverbod. Dat erkent de rechtbank in Noord-Holland. Er is namelijk een fout gemaakt. De dansleraar werd veroordeeld voor misbruik van leerlingen, moest 3 jaar de cel in en kreeg dus een beroepsverbod. Maar zo'n verbod kan pas opgelegd worden als het hoger beroep achter de rug is. En dat moet nog komen. Nu de dansleraar dus in hoger beroep is gegaan, kan die gewoon lesgeven. De rechtbank erkent intussen dat ze een fout hebben gemaakt. Dat deden ze niet zomaar. Dan moesten journalisten van het Noord-Hollands Dagblad eerst achteraan. Maar goed, nu zegt de rechtbank, ja, klopt niet wat wij hebben gedaan. De dansschool in Zwaag is gewoon open. En de leraar geeft lessen, gaat mee op internationale danstoernooien als trainer. 15 vrouwelijke leden van de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee wordt zonder toestemming met behulp van AI een gezicht in expliciete filmpjes gemonteerd. Kamerleden van veel partijen zijn daar zelf al slachtoffer van geworden. Daarom komen ze nu met z'n allen met een manifest, zegt dit Kamerlid van Pro.
19: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen... Het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving, dat we daarvoor opkomen, dat er echt gewoon actie komt. Maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden.
17: Nou, vorige week werd al bekend dat justitie een 74-jarige man uit Noord-Holland gaat vervolgen voor het maken van dit soort filmpjes. Computerspel Fortnite dan heeft kinderen onder druk gezet om geld uit te geven. Dat zegt de stichting Massa Schade en Consument. Zij willen dat de uitgever van dat computerspel al het geld gaat teruggeven. Jonge spelers, zeggen ze, zijn namelijk misleid.
20: Je zat midden in het spel, in je game, om van alles te veroveren. En midden in zo'n spel kreeg je dan ineens van allerlei items aangeboden. Tegelijkertijd daar ook nog bij een timer. Ja, dus dat is door Epic bewust zo gemaakt. Het spel is bewust zo ontworpen om mensen dan echt zo aan te zetten. Eigenlijk onder druk te zetten. Ja, om maar dingen aan te schaffen.
17: Ja, en dat zijn dan dus vaak jonge kinderen. Hè? Fortnite, bouw je eigenlijk een fantasiewereld met leeftijdsgenoten. Word je dus onder druk gezet. En jonge kinderen kunnen vaak niet de beslissing nemen om zoveel geld uit te geven. Treinverkeer tussen Alkmaar en Hoorn ligt begin oktober de hele week plat. Daar moet je rekening mee houden. Van 5 tot 11 oktober rijden er helemaal geen treinen. Er wordt aan het spoor gewerkt. Dus je moet met de bus, zegt de NS. Werkzaamheden zijn volgens ProRail hard nodig. Want het spoor moet in goede conditie blijven. Nou, daar kan niemand op tegen zijn. Dat je met de bus moet is vervelend. De NS waarschuwt ook. Check voor vertrek eventjes de app. En hou rekening met vertraging en drukte bij de opstapplaatsen. Want het is dan namelijk nog geen herfstvakantie.
18: Nee.
17: Dat is een weekje later pas.
18: Nee, dat is goed gepland.
17: Ja, nou ja, waarschijnlijk kon het niet anders. Zullen we dan maar even uitgaan. Heb ik niet gecheckt. Zullen ze niet zomaar doen. Maar vervelend is het wel. Het is een belangrijk traject. Nou, meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
18: Frank, dankjewel. Ja, en het weer, dat krijg je tot en met komende dinsdag van de enige echte Jules Gernaert. Goedemorgen, Jules.
21: Goedemorgen, Nicola. Inderdaad, het weer van vandaag, dat is allemaal wat anders dan gisteren natuurlijk. Met inmiddels die noordoostenwind die nog matig is, meestal boven land. Een vrij krachtige aan zee, windkracht 5 is dat. Dus een ander aanvoelend weerplaatje, ook met ook stapelwolken. Maar natuurlijk vooral, en dat met name ook flinke opklaringen. Het zijn mooie zonnige periode. Het is vanochtend ongeveer half bewolkt, zou je kunnen zeggen. Vanmiddag komt er wat meer zon gemiddeld en vanavond is het dan vrijwel onbewolkt. Dat is het plan voor vandaag, met dus ook een afnemende wind later. En de temperatuur die was laag afgelopen nacht. Minimum hebben we gehad van 9 tot 14 graden. De maximum temperatuur voor vanmiddag is 18 à 19 graden.
18: Nou, dat is best wel lekker. Wordt het volgende week, wordt het dan echt zo'n gloeiend hete nazomer wat je op meerdere plekken leest?
21: Ja. Ik heb het inderdaad begrepen, ja, inderdaad. Ik denk dat het wel eventjes boven de 20 worden trouwens morgen en in het weekend ook al. Mm-hmm. 25 is een beetje moeilijk. Dan moeten we in het echt een tijdje uit het zuiden waaien. En het ook een redelijk zonnig zijn natuurlijk. Dat zou kunnen. Dinsdag is een kandidaat daarvoor. Woensdag wellicht maar ook een beetje kiele. Maar wel een paar behoorlijke of redelijk warme dagen inderdaad. Met dus later de week kans op enkele buien. Dan zou het weer wat koeler moeten worden. Dan zitten we al een week verder. En in de tussentijd is morgen een prima dag met veel zon. Maximum temperatuur 20 tot 22 graden. Heerlijk nazomer voor een terrasje. En het weekend is er nog 20 graden of ietsje meer.
18: En daarna moet je temperatuur naar beneden. Kunnen we lekker de nieuwe winterjas dragen. Hè?
21: Ja, voor een week heb ik het dus over.
18: Nou, alweer zin in. Dankjewel, Jules.
21: Ja.
18: En de verkeersinformatie, die is er natuurlijk ook. En die krijg je van onze enige echte eigen Anne. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, 4 files hebben we. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat het vast tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer, bijna 10 minuten. Ook op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad Assen en Delft en Zaanstad Zuid, bijna 10 minuten vertraging. Het langst in de file sta je op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Badhoevedorp en afrit Haarlem-Zuid. Een uur vertraging bijna. Komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn er dicht. En ook op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-West, bijna 10 minuten. Komt door een ongeluk, 3 rijstroken zijn er dicht en je wordt via de af- en oprit omgeleid.
18: Jeetje, wat lange files allemaal. Eén voordeel is wel, als je erin staat, net, je slaat uit, dan kun je meedoen straks met het spel om de kaasschaaf. Vanuit de auto.
0: Ja.
18: Hey, dat is hartstikke tof. Zo heb ieder nadeel toch ook nu weer zijn voordeel.

0: Jennifer Page, Crush bij NH. NH.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Maar ja, aankomende zondag. Dan staat winkel volledig in het teken van 120 jaar bloemencorso. Wij dachten dus, dat gaan we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Samantha is die kant op gegaan. Ben je al lekker een beetje aan het knutselen, Samantha?
3: Ja, goedemorgen, Nicola.
0: Goedemorgen.
3: Nou, ik ben wel eens vaker geweest bij het corso hier in winkel. En dan inderdaad, ik dacht dat ook toen ik te horen kreeg dat ik hierheen moest. Van, nou, ik kan mijn werkhandschoenen aantrekken. Ik ga een schuur in en ik ga dahlia's prikken. Want het is zo'n beetje 80% dahlia's die je zal zien in die optocht aankomende zondag. Nee, ik ben eigenlijk nu vandaag bij een heel speciaal persoon. Namelijk bij Peter Otjes. En die doet echt al jarenlang mee. Peter, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, je hebt het er maar druk mee met het bloemencorso en dat al die jaren lang.
4: Ja,
3: want
4: ja, ja.
3: Hoe, op welke leeftijd ben jij dan begonnen?
4: 8 jaar was ik. 8 jaar, eerste wagen. Het huisje hebben we gemaakt met een vriend van me, Albert.
3: Ja, ja. Wat een mooie herinnering.
4: Ja, hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk.
3: En dat ben je al die jaren blijven doen?
4: Ja, gek hè. Ja, heel vreemd. Maar het zit in de genen, denk ik.
3: Ja, ja, want het bloemencorso bestaat al 120 jaar. En het is echt, dat is echt het evenement van het jaar hier in het dorp. En het gaat dus van generatie op generatie.
4: Ja, ja, het is eigenlijk wel eens te gek voor het dorp. Maar het is hartstikke leuk.
3: Ja, het zit in het DNA hier in winkel. Neem ons eens even mee naar aanstaande zondag. Want leuk om te horen hoe het was toen jij 8 jaar was. Maar nu heb je weer een wagen gebouwd samen met vrienden.
4: Ja.
3: Jullie zijn de beunhazen. Dus
4: we maken een beunhaas. We zijn de Sioux.
3: Oh, oké.
4: De korsengroep heet de Sioux en we maken een beunhaas. Het komt omdat we... Er zijn wat bouwers van ons die zijn geëmigreerd. Ja, en zodoende is het groepje wat kleiner geworden. En we moeten eigenlijk een beunhaas bij de groep hebben. Dus nou ja, zodoende ben we een beunhaas. Ja, je moet alle jaren weer wat verzinnen.
3: Ja, die zullen we dus zien aankomende zondag in de tocht. Een enorme beunhaas. Die bloemen moeten daar nog op geprikt worden. 24 wagens doen er mee. Hoeveel dahlia's zijn dat?
4: Ja, er zijn 24 wagens. En er is nog een 23-kaartaal kind.

0: gaan kleinschalig verder met alleen pakketdienst. En dan gaan we van 60 naar 30 uur in de week open. Je moet een beetje om je eigen denken, als je ouder wordt.
1: Ja, als je die AOW-leeftijd gaat bereiken, dan mag je stoppen. Maar ik vind het even goed, toch fors om dan nog 30 uur in de week te blijven werken, terwijl je mag stoppen.
0: Ja, ik mag wel stoppen, maar in dit land, als je stopt, moet je afrekenen met de fiscus. En dan moet je 60% van je vermogen. En dat vind ik wel zonde, als ik mijn hele leven hard gewerkt heb en dan je geld allemaal weg moet. Dus we gaan kleinschalig, we rommelen, net zoals heel veel kleine zelfstandigen, rommelen we verder als pakketshop.
1: Ja. Nou, op deze, hier ga ik maar verder niet op in, want dan krijgen we de box 3, box 1 en box 2 discussie, waar we het al zoveel over hebben in dit land ook. En dat lijkt me ook ingewikkeld als ondernemer, inderdaad. Maar bijzonder, 101 jaar stoppen jullie met de winkel. Maar volgend jaar ga je toch wel weer door met de bloemencorso, hè?
0: Ja, totdat ik erbij neerval.
1: Oké, nou Peter, dan hoop ik je de aankomende jaren nog heel veel te zien. Aanstaande zondag om 11 uur begint het al. Het hele dorp is afgezet, er is feest, er is markt, er is kermis, er is een foodstreet. En om 2 uur, Nicola, zet maar alvast in je agenda, begint dat bloemencorso. En dan is het een groot feest hier in winkel. En eigenlijk is het dat nu al, want het was een feestje om hier binnen te rijden. Want ik zag al overal dahlia's, de vlaggen hangen overal uit. En prachtige afbeeldingen van bloemen. Nu al een feestje.
2: Wij gaan gewoon, denk ik, met z'n allen die kant op. Samantha, dankjewel. En als je nog dahlia's gaat prikken, wees voorzichtig met je vingers, hè?
1: Ja, want morgen meld ik me natuurlijk weer bij jou of bij Pieter.
2: Dat is inderdaad nog maar de vraag. Dus misschien tot morgen. En anders voor iedereen die luistert, sowieso tot morgen. Dankjewel, Samantha.

0: Make Me Smile, Steve Harley en Cockney Rebel samen hier bij NH. Ja, het is bijna 9 uur. En op donderdag betekent dat iets heel moois, Anne.
1: Je mag de groeten doen.
0: Je kan de groeten doen. Hoe
1: ja,
0: dan?
1: Superleuk.
0: Hoe
1: dan? Nou, je moet even een appje sturen of even bellen.
0: Nou, zo simpel.
1: Mag je aan iedereen die je wil de groeten doen?
0: Nou, dat is hartstikke leuk. Stuur een berichtje als jij de groeten wil doen aan iemand. Leuk man.

0: woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooie schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
6: Juwelier Ibink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
7: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
8: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
10: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoe.
11: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
12: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De verdwenen armband die gestolen werd bij de Kunstroof in Assen komt waarschijnlijk nooit meer terug. Dat zegt een beroemde kunstdetective in de podcast Het Verhoor met Frank en Noor. Dat is een podcast van ons van NH. De verdachten uit Herugowaard hebben die armband waarschijnlijk laten omsmelten, zegt de kunstdetective. Gemeenten in Noord-Holland zijn niet happig op uitzonderingen van het vuurwerkverbod deze jaarwisseling. Verenigingen kunnen ontheffing aanvragen, maar niemand krijgt die. Ze hebben er eigenlijk geen zin in, de plaatsen in Noord-Holland. En de rechtbank in Noord-Holland heeft een grote fout gemaakt bij het vonnis van een dansleraar uit Zwaag. De man zou ontucht hebben gepleegd met leerlingen, kreeg daarom een werkverbod. Maar dat werkverbod mocht helemaal niet opgelegd worden. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst, de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
16: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
15: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
10: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
15: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En de verkeersinformatie, die krijg je zoals te doen gebruikelijk van onze eigen Anne. Anne, goedemorgen, waar staat het vast?
17: Goedemorgen, 10 files hebben we en je krijgt de belangrijkste 4 meldingen. Allereerst die op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat het vast tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 10 minuten. Het langst zijn de file nog steeds op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp, nu een half uur vertraging. Komt door een ongeluk, de weg is daar dicht en omrijden kan via Schiphol, dus over de A4 en de A5. Melding op de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein, want er is een omleiding ingesteld bij knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer richting Zaandam moet de borden Ring Zuid en Ring Oost volgen. En nog een lange file op de A10, dan knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-West, 25 minuten. Komt door een ongeluk en de weg is daar dus dicht.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: De ontbijttafel.
8: Met Nicola Ruijs.

0: Aretha Franklin. En die rijdt over de Freeway of Love. En dat doet ze allemaal hier bij NH. En jij luistert naar de ontbijttafel. Goedemorgen, de grootste ontbijttafel van de hele provincie. En als ik goed kijk, dan is er nog een plekje vrij. Zeker voor jou. Dus kom hierheen, voel je vrij, wees welkom, schuif lekker aan. En dat kan allemaal prima. Het is 11 minuutjes over 9 op de 24e september 2026. Dan zal ik het nog een keertje vertellen als je net het radiotoestel hebt aangedraaid. Hier zit Nicola en niet Pieter. Pieter is een klein beetje ziekjes nog. Die vond het beter om vandaag nog niet te komen. Dus mocht ik, en ik vond het heel erg leuk. Goedemorgen, ja, Anne.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik denk, schreeuw het even naar je.
1: Ja, ik heb één keer even gewacht op de goedemorgen.
0: Ja, maar dat gaat mij niet meer gebeuren, die stilte.
1: Nee, ik hoor het.
0: Pijnlijke stilte ook vooral. Ja, zo met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nee hoor, ik was gewoon een beetje te braaf. Misschien is dat het.
0: Ja, dat zou je ook wat minder moeten doen. Wat minder braaf. Gewoon banden erheen.
1: Ja, ik denk toch dat ik nooit dat heel erg zou worden, hoor.
0: Pak je shine, girl.
1: Wauw, bedankt.
0: Ja, zo is het. En dan hebben we ook goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, daar ben ik hoor.
0: Want ook van Frank kreeg ik op mijn kop dat ik een goedemorgen zei. Nou, gezellig.
2: Nee, ja joh, geeft allemaal niks. We zijn eraan gewend.
0: Hadden jullie wel goedemorgen tegen mij gezegd?
2: Eigenlijk helemaal nooit. Goedemorgen, Nicola. Wat fijn dat je er bent.
0: Hey, top. Dankjewel. Daar doen we het allemaal voor.
2: Ja.
0: Ja.
1: Goedemorgen, hoor.
0: Ach, ik denk, ik wacht
1: even. Kun je nu van start? Kan het nu beginnen?
0: Ja, nu kan het van start.
2: Alle plichtplegingen zijn klaar.
0: Alle plichtplegingen zijn klaar, ja, zo ongeveer. Het is bijna tijd om de groeten te gaan doen.
1: Ja, leuk!
2: Oh, ja. Ja, dat is leuk.
0: Ja, dat is nieuw, hè? Dat was sinds een korte tijd.
1: Ja.
0: En dan, is het zo simpel als dat het lijkt? Dat je gewoon dus de groeten gaat doen? Dat je zegt, ik stuur een appje, ik zeg, ik ben Nico en ik doe de groeten aan Henk.
2: Bijvoorbeeld.
1: Goed aan Henk. Nou, bij
2: vragen
1: deze.
2: Wij nog even, vragen wij nog even waarom of zo?
0: Dan zeg ik gewoon.
2: Nou, dat is ook goed.
0: Dat kan al wat leuk.
1: Ik vind dat ook goed. Maar Frank is wel van de groetjespolitie. Frank is wel streng.
2: Nou ja, ik. Ja, nou, ik. Luister nou. Dat is belangrijk in het leven. Kijk, ik vind er wordt te laconiek omgegaan met groeten in het algemeen.
0: Ja.
2: Dus als iemand de groeten doet, wordt hij vaak. Hè, je
0: kan denk ik de gracht.
2: Nou, dat ook. Maar je kan ook de gracht dempen met niet gedane groetjes, denk ik. Ik denk dat er heel veel van zijn. Mensen denken, ja, het zal allemaal wel. Ja. En ik vind, kom op voor de groet. Doe ze. En als jij een groet
0: ik
2: moet doen.
0: Ik zie een slogan voor je partij.
2: Als jij. Heb je een partij voor de groeten?
0: Doe ze.
2: Nou, doe ze. En dan niet?
0: Doe ze.
1: Niet doe ze?
2: Ben ineens in de badkamer.
0: Doe ze. Geef ze aan.
2: Maar ik vind het belangrijk dat je ze doet. Dus het is een belangrijke taak als ik zeg: hey Nicola, wil jij de groeten doen aan? Nou, Joop, die zie je zo. Dat je ze dan ook echt even doet.
0: Maar stel je nou voor dat ik aan jou vraag: van wil jij de groeten doen aan koning Willem-Alexander?
2: Nou, dan ga ik alles op alles zetten.
1: Per brief?
0: Ja, hoe ga je dat dan doen?
2: Daar kom ik wel achter.
0: Frank, doe jij de groetjes even aan Willem-Alexander, de koning van mij?
2: Ik kan niks beloven, Nicola, maar ik ga echt mijn best doen.
0: Doe ze.
2: Willem-Alexander. Ja, ik ga niet tegen hem roepen, doe ze.
0: Majesteit, doe ze.
2: Smeerlap.
0: Nou, goed, als jij de zin hebt om ook de groeten te doen aan iemand, maar doe ze goed, want er wordt opgelet. Absoluut. Zoals je het hoort, je wordt in de gaten gehouden door de groeten politie. Ja, dat allitereert mooi, maar dan kan je niet roepen dan natuurlijk. Hè, hier. Dat kan dus via de WhatsApp, 088-850-1520. Maar kan het ook telefonisch?
1: Graag, leuk. Je mag ze ook zelf doen.
0: Ja?
1: Tuurlijk.
0: Oh, wat ontzettend gezellig. Ja, nou jongens, gewoon helemaal vol in de groeten. Ik heb er nou al zin in. Ik krijg helemaal trots vibes. Hartstikke leuk. De groeten aan mijn moeder. Super tof.
1: Lief toch?
0: Ja. Oh, wat leuk.

0: Ich bin wie du, Marianne Rosenberg. Toch een van de vrolijkste Duitse liederen die wij hier in ons systeempje hebben. Over vrolijkheid gesproken.
1: En haalt
0: bij tafel
1: de groetjes.
0: Ja, de groetjes. Het is er tijd voor, Anne.
2: Ja, leuk.
0: Neem mij een klein beetje mee. Er zijn mensen die hebben gebeld en er zijn mensen die hebben geappt. Ja. Willen de groetjes doen? Waar gaan we mee beginnen?
2: Absoluut. Ik denk met Lily.
0: Lily? Lily? Hallo Lily?
3: Lily?
2: Is er dat nog eens?
0: Lily? Zit Lily hier? Nee, hè? Jij bent Lily niet.
4: Nee. Hoor je me niet?
0: Nee, ik hoor jou wel, maar ik ga nu Lily even proberen. Wacht even. Lily? Zullen we allemaal Lily roepen? Ja, Lily? Goed. Lucia, die stuurt de groetjes in. Het is even technisch genoeg. Komt allemaal goed. Ik wil de groetjes doen aan al het personeel van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Wij luisteren altijd naar jullie fijne programma.
2: Leuk.
0: Veel liefst van Lucia uit Aartswoud. Dat zal ik zeker eens eventjes doen. Die groetjes, ik zat aan Pieter.
2: Bij deze?
0: Even, zeker. Linda, die belde, die zegt de groeten aan Rebecca. Zij won de kaasschaaf voor ons.
2: Ja, dat was ook zo.
0: Was dat gisteren?
2: Ja, gisteren of eergisteren volgens mij.
0: Leuk, wat ontzettend leuk. Hallo, heb ik Lily nou aan de telefoon? Nou, Lily, ik zie dat er iets gebeurt. Hallo?
2: Hallo?
3: Lily.
0: Zal ik Greetje...
2: Ik bel er nog wel
0: even. Greetje, even kijken. Greetje? Wat is dit met die telefoon, jongens? Echt, ik voel iets aankomen bij de bloopertape van Dit Was De Radio. Nou, Gerrit, die zegt groetjes aan de collega's van PostNL naar Alphen aan de Rijn. Ik hoop dat ze luisteren, dat hoop ik zeker ook. Neem ons mee de grens over, Alphen aan de Rijn wordt overgenomen door NH. Dirk, die kwam langslopen en die vond jij dat hij een hele leuke groet deed, Frank.
5: Ja, Dirk had een uitstekende groet, want die kwam hier even binnen. Ik zei, Dirk, aan wie wil je de groeten doen? En toen was het even stil, en toen zei hij, nou, aan iedereen uit Dirks hoorn.
0: Dirk doet de groeten aan iedereen in Dirks hoorn.
5: Dat is een goede groet.
0: Dan doet Anna de groeten aan iedereen in Annapolona.
5: Ja, inderdaad, ja.
0: Ik zit Nicolaas, ga jij in Frankrijk, denk ik, of niet?
5: Ja, dat doen we ook, ja, inderdaad. En we maken ze allemaal hartelijk.
0: Ja, ook dat.
2: Ook
0: en
2: dat.
0: We brengen ze ook allemaal echt over natuurlijk. Ook.
5: Nou, bij deze, daar hebben we dat zinnetje voor.
0: Dat is echt supermooi. Ja. Zullen we eens kijken of het werkt met de telefoon?
2: Is goed.
0: Lily.
4: Oh, nee.
0: Jawel.
2: Ja, ik denk het wel.
0: Hallo.
5: Ai, ai, ai.
0: Nou, heb ik nog iemand anders? Oh, iedereen gaat het tegelijk
4: heen. Ik bel jullie.
5: Ja.
2: Wat gebeurt er allemaal?
0: Ik vind het allemaal helemaal prima. We hebben nog een paar seconden. Dit is echt mooi. Even de telefoon gaat. Lily belt ons.
2: Hallo?
4: Met Lily.
2: Hallo?
5: Oh, het is wel moeilijk. Ik wil graag de groeten doen aan de KPN.
0: Ja. Nou, ik vond het een ontzettend leuk item. Volgende moet nog een klein beetje worden bijgeschaafd. Maar verder is het allemaal top. Jongens, Lily en Greetje, hou eventjes die groeten in gedachten. Volgende week donderdag zijn jullie opnieuw aan de beurt. We gaan even plaatjes draaien. Lijkt me beter. It's Only Natural, Crowded House. It's Only Natural, Crowded... Nee hoor, deze deed gewoon. Dat was een grapje.

0: gaan even door de Crowded House heen praten. Het is gewoon in natural. Het ging niet zo heel erg goed met alle groetjes. Dus ja, Anne,
1: technisch mankementje, dat kan gebeuren
0: ja,
1: toch?
0: Hè? Jij wil alsnog even wat groetjes overbrengen.
1: Ja, ik dacht misschien moeten we dat toch nog maar even doen.
0: Ja?
1: Want Lily die wilde graag de groeten doen aan Sylvia Bos, omdat ze zich heel erg inzet voor andere mensen. Helga zei de groetjes aan Anne en Hans uit Grotebroek. Mirjam zei groetjes aan mijn man. En Rinette Drenthe zei, ik heb de memo gemist, maar dan de groeten aan iedereen in Drenthe.
0: Nou, ik vind het allemaal fantastisch. Fijn dat het ons nog is goed gekomen. Dankjewel.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Ik ben Mary en ik kom uit Purmerend.
8: Ik ben Willy uit Koedijk en getrouwd met Walter uit Amsterdam. Dag, dag.

0: Amsterdam is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Beer. Goedemorgen, Frank.
1: Goedemorgen. Een veroordeelde dansleraar uit Zwaag kan nog altijd danslessen geven, ondanks een beroepsverbod. Dat erkent de rechtbank in Noord-Holland die het vonnis had opgelegd. De dansleraar die werd veroordeeld voor misbruik van leerlingen. 3 jaar de gevangenis moest hij in en kreeg dus ook een beroepsverbod. Maar dat kan pas opgelegd worden als de rechtsgang helemaal klaar is. En de dansleraar is in hoger beroep gegaan. Dus blijft hij gewoon nog lesgeven. En dat mag ook. De rechtbank erkent dat ze een fout hebben gemaakt. En dat deden ze trouwens niet zomaar. Dat deden ze pas na onderzoek van het Noord-Hollands Dagblad. De dansschool in Zwaag is gewoon nog open. De leraar geeft lessen en gaat mee op internationale danstoernooien als trainer. Gemeenten in Noord-Holland zijn niet happig op uitzonderingen van het vuurwerkverbod deze jaarwisseling. Verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar nog geen enkele plaats in Noord-Holland heeft daar toestemming voor gegeven. Blijkt allemaal uit onderzoek van nu.nl. Veel plaatsen gaven meteen al aan niets te zien in die ontheffing. Het is te veel geregeld, zeggen ze, om dat allemaal tijdens het eerste jaar van het verbod goed voor elkaar te krijgen. Sommige regio's trekken zelfs samen op. De Gooi- en Vechtstreek en West-Friesland verbieden dit soort toestemmingen allemaal. Om een ontheffing te krijgen moet je als vereniging namelijk aan strenge voorwaarden voldoen. Zo krijgt de vereniging het vuurwerk pas op oudjaarsdag in handen. En de vereniging moet op voorhand een duidelijk veiligheidsplan opstellen. En ook mogen er maar maximaal 8 volwassenen betrokken zijn bij het afsteken. En dat moet dus allemaal gehandhaafd kunnen worden. Nou, veel gemeenten zeggen, daar beginnen we niet aan. Geen uitzonderingen dit jaar. Dan dit nieuws nog even. De verdwenen armband die gestolen werd bij de Kunstroof in Assen komt waarschijnlijk nooit meer terug. Dat zegt een beroemde kunstdetective in onze nieuwe podcast, Het Verhoor met Frank en Noor.
2: Ja, en als deze armband niet terug is, dan is dat, het kan niet anders of hij kan niet meer terugkomen. En dat zou betekenen dat hij is omgesmolten.
1: Ja, en dat is wel nieuws, dat hij waarschijnlijk is omgesmolten. De angst was er al, maar de meeste kunstschatten die kwamen gewoon terug na een deal met justitie. Alleen die armband, die zat daar niet bij. En die zien we waarschijnlijk nooit meer terug. Die Roemeense armband die vertegenwoordigt een waarde van 500.000 euro.
3: Zo.
1: Ja, dan koop je in Den Haag er een huis voor. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Frank, super, dankjewel. Ja, en dan het weer natuurlijk. Ik ben benieuwd of dit een mooie dag is.
4: Het is een mooie dag in het weer, met vooral veel zon. Vrij felle zonneschijn ook. En wat stapelwolken. En vanavond is het dan vrijwel onbewolkt. Het is dus droog ook, met een maximumtemperatuur vanmiddag van 18 à 19 graden. Vanochtend is het nog een beetje fris, omdat er een matige en aan zee af en toe een vrij krachtige noordoostenwind staan. Maar in de loop van de middag komt er minder wind. En vanavond is het dan heel rustig weer.
3: Nou, Jules, dank je wel. Het verkeer, dat krijg je van Anne. Waar staat het nog vast?
5: 8 files hebben we en je krijgt de 3 langste. Allereerst op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, een kwartier vertraging. Op de A9 ook nog file van Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp, 10 minuten. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar dicht en je wordt via de vluchtstrook omgeleid. Omrijden kan via Schiphol over de A4 en de A5. Duurt nog tot 11 uur vanmorgen. En een lange file nog op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein, tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam West. Een half uur vertraging komt door opruimwerkzaamheden en 2 rijstroken zijn daar dicht.
3: Heel vervelend als je er stilstaat, maar maak je niet druk. Uiteindelijk kom je toch aan op je bestemming. Alleen dan iets later.

0: we hebben het allemaal over Dolly Parton en dat ze zo gemist wordt. Onze Bart, van de hoe noemde jij het ook alweer, Bart?
1: Een postpartum depression.
0: Een postpartum depression.
1: Daar zit nog steeds aan.
0: Nou, morgen in Californië, mocht je er toevallig zijn, dan is het officiële Dolly Parton-dag.
1: Nou, toch. Ja.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja. Zeker.
3: Oh. Heb je hem?
0: Ik heb hem. Oh, wacht.
3: Is hij
0: jongens, ga even praten.
1: Pak hem nou.
3: Ja, jij hebt hem. Ik heb hem niet meer opgeruimd. Goed.
0: Daar is hij, de kaasschaaf. De kaasschaaf, de ontzettend populaire kaasschaaf natuurlijk. Gooi even iedereen open, gewoon dat kan. Hé, hey, die mooi. Kun je
3: hij
0: winnen.
3: Nou oppassen, hè?
0: Ja, het is een mooi kaasschaafje. Als je hem wil winnen, dan is het heel makkelijk. Dan moet jij een appje sturen of even bellen.
3: Ja, mag
0: het
3: allebei.
0: Het woord kaasschaaf, moet je zeggen. Dan moet je de mazzel hebben dat wij je terugbellen. En als dat gebeurt, moet je opnemen met kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
4: Wauw,
0: en dan winnen.
4: Nou,
0: zo simpel is het. Ja.
3: En dat oefen jij echt, hè, in de auto.
0: Ja, en dat doe ik hartstikke goed. Dus, we gaan er even in een razend tempo doorheen. Als je het wil, nu bellen, nu appen. En misschien, heel misschien, ga jij er zo dadelijk vandoor met een van die laatste kaasschaven. Dus schiet op.

0: Sjoerd komt langs. Sjoerd Hilarius om ons te complimenteren met ons rustige en vooral niet chaotische goede programma. Nou Sjoerd, als jij het al druk en rustig onrustig vindt, dan is er iets aan de hand.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: De ontbijttafel kaasgaaf. Het was weer druk hè Anne?
2: Nou, onwijs.
0: Met mensen die de kaasgaaf willen winnen. En ik bedenk mij opeens nu, wij moeten iemand gaan bellen zo.
2: Was je dat even vergeten?
0: Nee, dat was ik niet vergeten. Maar kan jij het vorige pogingen nog herinneren?
2: Ja.
0: Om mensen te bellen.
2: Ja.
0: Ging niet heel goed, hè?
2: Oh, net?
0: Ja.
2: Oh ja, maar dat kan toch wel weer?
0: Ik weet het niet.
2: Dit soort dingen is altijd knopje aan, knopje uit en dan doet het weer ineens. Toch?
0: Ja, ik heb wel de stekker eruit gehad net.
2: Nou, dan komt het goed, toch?
0: Zullen we het gaan proberen?
2: Tuurlijk.
0: Gaan iemand bellen? Misschien ben jij het wel en je weet het, hè? Dan moet je zeggen, wekker, wakker, wekker. Nee, tring.
2: Gaat dit goed? Oh, goed.
0: Dat zou mooi zijn.
3: Kaas.
0: Ja. Hey jongens, allemaal helemaal goed. Eventjes laten horen hoor, het gejuich. Hallo, met wie spreken wij?
3: Ik spreek met Willy Muns uit Alkmaar.
0: Ik kon je naam net niet verstaan, wat was het?
3: Willy Muns uit Alkmaar.
0: Willy! Willy ook zo'n kaasgaaf hebben? Hey, gefeliciteerd, je hebt de kaasgaaf gewonnen. Weet je al wat je ermee gaat doen?
3: Nou, ik denk de kaasgaven.
0: Nou, dat is helemaal top. Dat is een beetje waar die voor gemaakt is. Nou, ik hoop dat je er heel veel plezier van hebt. En onthoud, je hebt een collectors uit in mijn handen. Er zijn er niet heel erg veel meer. Maar jij hebt er één. En daarom wens ik jou nu alvast een hele fijne donderdag.

0: Mogen nooit rennen, hè? Deze dames en heren van de Scissor Sisters. Levensgevaarlijk. I don't feel like dancing, hoor je. Ja, nou zitten we toch een beetje met een eigenaardige situatie. Want normaal gesproken is dit het moment dat Pieter, of ze, wie hem dan ook vervangt, Nicola of...
1: Ik vond dit al goede twee.
0: Ja, het zijn op. Hey, nou, die praat dan even met mij van wat zit er allemaal in jouw programma. Maar Nicola moest weg, dus ik ben iets eerder naar beneden gekomen. Dus,
1: zal ik het even doen?
0: Hé, hey, dat vind ik.
1: Hoi Bart.
0: Hey, goedemorgen.
1: Wat ga je doen? Ik had het elke keer willen zeggen.
0: Ja, nou, wat een moment, hè. Wat een fijne, chaotische ochtend. Nou, ik ga je vertellen wat we gaan doen. Ik ga Ella Langley draaien.
1: Leuk.
0: Met Shoes in Texas. En Leave Garrett met I Was Made for Dancing. En, dat vind ik toch wel even het vermelden waard. De afgelopen weken heb ik een aantal keer gebeld met Rick van den Burgen. Dat loopwonder uit Weesp.
1: Ja.
0: Die meedoet aan die krankzinnig zware hardloopwedstrijd in Griekenland.
1: Ja.
0: Het is bijna zover.
1: Nog
0: twee nachtjes slapen en dan begint het. En dan begint hij aan 246 kilometer hardlopen. Hij is al een week in Griekenland om te acclimatiseren. Dus gisteren had ik even appcontact. Zei ik van nou, we gaan bellen. En vervolgens zag ik mij geconfronteerd met het euvel van een uur tijdsverschil. En mijn brein kon dat niet bij elkaar brengen. Dus ik heb serieus twee keer over en weer geappt met Rick. En toen hadden wij allebei na de derde...

liedjes van mannen zie ik ineens als ik naar de lijst kijk. Paul Young hoorde je met Love of the Common People. En dit is nog Jason Mraz en Make It Mine. En dan heb ik zelfs nog tijd over voor nog één piepklein liedje. En die ga ik lekker draaien. En daarna ben ik er gewoon met Goedemorgen. De laatste voor wat betreft deze ontbijttafel is van Andrew Gold. En heet Thank You for Being a Friend. Kijk ik jullie allemaal.

0: Vanavond Over de Top met Maarten en June.
1: Deze week start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
2: In Over de Top komen wij daarom met heerlijke, mierzoete platen. Zoals deze.
1: Oh, en dit is ook zo'n heerlijk zoet nummer.
2: Of deze oude snoeperdam.
0: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
1: En ik heb koekjes bij me. Dat weet je niet. Over zoet gesproken.
2: Dat wordt een gaatje.
1: Wow!
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
7: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
6: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
7: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
6: Bestel op budgetbroodjes.nl.
7: Nu ook in Purmerend.
8: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
9: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
10: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
11: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
12: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
13: Thuis in heel
14: We zijn minuut over 10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De verdwenen armband die gestolen werd bij de Kunstroof in Assen komt waarschijnlijk nooit meer terug. Dat zegt een beroemde kunstdetective in de podcast Het Verhoor met Frank en Noors, podcast van onze redactie. De verdachte uit Heerigo Waard hebben de armband waarschijnlijk laten omsmelten, zegt de detective. Gemeenten in Noord-Holland zijn niet happig op uitzonderingen van het vuurwerkverbod deze jaarwisseling. Verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar veel dorpen en steden zien dat niet zitten. En de rechtbank in Noord-Holland heeft een grote fout gemaakt. Dat deden ze bij de vonnis van een dansleraar uit Zwaag. De man zou ontucht gepleegd hebben, werd daar ook voor veroordeeld, kreeg een beroepsverbod, maar dat laatste, dat mocht helemaal niet. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De verkeersinformatie van de ANWB. Nou, een forse vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en het knooppunt Raasdorp doe je er bijna een half uur langer over. Dat is in verband met een politieonderzoek. En je wordt daar via de vluchtstrook geleid. Nou, dat is ook de andere kant op Hommelen. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Batuverdorp en Amstelveen Stadshart doe je er 5 minuten langer over. En dan ook nog de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotenvaart doe je er 10 minuten langer over. Daar is een ongeluk gebeurd. Het goede nieuws daar is dat de weg weer vrij is.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Goedemorgen.
10: Met Bart Slim.
11: Doe maar gewoon zwart en ik heb zoetjes meegenomen.
12: Oh, koffie, dubbel suiker en melk.
13: Nou, eerlijk gezegd drink ik geen koffie.
12: Zwart en het liefst een beetje sterk.
13: Een lekker bakkie met wat havermelk.
14: Zwart S&B.

0: keuze is reuze. En dat geldt ook voor Texas. Reusachtig groot. Ella Langley hoorde je met Choose in Texas. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de donderdag op NH en mij valt weer de enorme eer te beurt om je te mogen verwennen met de allerlekkerste muziek. Die is de komende 2 uur weer helemaal in orde. Iedereen komt aan zijn trekken en sommigen zelfs meer dan gemiddeld. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je straks van Frank Boer. Nou, die heeft er zin in, dat merk ik aan alles. Jules Gernhardt heeft het uitgebreide weerbericht. En ik doe straks een bakkie met een man die bijna aan, denk ik, de zwaarste beproeving van zijn leven begint. Rick van der Burg, het loopwonder uit Weesp. Ja, waar anderen al lang en breed zijn afgehaakt, daar begint Rick pas. En een marathon is voor de meeste van ons een onneembare vesting. Maar voor Rick is dat eigenlijk een soort warming-up. Ja, hij gaat straks een wedstrijd lopen die iedere beschrijving tart. Die race, die Spartathlon, zo heet die. Nou, die komt nu toch echt dichterbij. Dit weekend gaat het gebeuren en ik ben zo benieuwd hoe het nu met hem gaat. In het zicht van niet de finish, maar de start. Hij is nu in Griekenland, in Athene. En ik hoop dat het lukt om hem straks te pakken te krijgen. Maar natuurlijk ook en vooral muziek. Tussen nu en 12 uur. Elvis Presley komt eraan met Suspicious Minds. En daarna ja, een liedje voor Ans. Want Ans wordt vandaag 80. Dus namens mij en iedereen hier bij NH Radio natuurlijk gefeliciteerd Ans met deze prachtige mijlpaal. En haar John die wil eigenlijk via dit liedje nog eens duidelijk aan je maken hoeveel hij van je houdt, Ans. Dus, want eigenlijk heeft Henk Westbroek de woorden gevonden die John voor jou zocht. En het liedje heet dan Zelfs je naam is mooi, het is donderdag. En dus is het zeker voor John en voor Ans een hele bijzondere.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Rick van den Burg. En dit keer niet uit Weesp, maar vanuit Athene. Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, daar zit jij op dit moment.
2: Inderdaad.
1: Ja, met nog 2 nachtjes slapen. Ja, ik zet net al even aan het begin van dit uur. Jij gaat straks beginnen aan, denk ik, de zwaarste race die je ooit gaat lopen. De Spartathlon. Hoe gaat het met de zenuwen, Rick? Met, met die race die er bijna aan zit te komen.
2: En wel.
1: Ja?
2: Het is echt... best wel goed zenuwachtig.
1: Ja.
2: Vooral dat je echt, wat ik vorige keer ook zei, ik hoop niet dat ik iets ben vergeten. En dat is gewoon, je hebt constant het gevoel dat je iets vergeten bent. En dat is gewoon heel irritant.
1: Ja, maar wat denk je dan dat je vergeten bent?
2: De zenuwen zijn er wel.
1: Maar wat denk je dan dat je vergeten bent?
2: Kijk, ik ben nu met mijn voeding bezig.
1: Ja.
2: En dat zijn allemaal pakketten moet ik maken. Want dan weten de mensen die dan langs de lijn staan, weten dan wat ik moet wat ze kunnen aangeven.
1: Ja.
2: En dat zijn dus 17 pakketten met voeding erin. En dan moet ik dan uitrekenen hoe lang ik dan over een bepaald stuk ga doen en hoeveel voeding daar dan in moet. Het is dat.
1: Ja.
2: Dus voeding voor 246 kilometer.
1: Ja,
2: kleding. Het is echt een logistiek monster is het.
1: Ja, snap ik.
2: Niet alleen hardlopen.
1: Nee, er komt nog veel meer bij kijken. Nou weet jij, je gelukkig gesteund door jouw vrouw en je gezin. Hè, die zijn er ook bij. Die zitten daar denk ik ook al een weekje. Maar je bent natuurlijk wat eerder daarheen gegaan om te acclimatiseren. Maar kun je iets vertellen over de omstandigheden? Is het heel warm of...
2: Nee. Ja, heel warm. Ja, goed, het is lekker. Het is 25 graden. Dus dat is, en met de wedstrijd waarschijnlijk ook. Dus de echte extreme hitte blijft voorlopig uit. Dus dat is chill.
1: Ja.
2: Het zit zo rond de 25 graden. Dus dat is... En in de nacht dan gaat het zo richting de 15, 16.
1: Okay.
2: Dus dat ziet er eigenlijk allemaal best wel goed uit.
1: Ja, de omstandigheden zijn goed. Nou ja, 2 nachtjes slapen nog. En dan zaterdagochtend om 7 uur dan begint de wedstrijd. En dan is het de bedoeling dat je uiterlijk zondag om 7 uur lokale tijd... dan moet je het volbracht hebben. En dan heb je dus 246 kilometer gerend. Klinkt dat voor jezelf als je dat zo hardop zegt? Dat is toch eigenlijk idioot dat je dat kan doen en dat je het gaat doen.
2: Klopt, maar weet je wat je dan vooral niet moet doen? Dat is, je moet niet nadenken van, het is 246 kilometer, want dan raak ik ook in paniek.
1: Ja.
2: Het is vooral van denken van, oké, volgende kilometer en volgende. En eigenlijk ook een beetje het plan wat je in je hoofd hebt, probeer dat dan gewoon op te delen in, aantal stukken.
1: Ja.
2: Vooral niet denken van, ik moet nog zo lang of ik moet zoveel kilometer, want dan word je helemaal knettergestoord.
1: Ja, dat moet je vooral niet doen.
2: Ja.
1: Ik kan me voorstellen, want dat hoor je dan wel eens, dat je zo'n race dan visualiseert. Hè? Dat je voorstelt van, dan zit ik daar en dan op dat tijdstip zit ik daar. Is er een moment, dat aanstaand weekend, waarvan je denkt van, oké, dat is het moment dat ik echt even alle zeilen moet bijzetten en dat ik het zwaar ga krijgen?
2: Ik denk zo'n rond de 160, 200. Ja, dat klinkt echt maf. Maar dat is een beetje een stuk. Eén, ik heb nog nooit verder dan 160 kilometer gelopen.
1: Nee.
2: En na 160 kilometer ga je de Sangaspas op. Dat is een berg van 1000 meter.
1: Ja.
2: Hoogteverschil. Dus daar ga je dan op. En omdat het 160, je moet dan nog 80, ruim 80. Dus het is ook nog heel ver.
1: Ja.
2: Dus de finish is er echt nog niet. En je zit een beetje in het zwaarste gedeelte van het parcours. Dus daar weet ik nu nog van, dan ga ik het heel zwaar krijgen. Ja.
1: En dat is dan ergens zaterdag, nacht, zondag heel vroeg of zo?
2: Zaterdag, ja. Ik hoop een beetje ergens rond... middernacht, misschien iets ervoor. Maar zoiets, ja. Dus het is wel pikken donker. Dat.
1: Ja, dat. Nu heb je hier maanden, misschien wel jaren, je hier op voorbereid. En dan is het eindelijk zover. Hoe voelt dat voor jou, Rick?
2: Ja, heel gek. Het is komt veel emotie bij kijken ook. Dus gewoon, als je iets voor iets heel lang traint, dan... Ja, ik weet niet, dat komt veel emotie bij kijken. En dat is juist goed, want dan kan je ook door een bepaalde barrière... Ja, als je dan hier een rondje loopt in Athene bij de Acropolis, waar dan de start is, dan denk je gewoon, holy shit. Dit is wel, het is gewoon bizar dat je voor iets heel lang traint en dan is het zover. Dus dat is, je hoort het ook een beetje.
1: Ik snap het. Ik snap het helemaal. En, Rick, ik kan je alleen maar ontzettend veel succes wensen aanstaande zaterdag. En dat weekend dat jij aan het rennen bent. En ik hoop gewoon dat je het gezond over de finish komt. En binnen de tijd die je een bebeetje voor jezelf bedacht hebt. We gaan voor je duimen natuurlijk het komend weekend.
2: Ja, thanks. Ik hoop dat alles goed gaat. Dus dat gaan we in ieder geval wel voor.
1: Ja, nou, ik ben nu al heel erg veel respect voor wat je gaat doen. Zet hem op en zet je beste bandje voor, Rick.
2: Thanks Bart.
1: Oké, we gaan voor je duimen. Rick van den Burg was dat uit Wees, nu in Athene en bezig, bijna begonnen aan die zware race, de Spartathlon. Goed, wij gaan naar het nieuws van half elf.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Ik ben Rob uit Herengewaard.
8: Ik ben Bettina uit Alkmaar.
9: Ik ben Ger uit Dirkshoorn.

0: Het is 10:30. In Groet is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De verdwenen armband die gestolen werd bij de kunstroof in Assen komt waarschijnlijk nooit meer terug. Dat zegt een beroemde kunstdetective, Arthur Brandt is dat, in de podcast Het Verhoor met Frank en Noor. Dat is een podcast van onze redactie. Hij zegt, omdat er een deal was met justitie, had ik die armband wel terugverwacht. Maar als hij niet komt, ja, dan is het duidelijk. Dan blijft hij kwijt.
2: Ja, en als deze armband niet terug is, dan is dat... het kan niet anders of hij kan niet meer terugkomen. En dat zou betekenen dat hij is omgesmolten.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel een hard gelag als hij daadwerkelijk is omgesmolten. De beroemde Roemeense armband vertegenwoordigt een waarde van €500.000. In de zaak zijn verdachte daders uit Heerhugowaard veroordeeld. Andere delen van die kunstschat, zoals een helm en twee andere armbanden, die zijn wel teruggegeven. Een veroordeelde dansleraar uit Zwaag kan nog altijd danslessen geven, ondanks een beroepsverbod. Dat erkent de rechtbank, die het vonnis zelf oplegde. De dansleraar werd veroordeeld voor misbruik van leerlingen, kreeg onder andere 3 jaar gevangenis. Maar een beroepsverbod kan pas opgelegd worden als de rechtsgang helemaal klaar is. En dat is hij nog niet, want die leraar is in hoger beroep gegaan. Dus kan hij gewoon nog voor de klas staan. De rechtbank erkent dat ze een fout hebben gemaakt. Ze hadden deze straf nooit op kunnen leggen, zeggen ze, na onderzoek van het Noord-Hollands Dagblad. De dansschool in Zwaag is dus nog steeds open. De leraar geeft lessen en gaat ook gewoon mee naar internationale toernooien als trainer. De gemeenten in Noord-Holland zijn niet happig op uitzonderingen voor het vuurwerkverbod deze jaarwisseling. Verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar nog geen enkele plaats in Noord-Holland heeft daar toestemming voor gegeven. Blijkt allemaal uit onderzoek van nu.nl. Veel plaatsen gaven meteen al aan niets te zien in die ontheffingen. Het is te veel geregeld, zeggen ze, om dat allemaal tijdens het eerste jaar van het verbod goed voor elkaar te krijgen. Sommige gebieden en regio's werken samen om het te verbieden. In Gooi- en Vechtstreek en West-Friesland zeggen ze, nee, bij ons komen geen uitzonderingen dit jaar. Computerspel Fortnite heeft kinderen onder druk gezet om geld uit te geven. Dat zegt de stichting Massaschade en Consument. Zij willen dat die uitgever, Epic heet die, het geld teruggeeft aan de kinderen. Want jonge spelers zijn steeds misleid, zegt de stichting.
3: Je zat midden in het spel, in je game, om van alles te veroveren. En midden in zo'n spel kreeg je dan ineens van allerlei items aangeboden. Tegelijkertijd daar ook nog bij een timer. Ja, dus dat is door Epic bewust zo gemaakt. Het spel is bewust zo ontworpen om mensen dan echt zo aan te zetten. Eigenlijk onder druk te zetten. Ja, om maar dingen aan te schaffen.
1: Ja, inderdaad. En dat had niet zo gemogen. Als de uitgever het geld niet teruggeeft, zeggen ze, dan volgt een gang naar, jawel, de rechter. Veel bekenden uit de voetbalwereld hebben gisteren afscheid genomen van Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald. Bij de uitvaart in Singer, in Laren, het museum daar, kwamen sterren van over de hele wereld. Onder andere Marco van Basten, Jordi Cruijff en Frenkie de Jong waren erbij uit de voetbalwereld dus. En ook de beroemde trainer Pep Guardiola was op de afscheidsbijeenkomst. Vanavond, voor de wedstrijd Nederlands-Duitsland, wordt ook nog een minuut stilte in acht genomen. Ja, als eerbetoon.
4: Wel indrukwekkende beelden om die oude strijders te zien. Ik zag ook Bakero, kan je die nog herinneren? Jeetje. Van Barcelona? Helemaal krombeen, weet je wel. Het zijn natuurlijk toch strijders die veel van zichzelf gevergd hebben. Maar mooi dat die...
1: Dat die allemaal...
4: Ja, dat die toch, dat betekent ook wel dat Koeman daar een hele grote meneer is geweest in Barcelona.
1: Zeker, en hij woonde er volgens mij ook nog deels. En Bartina klopt, ook inderdaad. Dus. Ze zijn daar toch lange tijd gebleven. En,
4: een verdrietig verhaal.
1: Nou ja, het is natuurlijk een heel verdrietig verhaal. Ja, vooral ook omdat hij eigenlijk na het WK nog lange tijd had willen genieten
4: Het werpt ook wel een beetje zijn schaduw terug op dat WK. Dat je denkt, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat hij op dat moment met hele andere dingen bezig was. Volkomen terecht, hè, want dan is voetbal sowieso maar een bijzaak. Ja. Maar je had hem inderdaad nog hun tweeën.
1: Zoveel
4: nog
1: tijd gegund.
4: Ja, nog een tijd met zijn tweeën om nog even te genieten van het leven. Maar
1: dat heeft niet zo mogen zijn. Vanavond gaat de bal gewoon weer rollen, dus, want zoals de wereld zit hij dan ook wel weer in elkaar. Meer nieuws, check je bij ons in de app of op nanieuws.nl.
4: Dankjewel, Frank. Chill Gernert, goedemorgen.
5: Bart, goedemorgen.
4: Wat gaat het weer ons brengen vandaag en de komende dagen?
5: Nou, over vandaag kun je natuurlijk al een beetje uittekenen. Het ziet er allemaal prima uit. Mooie zonnige periode. Het is eigenlijk vrij zonnig. Met wat stapelwolken. Het front van gisteravond met de buien is al lang voorbij naar Oost-Duitsland. Het is een droge dag. Met een hoge drukgebied boven Oost-Engeland. Dat levert dan die noordwesten tot noordenwind op dit moment. Die is al wat aan het afnemen trouwens. Maar er is nog windkracht 3 tot 4. Aan zee soms nog windkracht 5. Ja, met een noordwestwind houdt bijna nooit helemaal zonder wolken. Dus af en toe blijft er wat stapelwolken, wat kleine wolkenvelden. Vanavond is er wel helder en zo goed als onbewolkt dus. Dan is er ook weinig wind, want het hoge drukgebied komt naar ons toe. En loopt dan door langzaam naar de Ardennen en naar Duitsland morgen overdag. Dat betekent morgen een mooie dag met veel zon. Met een beetje sluierbewolking misschien. Wel tussendoor een koude nacht. Dat was eigenlijk vannacht al zo. Met die minima van 9 tot 10 graden lokaal aan inwaarts. Ja. Vannacht is het nog wat lager. 7 tot 10 graden is een beetje de minimumtemperatuur. Maximumtemperatuur overigens vanmiddag 18 en 19 graden. En morgen doen we er een paar graadjes bij toch wel. Het wordt vanmiddags 20 tot 22 graden. Wat toch al een beetje na zo'n dag, denk ik. Ja. Met een zwakke tot matig zuid tot zuidoostwind.
4: Ja, nou, dan hopen we natuurlijk met z'n allen dat dat nazomerweer zich in het weekend doorzet. Ja. Is dat zo?
5: Het zet zich deels door. In ieder geval de rust zal blijven, denk ik. Morgen is er maar een zwakke wind. Dat is zeker zo in het weekend. Zwakke en veranderlijke wind, maar er komt iets meer bewolking. Zaterdag nacht al. En zaterdagochtend is er een kans op een beetje motregen of een klein buikje. Later is er wat zon. En zondag is een helemaal droge dag. Met ook weinig wind. Met wat meer zon ook dan op zaterdag. De temperaturen zijn zo 20 tot 22 graden in het weekend. En mogelijk komt daar dus nog wat bij, zo richting het midden van de volgende week. En is kans dat een keertje de 25 graden weer gaan halen.
4: Ja, ongelooflijk. Nou, daar doen we het voor, Jules. Goed om te horen. Dankjewel voor nu. En tot over een uurtje.
5: Ja.
4: De verkeersinformatie dan nog. Dat is best een forse. Laat ik beginnen met de A10. Knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en Slotervaart doe je er 10 minuten langer over. Dat is het gevolg van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dus het ergste leed lijkt me geleden daar. En dan de A9. Daar zit nog wel even mis. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart bedraagt de vertraging 5 minuten. Maar Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Haalsmeer en het knooppunt Raasdorp. Daar doe je er bijna een half uur langer over. Dat is het gevolg van een politieonderzoek. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. En dat duurt waarschijnlijk nog tot 11 uur.

Pats, boom. En dan is hij afgelopen. De Lighthouse Family hoorde je met Hi. En dit was nog, een liedje over de vrouw die Samson zijn krachten ontnam door zijn haren af te knippen. Delilah hoorde je, van Tom Jones. Ik heb zelf ook mijn eigen versie van een Delilah meegemaakt. Ja, ik had er lang geleden, hoor. Lang haar, heel lang haar. Tot op mijn schouders. En dat droeg ik dan in een staart of in een vlecht af en toe. Maar toen kreeg ik een vriendinnetje en die zei... wordt het niet tijd om die haar af te knippen? Nou, ik geloof 4 jaar gespaard. Maar ja, je bent verliefd. Weet je wel, schaar erin. Nou, goed, het is niet dat ik mijn krachten verloor... maar ik verloor wel dat vriendinnetje vrij snel daarna. Ja, die vond het toch niet zo heel leuk staan. Kortere haar. Enfin, kan gebeuren. Tom Jones, ja, dan toch heel even over hem nog. Hij is leidend voorwerp in een rel rond het programma The Voice UK. Ja, Tom Jones is daar al jaren jurylid. Maar ineens werd hij voor het nieuwe seizoen bedankt voor bewezen diensten. En dat heeft vermoedelijk te maken met een geldkwestie... en meer bijzonder een verzekeringskwestie. Tom Jones, ja, die is inmiddels 86. Ja, dan is er natuurlijk altijd een kans dat je een keer wat overkomt... en dat je omvalt. En ja, dan ben je dus een jurylid kwijt. En het kost allemaal geld. Nou, goed... De programmamakers wilden zich daar geen bel aan vallen. Dus ze zeggen van, nou, we gaan het niet meer doen. Je krijgt een hele bescheiden rol. Nou, is het niet mee eens. En er is nu al een soort lobby gaande van allemaal mede-juryleden... die er toch voor willen pleiten om Tom Jones aan boord te houden... en terug te laten keren in het nieuwe seizoen van The Voice UK. We gaan het meemaken straks in Goedemorgen op NH Mea... met All About The Money. Eerst Hot Chocolate. Thuis in dit liedje slaat ook wel een beetje op mijn versie van Delilah. Maar goed, daar zou ik verder niks over loslaten. Girl Crazy is dit.

Mea hoorde je met All About The Money. Komt nog een appje binnen van Jaap. Ja, die staat in die file op de A9, wat ik eerder zei. Forse vertraging daar, bijna een half uur. Onderzoek bezig, politieonderzoek. En hij stuurde een foto van mensen die het dan weer niet kunnen laten om even over de vluchtstrook te rijden. Ja, dat mag niet. Maar de politie zit er bovenop. En Jaap heeft met eigen ogen gezien dat er al 2 bekeuringen zijn uitgereikt. Hopsakee, dat zal ze leren. All About The Money, hoor je. Ja, het wordt the root of all evil genoemd. Hè. De bron van alle kwaad, geld. En vaak ook onderdeel van een liedje. Ik heb toch even opgezocht, liedjes over geld. Nou, het zijn er letterlijk honderden. Van de dagelijkse strijd om rond te komen, hè. She Works Hard For The Money van Donna Summer. Tot kritiek op geld voor The Love Of Money van de OJ's. En van het bejubelen van geld. Mo Money, Mo Problems van The Notorious B.I.G. Tot nou, die wens die we allemaal wel kennen. Die wens om stinkend rijk te zijn. Money, money, money van ABBA. Geld, ja, wordt vaak bezongen in de muziek. Zo is dat. Ik heb tijd voor nog één liedje. Greenfield & Cook komt eraan. Op NH. Goedemorgen.

0: woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Purmerend.
2: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
7: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
8: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
9: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren. Thuis in heel
10: Noord-Holland. 11:02 is het. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De verdwenen armband die gestolen werd bij de Kunstroof in Assen komt waarschijnlijk nooit meer terug. Dat zegt de beroemde kunstdetective Arthur Brand in de podcast Het Verhoor met Frank en Noor. Die wordt gemaakt door NH. De verdachte uit Herugowaard, of de daders eigenlijk, hebben hem waarschijnlijk laten omsmelten, zegt Arthur Brand. Reizigers, treinreizigers, kunnen het Centraal Station op zaterdag 3 oktober niet per trein bereiken. Het treinverkeer ligt dan plat die zaterdag. Komt door renovatie werkzaamheden. Twee dagen daarna rijden er minder treinen. En het Nederlands elftal bereidt zich voor op de eerste wedstrijd met de nieuwe trainer Xavi Hernandez. In Amsterdam is vanavond Duitsland de tegenstander. Zin in. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: liefde. Verkeersinformatie. Ik was even naar het toilet, jongens. Dus ik moest even rennen. Gelukkig staat er geen noodband. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en het knooppunt Raasdorp. 17 minuten, dat is dat politieonderzoek. U wordt via de vluchtstrook geleid en dat duurt nog... het zou eigenlijk klaar moeten zijn, dus we houden het in de gaten.
13: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
14: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
15: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
16: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
15: Vertel, we helpen je verder.
14: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
13: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
17: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
18: Hey Remo!
19: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Hey, Remo!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
21: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
20: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
24: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
25: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
24: En bedankt, hè.
26: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Goedemorgen.
29: Met Bart Slim.

0: Onze Haagse vrienden van Sommieu hoorden je met Feels Part 2. 15 minuten over 11.
1: Hallo,
0: daar zijn we weer. Uurtje 2 van deze donderdageditie van Goeiemorgen. Het was Spargo dat het bal opende. Dit uur hoor je ook nog muziek van Belinda Carlisle en Bloem.
2: Het wordt weer genieten, mensen. Zoals Robbie.
0: Dat bedoel ik. Verder natuurlijk ook maar weer een meer dan gemiddelde kans op het winnen van een klein maar fijn prijsje. Als jij straks de toeter hoort. En weet welk woord er op die toeter had gemoeten. Het is wederom een bekend liedje, Nederlandstalig. Een klassieker mogen we wel stellen, alleen het gaat om dat woord. Dus hoor je die toeter en weet je bovendien welk woord er op die toeter had gemoeten. Bellen 088-850-51-52. En wie weet. Er komt nog een foto binnen van Jaap. Poeh, schrok ik even van. Het was eerder vanochtend behoorlijk mis op de A9. Zeg ik dat goed? Ja, een fors ongeluk daar. En Jaap stond daar in, Amstelveen-Alkmaar was dat. En reed daar zojuist langs en stuurde even een foto van hetgeen daar gebeurd was. Dat zag er niet al te fijn uit. Dus ik hoop maar dat iedereen ongeschonden daaruit gelopen is. Dat zou wel fijn zijn. Goed, het is donderdag. Het is 24 september. Op hennanieuws.nl het verhaal van een aantal bewoners uit Amsterdam-Noord die vinden dat hun stadsdeel recht heeft op een forse financiële injectie om van dat stadsdeel Noord een wat minder dode en boze plek te maken. Want zo omschrijven ze hun eigen stadsdeel, boos en dood. Stadsdelen als Nieuw-West en Zuidoost die krijgen de komende jaren miljoenen, maar Noord dus niet. En dat steekt en dus trok een aantal van die Noorderlingen naar de Stopera in een rouwstoet.
3: Sociale problematiek, openbaar vervoer dat niet goed gaat. Veiligheid, dus er is heel veel aan de hand hier.
4: Het is al van oudsher zo, hè? Dus het is een ontzettend sentiment. Ik bedoel, het werd net ook tijdens die grapreden al verteld dat het is altijd het afvoerputje van Amsterdam geweest.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ja, dat zou ik dus wel eens willen weten. Hè? Wat moet er op die vermaledijde toeter? Ja, die zat dus niet verstopt in Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. Nee, hij zat verstopt in Pastorale. Ja, dat toch een beetje merkwaardige lied van Ramses Shaffy en Lisbeth List. Waarin ze soms een beetje slecht te verstaan zijn. Maar jullie hebben goede, geoefende en getrainde oren. En jullie zijn gewend om te luisteren naar een liedje en dan ineens een toeter te herkennen. En te weten welk woord er op die toeter had gemoeten. Gebeurde ook vandaag weer. Hoop goede inzendingen. Ellie had het niet bij het rechte eind. Rinette wel, Diane belde, had het allemaal goed. En dan komt nog een appje binnen van Marga, die heeft het goed. Saïda heeft het goed. En Jos, ja, dat zijn allemaal een beetje de toppers van vandaag. Ik ga het eens aan Rimi vragen. Rimi, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
1: Waar ben je vandaan?
3: Excuus?
1: Waar bel je vandaan?
3: Nou, we rijden in onze camper,
1: Oh, oké, die zijn on the road.
3: On the road,
1: ja. Ah, kijk eens aan. Nou, dan zou ik zeggen handen aan het stuur en goed opletten. Maar ik neem aan dat iemand anders rijdt op dit moment.
3: Dat klopt.
1: Oh, goddank, ja. Nee, ik maak me al zorgen. Hey Rimi, jij zit lekker in de camper na de radio te luisteren. Dat is eigenlijk het fijnste, hè? Terwijl je aan het rijden bent naar
3: ja,
1: de radio.
3: Ja, ik vind het heerlijk. Ach, radio Noord-Holland. Ja.
1: Ik kan ervan genieten. Hey, jij hoorde Pastorale van Lisbeth en Ramses voorbij komen. En toen dacht je, hey, dat woord dat daar weggetoeterd is, ik weet welke dat is. Roept u maar, hoor.
3: Nou, ik heb ingevuld licht.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Klopt als een bus, Rimi. Licht is het goede antwoord. Dus jij bent de winnaar van vandaag. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Nou, ik hoor het gejuich door de camper heen schallen daar. Dus hartstikke mooi. De prijs komt morgen jouw kant op. En dan kom je denk ik als je terugkomt van je camperrit... vind je hem op de deurmat. Nou, hoe fijn is dat?
3: Nou, fantastisch. Dank jullie wel.
1: Iets om eruit te kijken. Hé, hey, fijne reis en rij voorzichtig. En nogmaals van harte.
3: Oké, dankjewel.
1: Goedjes, Rimi.
3: Dag.
1: Hoi, hoi.
3: Okay,
1: en het antwoord van Rimi en al die andere toppers was licht. En inderdaad, lieve mensen,
0: dat moet er op
2: dat
0: de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
1: Ja, goed hoor. Gaan wij op naar het nieuws van 11:30 met Chris Isaac. Dit is Wicked Game.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
3: Hey Remo!
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Ik ben Astrid en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Dea uit Zaandam.
12: Ik ben Alfred en ik kom uit het zonnige Julianendorp aan Zee.
13: Het is 11:30 in Driemond, is het 16 graden nieuws uit Noord-Holland. Hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De verdwenen armband die gestolen werd bij de kunstroof in Assen, die komt waarschijnlijk nooit meer terug. Dat zegt een beroemde kunstdetective, Arthur Brand is dat. Dat vertelt hij in de podcast Het Verhoor met Frank en Noren. Een podcast die door onze redactie gemaakt is. Hij zegt als verdachten een deal hebben gemaakt met justitie en die armband komt niet boven water, dan vreest hij het ergste.
15: Ja, en als deze armband niet terug is, dan is dat... het kan niet anders of hij kan niet meer terugkomen. En dat zou betekenen dat hij is omgesmolten.
14: Ja, en dat zou een hard gelach zijn. Het is een beroemde kunstschat uit Roemenië. De armband vertegenwoordigt een waarde van 500.000 euro. De andere kunstschatten, zoals de helm en andere armbanden, die werden wel teruggegeven. Een veroordeelde dansleraar uit Zwaag kan nog altijd danslessen geven, ondanks een beroepsverbod. Dat erkent de rechtbank in Noord-Holland zelf. Ze hebben zelf dat vonnis opgelegd. Maar dat was fout, zeggen ze. De dansleraar die werd veroordeeld voor misbruik van leerlingen. Maar een beroepsverbod kan dan pas worden opgelegd als de rechtsgang volledig voorbij is. En dat is hij nog niet, want de dansleraar is in hoger beroep gegaan. Dus kan hij nog gewoon lesgeven. De rechtbank erkent nu dat ze een fout hebben gemaakt. Dat hebben ze trouwens niet zomaar uit zichzelf gedaan. Dat deden ze pas na onderzoek van het Noord-Hollands Dagblad. Computerspel Fortnite heeft kinderen onder druk gezet om geld uit te geven. Dat zegt de stichting Massaschade en Consument. Zij willen dat de uitgever van het spel al het geld terug gaat geven aan die kinderen. Want jonge spelers werden gewoonweg misleid, zeggen zij.
16: Je zat midden in het spel, in je game, om van alles te veroveren. En midden in zo'n spel kreeg je dan ineens van allerlei items aangeboden. Tegelijkertijd daar ook nog bij een timer. Ja, dus dat is door Epic bewust zo gemaakt. Het spel is bewust zo ontworpen om mensen dan echt zo aan te zetten. Eigenlijk onder druk te zetten. Ja, om maar dingen aan te schaffen.
14: Ja, veel kinderen spelen dat spel, hè, Fortnite. Als de uitgever het geld niet teruggeeft, dan volgt een gang naar de rechter. Mensen die over 2 jaar een hond kopen van een ras dat bekend staat als risicohond, moeten verplicht naar school. Een cursus krijgen ze. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Staatssecretaris Erkens zegt dat nog niet helemaal duidelijk is voor welke honden die verplichte cursus dan moet gelden.
17: Je moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt.
14: Oh ja, dat is een aardige vergelijking. Maar ook een beetje ingewikkeld. Hondeneigenaren moeten trouwens die cursus dan wel zelf betalen.
13: Ja, maar ik neem aan dat zowel baasje als hond dan op cursus moeten. Het is niet dat ze die hond elke ochtend ergens in een bus naar school brengen.
14: Precies.
13: Dan kom je vanmiddag om en dat kwart over drie wel weer ophalen.
14: Inderdaad, en dat hij al een aanval krijgt.
13: Ja. Ik vind het al een beetje verdacht als je een hond gaat kopen die Bully XXL heet. Ja. Dan is het al dit,
14: het is ook een beetje een statussymbool. Zo'n gevaarlijke hond. Het is, die beesten die zijn eigenlijk ook vaak gefokt om juist niet te laten zien dat ze boos zijn. Hè?
13: Ja, ook dat.
14: Dat is een beetje het probleem. Dus die hond die is dan misschien al een beetje boos, maar dat kan je dan moeilijk zien.
13: Ja.
14: En dan valt hij ineens uit en dat kan gevaarlijk zijn.
13: Ik wou net zeggen, de lustende honden hebben al.
14: Nee, inderdaad. Nou ja, er komt nu dus regelgeving voor. Dan mag je gewoon op extra puppycursus.
13: Ja, en het gaat al over 2 jaar in.
14: Dus. Nou, dat schiet al lekker op. Ach ja, nou goed, doe tot die tijd maar voorzichtig met je hond. En als je zo'n hond bent, hou je een beetje aan de regels. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
13: Thanks Frank. Het weer dan, Jules.
18: Het is een mooie dag in het weer, met vooral veel zon. Vrij felle zonneschijn ook. En wat stapelwolken. En vanavond is het dan vrijwel onbewolkt. Het is dus droog ook, met een maximumtemperatuur vanmiddag van 18 à 19 graden. Vanochtend is het nog een beetje fris, omdat er een matige en aan zee af en toe een vrij krachtige noordoostenwind staan. Maar in de loop van de middag komt er minder wind. En vanavond is het dan heel rustig weer.
13: Verkeersinformatie van de ANWB. Nou, die A9, dat is wel zo goed als achter de rug. Ja, er was een fors ongeluk. Meerdere auto's bij betrokken. Het loopt langzaam terug daar. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen het knooppunt Badhoevedorp en het knooppunt Raasdorp. 11 minuten nog de vertraging. Daar is een politieonderzoek bezig. En nu zo goed als afgerond, denk ik. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Schiphol. Daar staat een te hoog voertuig. Daar bedraagt de vertraging nu 3 minuten. En de laatste is op de A22. Beverwijk richting Velsen, tussen het knooppunt Beverwijk en Beverwijk zelf. 1 minuut, ook daar een ongeluk. Verkeer wordt, dat richting Amsterdam gaat, wordt aangebevolen om gebruik te maken van de A9.

0: De zoon van Mies Bouwman was dat, hè?
1: Ja.
0: Joost Timp. En het bandje heette Bloem. En het liedje heette Even aan mijn moeder vragen. En collega Barbara Mulder en ik hadden net al even besloten dat in het gezinsleven moeders vaak overvraagd worden. Hè? Er worden veel vaker vragen gesteld aan moeders dan aan vaders. En ik heb ook het idee, ik spreek even uit eigen ervaring, dat vaders ook nogal vaak geneigd zijn om te zeggen, nou vraag dat maar even aan je moeder. Ja toch, zo werkt het een beetje. Goed, straks in Goedemorgen. Ilse de Lange en So Incredible. Ja, gisteren nog gloedvol door haar gezongen. En dat hele liedje werd op het schild gedeeld bij de talkshow van Eva Jinek. Dat is toch wel mooi om te zien. Maar eerst een nummer waarvan de beat het meest opvallende element is. Want het nummer wordt op een hele bijzondere manier gedrumd. En de man die verantwoordelijk is voor die heel kenmerkende manier van drummen is toch wel een levende legende. Zijn naam is Steve Gadd. Een man die zijn stempel op, nou ja, heel wat platen in de muziekgeschiedenis heeft gedrukt. Sterker nog, Steve Gadd is de meest opgenomen drummer in een studio. Ja, dat houden ze allemaal bij. En hij is te horen op nummers van Steely Dan, maar ook Bob James en Bob Dylan en Joe Cocker en Eric Clapton. Een echt wonderkind. Toen hij 11 was, mocht hij al meespelen in het orkest van Dizzy Gillespie. En die specifieke manier van drummen, die verfijnde hij eigenlijk toen hij in het leger zat. Hij speelde in een militair orkest. Hier hoor je een nog vrij jonge Steve Gadd het nummer Sissy Strut van The Meters drummen. Even luisteren.

Nou, dit dus. Ja, die Steve Gadd, die kan wel wat. Jarenlang wilde hij niet toeren, vond hij maar niks. Want hij zei, ja, mijn plek is in de studio, dat vind ik het veel gezelliger. Maar uiteindelijk hebben ze hem toch overtuigd. Vooral omdat heel veel mensen deze man wel eens live wilden zien. En toen ging hij uiteindelijk toch de hele wereld over. Hij speelde veel in Japan, daar heeft hij namelijk een enorme schare fans. Sterker nog, daar werden bladmuziek uitgebracht waarin de drumsolos van Steve Gadd uitgeschreven stonden. Dus die kochten mensen en dan gingen ze thuis proberen na te doen. Lukte niet altijd. Hij speelde ook vaak op North Sea Jazz. En onlangs nog bij ons hier in Noord-Holland in Twisk. Daar was hij op uitnodiging van een bewonderaar. En speelde hij in dat fraaie kerkje daar in Twisk. Ja, daar voelt hij zich dus niet te groot voor. Dus laat zijn naam nog maar eens genoemd worden. De grote Steve Gadd te horen op dit liedje van Paul Simon. Dit is dat fraaie 50 Ways to Leave Your Lover.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joen, wat ga je doen?
0: Joen, wat ga je doen? Joen, wat ga je doen? Lekker vals. Joen, wat ga je doen? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Joen.
0: Hi.
2: Hi.
0: Maarten en ik, ja, nieuw blouse.
2: Ja, erg mooi.
0: Dank je. Je mag straks even voelen, want het is een lekker stofje.
2: Cool.
0: Maar Maarten en ik hadden ongelofelijke stress, want we hadden een gast, een hele leuke gast. En om 10:55 kwam er een mailtje binnen dat deze gast niet komt.
2: Och jee.
0: Maar we hebben een hele goede oplossing met een andere gast. Maar we hebben voortdurend tegen elkaar gezegd, het komt goed.
2: Ja, maar dat slaat een schrikje om het hart, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ik had echt wel een beetje stress. Dus het komt goed. George van der Pannen ben ik gisteren geweest, gisteravond, naar zijn nieuwe voorstelling. En dat komt zeker goed. Okay. Ja, het is een mooi verhaal. Hele mooie, kleine liedjes erin. De voorstelling heet Van Boeien tot Brel. Dus daarover gaan we even bellen. Want hij is wel beschikbaar. Voor de rest wil ik bij mijn persoonlijk moment even terug naar de middelbare schooltijd. Ja, maar Barbara hoort alles, die zit naast mij. Die moet straks natuurlijk als eerst reageren.
2: Voel in de focus.
0: Ja,
2: maar dan moet je misschien daarbij laten.
0: Ja, dat is het.
2: Ja, precies.
0: Ja, en Pim Pompet. En nu geef ik het woord aan jou.
2: Nou, hartstikke goed. Ga ik nog één liedje draaien. En dat is van Anita Ward. En dat heet Ring My Bell. Dat is ook zo'n fijn begin. Dus daar ga ik ook niet doorheen kletsen. Veel plezier bij June en de rest van de dag op dit fijne radiostationnetje in het zonnetje. Ring My Bell nog. Toedeloep.

0: zaterdagmiddag. Van 2 tot 5.
1: De duizend van Dries.
0: Nummer 78. Nummer 59.
1: Duizend van Driezen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Tip. Wave the days and wave the night.
4: Het elftal van de week.
0: Nummer 10.
5: In het stamcafeetje tussen buiten.
0: Nummer 8. Nummer 3. De duizend van Driezen.
1: De duizend van Driezen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
6: Bij NH.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
10: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
11: Jou.
10: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland of pvonh.nl. Ook goed.
12: Ik ben Leon uit Wormerveer.
13: Ik ben Lara uit Ondijk.
14: Ik ben Jan Dirk uit Alkmaar.
15: Oh, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
16: Ik ben Wanne uit Amsterdam.
17: Ik ben Monique uit Castricum.
18: Ik ben Willem van Lutjebroek.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Mooi tijdstip, 12 uur precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
21: Goedemiddag. De verdwenen armband die gestolen werd bij de kunstroof in Assen komt waarschijnlijk nooit meer terug. Dat zegt een beroemde kunstdetective in de podcast Het Verhoor met onze eigen Frank en Noor. Ja, die verdachten komen uit Heerhugowaard en hebben de armband waarschijnlijk laten omsmelten. Reizigers kunnen het Centraal Station in Amsterdam op zaterdag 3 oktober niet per trein bereiken. Dat komt door renovatiewerkzaamheden. En op de A9 tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Er waren 6 auto's bij betrokken. Over de situatie van de slachtoffers is niets bekend. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en Schiphol is een vertraging van 5 minuten. 11 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen het knooppunt Badhoevedorp en het knooppunt Raasdorp heeft te maken met politieonderzoek. En iedereen wordt omgeleid via de vluchtstrook. Hebben we ook nog een beetje vertraging op de A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen Beverwijk en het andere knooppunt Beverwijk heeft te maken met een ongeluk. De weg is daar dicht.
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
23: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
24: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Tot 2.

0: bijzondere donderdag. Het wordt echt de mooiste donderdag van het hele jaar, voor mij althans. En ik hoop voor iedereen die luistert ook. Want ik mag vanavond... Goedemiddag, Maarten.
1: Goedemiddag.
0: Ik mag vanavond tussen 7 en 9 jouw slaafje spelen.
1: Mijn slaafje?
0: Oh, dat betekent niet dat we jou gaan schoonmaken.
1: Er is iets van tekst en uitleg bij nodig.
0: Ik ben jouw rechterhand.
1: Ja.
0: Misschien wel je linkerhand. Bij Over de Top.
1: Ja, superleuk. Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, vind ik ook echt heel leuk. Mijn persoonlijk moment. Er zit heel veel in mijn hoofd op dit moment.
1: Oh, what's new?
0: Ja. Nou ja, dat is wel echt. Mijn hoofd valt bijna van mijn romp. Het is dat het stevig vast zit. Goed, ik wilde over iets beginnen dat te maken heeft met mijn middelbare schooltijd. Dat had ik stiekem al aangekondigd. Maar nee, dat kan niet, want we gaan even door op het verhaal van gisteren.
1: Ja.
0: Namelijk waar je een groot fan van bent.
1: Ja.
0: Ik wil allereerst even de mevrouw. Dat moet je ook even naar zwaaien. De mevrouw die werkt in de boekhandel in Kortehoef.
1: Ja.
0: Dit is jouw webcam, hè, hier naast mij.
1: Oh, ja, maar dan staat... Ja, hallo.
0: De mevrouw bij de boekhandel in Kortehoef, waar ik gisteren even was...
1: Ja.
0: Die lacht altijd om ons.
1: Oh ja? Oh, ja. Toch nog iemand.
0: Echt een schatje. Ik weet... Het is wel heel specifiek, één iemand. Ja, ik weet niet hoe ze heet. Dat durfde ik niet te vragen, maar ze herkende me. Toen zei ze, oh, ik lach altijd om jullie.
1: Oh, nou, wat leuk, wat lief.
0: Oké. Okay. Ja. Voor de rest gaan we het hebben over... waar was je vroeger een fan van? Nou, dat hebben we gisteren natuurlijk uitgebreid verteld. Ik wil even een beetje voortbeduren op het verhaal van Barbara. Namelijk dat Barbara had de hitkant, die had ik ook. En die kwam dan op woensdag en haalde hij daar de poster uit... en dan voorzichtig met die nietjes. En dan had je zo'n hele muur behangen met al die...
1: Artiesten, ja.
0: Fleetwood Mac hing daar, Tavares hing daar... Liver 42 hing daar. Maar op mijn deur hing iets anders.
1: Oh.
0: En daar was ik niet een fan van, maar wil ik toch even benoemen. Bij een tankstation beginnend met de letter S... hadden ze een actie van allerlei posters.
1: Ja.
0: Dat was een enorme deurposter van een tijger.
1: Een tijger?
0: Een hele grote tijger.
1: Oké.
0: Die ging op mijn deur. Goed. Oké, waar ben je fan van? 088... Barbara, wat kijk je moeilijk.
2: Nou, ik dacht, hoe komt die poster daar als je het niet leuk vond?
1: Ja,
0: ik vond het wel leuk. Ik vond het wel spannend.
2: Oh, want je zei, ik was er geen fan van.
0: Nou ja, het is een beetje... ik kom op de radio om te zeggen dat ik enorme fan ben van tijgers.
1: Nou, Jelmer, onze collega, die is dus echt fan van orka's.
0: Echt waar?
1: Ja, dat vindt hij echt fantastisch.
0: Heeft hij ook zo'n orkaatje om zijn nek?
1: Nee, maar volgens mij heeft hij wel echt verzamelt hij ook dingen van orka's en zo. En zijn grootste droom is om ooit met een orka te zwemmen, of toch?
0: Ja,
1: ja, hè? Oh. Dus dat kan wel.
0: Ah, oh, wist ik niet. Wat leuk.
1: Ja.
0: Oké, willen we nog... Vind ik leuk. Als hij jarig is, krijgt hij een orka. Maar waar ben jij fan van? Kunnen we nog een duit in het zakje doen?
1: Nou, natuurlijk van Christina Aguilera. Maar mijn jongenskamer was vroeger ook beplakt met allemaal posters. Maar dat was dan van Shakira, Britney Spears, allemaal vrouwen.
0: Niet eens een man met ontbloot bovenlichaam.
1: Inderdaad, allemaal vrouwen in hele sexy outfits. Vond ik zo mooi. Ja, ik heb Shakira zelfs, was ik zo fan van, dat ik heb leren buikdansen. Ging ik op de camping, ken je die clip van Whenever, Wherever?
0: Ja, die
1: dat
0: ken ik,
1: dan zo
0: ik,
1: uit de zee komt met die modder zo. Dat ging ik dan nadoen op de camping. Op het strand. Dat is echt waar.
2: En lukte die imitatie goed?
1: Ja, heel goed. Maar ja, dan had ik allemaal publiek, want iedereen op het strand keek me naar de zee.
0: Ja, dat vind ik ook niet zo raar.
1: Die zee uit.
0: Oh, je kwam ook nog uit die zee.
1: Ja, dan kwam ik die modder net als haar zo over mijn buik. Zo. En dan ging ik buikdansen. Ja.
0: Dat vind je toch een bijzonder kind eigenlijk,
1: toch
0: hè?
1: Wel, hè?
0: Ah, gelukkig heb je nu ook wat volwassen trekjes. Nou, meer van deze verhalen vanavond, denk ik, tussen 7 en 9. Barbara, wil jij nog extra aanvulling doen dat je nog een diehard fan was?
2: Ja, ik had dus niet zo... Ik had niet.
0: Ik denk nu de hele tijd aan het buikdansen. Ik kan ook niks niets anders bedenken dan aan het buikdansen van Maarten.
2: Ik was ook heel erg fan en fase van de stem van Sade. En tegenwoordig horen we haar weer. En dan kom ik helemaal terug in die tijd.
0: Ja,
2: zo'n mooie...
0: Ook, vind ik ook wel.
1: Sade.
0: Sade. Ja, de zangeres Sade. Goed.
2: Oh. Ja, moet jij ook kennen.
0: Tijd voor muziek.
2: Zeker wel.
0: Zoek maar even op, Maarten.
2: TikTok.
0: Stukje opvoeding.
2: Serieus?
0: Ik ben een groot fan van Stevie Wonder. Nou, ik heb geprobeerd kaartjes te kopen voor volgend jaar. 359 €50 per stuk.
2: Iets voor over hebben?
0: Dat gaan we niet doen, ja.

0: Billy Joel, You're Only Human. Nou, we gaan even een gauw rondje maken, toch Maarten?
1: Ja, ja.
0: Gewoon even tak, tak, tak. Oké, we beginnen even met Tini. Dag Tini, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo Tini. Van wie was jij een groot fan?
2: Nou, onder andere van Doris Day.
0: Ja, want je zong gisteren nog mee, hè, met Doris Day?
2: Ja.
0: Ja, want ik heb een stukje laten horen. Dus was jij thuis in het meezingen?
2: Ja.
0: Ja, maar nog meer?
2: Maar, wat zeg je?
0: Nog meer? Fan van iemand?
2: Nou, Lionel Richie. Nog steeds.
0: Oh, Lionel Richie. Ja, zeker. Vind ik ook heel mooi. Oké, dan zetten we die even op de kaart.
2: Oké.
0: Dag Tini.
2: Dag, fijne dag nog. Joet. En ik luister.
0: Joet, dag.
2: Dag.
0: Lily, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Joet.
0: Hallo Lily. En jij? Van wie ben jij een heel groot fan?
3: Vroeger had ik een agenda.
0: Ja.
3: En daar zat Connie Froboes, Marie Laforêt. Vond ik ook heel mooi.
0: Oh, is dat jaren 50 of zo?
3: Ja, ik ben van 1950.
0: Ja. Oh, je ziet, dat is het. Oké.
3: En dan kan je dat. Maar wat ik ook nog steeds mooi vind, is het nummer van The Wings van Paul McCartney met Linda.
0: Ja.
3: Van Mulder of King Town. Dat vind ik zo mooi.
0: Oh ja.
3: Maar vroeger had je ook helemaal
0: doedelzakken erin.
3: Ja, geweldig, hè?
0: Ja,
3: ja dat vond ik heel, heel mooi.
0: Ik vond mijn opa altijd
3: en
0: zo
3: nog
0: mooi.
3: Steeds, hoor.
0: Nou, wat goed. Ja. Oké, nou lekker dat je het even hebt kunnen zeggen.
3: Oké.
0: Ja, of wil je nog iets eraan toevoegen?
3: Nou, nee, maar ik had een heleboel plaatjes in mijn agenda.
0: Ja.
3: En een schoolagenda.
0: Ja.
3: En ik had een haartje van die bruinige kladblokjes, wat je af kon scheuren.
0: Oh ja.
3: En daar zet ik mijn huiswerk op, want dat paste niet in mijn agenda.
0: Nee, oh ja, dan moest dat apart van een ander.
3: Ja, dat moest er wel tussen eventjes, maar die agenda zat vol met. Die zat twee elastieken mee.
0: Moet je nagaan. Wat heerlijk om daar nog even op terug te kijken, toch?
3: Nou, ik denk ineens, oh, dat is zo heerlijk, ja inderdaad.
0: Leuk, koester de herinneringen, Lily.
3: Doe het.
0: Goed zo.
3: Geen uitzending nog, hè.
0: Dankjewel, dag Lily. Van Lily gaan we naar Ingrid. Dag Ingrid, goedemiddag.
4: Goedemiddag, June.
0: Hallo.
4: Nou, ik moest eruit vannacht voor een hond. En toen kon ik niet meer slapen, want ik kon niet op een naam komen van mijn lijstje.
0: Oh.
4: Voor jou, voor vandaag. Ja,
0: okay.
4: En dat was Robbie Nash, die surf. Dus ik ben drie keer wakker geweest.
0: Ja,
4: ja,
0: oh,
4: dat is zo'n surf dude. Maar goed, ik heb het telefoon gepakt, ik heb het opgezocht en toen ben ik verder gegaan. Ik heb een heel lang lijst. Ik heb George Clooney er ook op staan.
0: Nou, dat is mijn held.
4: Ja, maar toen jij gisteren begon met Paul Newman en die ander van Indecent Proposal.
0: Ja.
4: Hoe heet die ander nou, die acteur?
0: Ja, oh ja, van die films van Indecent Proposal. Oké, ik kan er niet gelijk opkomen. Want sinds jij George Clooney genoemd hebt, denk ik. Oké, ik ben niet van plan om vreemd te gaan binnen mijn relatie. Maar ik heb wel tegen Arjan gezegd. Als ik ooit de kans krijg om George Clooney te versieren, dan ga ik erop los.
4: Nou, ik had wel een poster van Starsky & Hutch op mijn kamer.
0: Oh ja, dat heb ik wel. Oh ja,
4: en
0: leuk.
4: Richard Gere vind ik ook zo'n hunk.
0: Och,
4: en Tom Cruise en Tom Selleck.
0: Oh ja, die worden ook allemaal niet ouder, hè, in je dromen.
4: Nee. Nou, sommigen zijn. Als je nu David Soul ziet, je zegt, die is eng. Die
0: ja,
4: is
0: maar niet kijken.
4: Die is lelijk.
0: Gewoon kijken naar de plaatjes van vroeger. Houd vast.
4: Ja, ja.
0: Ik ga George nog even appen. Oké, dag Ingrid.
4: Sorry.
0: Dag. We gaan even naar Gerrit. Gerrit, goedemiddag.
5: Goedemiddag, June.
0: Kom erop, je mag er eentje noemen. Waar ben je een fan van?
5: Nou, ik had een lijstje.
0: Nee,
5: maar
0: doe maar eentje.
5: Oké, nou, ja. wat denk je zelf?
0: Het zal wel iets met elektrische gitaren te maken hebben.
5: Nou, nee, meer met synthesizers. Dan had ik een rijtje van een stuk of 9 bands had ik erin staan.
0: Oh nee, maar doe maar één. Ik word helemaal zenuwachtig.
5: Nou ja, goed. Welke zal ik dan kiezen? Nou ja, laat ik voor een Nederlands product gaan. Dat is de People's Republic of Europe. En namelijk een industrial ambient en hardcore act uit Rotterdam. Waarvoor ik ooit ook een remix heb mogen maken. En die staat op de CD-versie van Your Children Will Be Next. Maar, dan heb ik nog iets. Waar ben ik ook fan van? Dat weet jij.
0: Ja, maar niet doen. Ja, nou, anders.
5: Daarvoor heb ik nog een jas laten maken.
0: Oké, ik weet het niet meer. Ik ben helemaal nerveus opeens. Kom maar op dan.
5: Nou ja, van NH.
0: Oh ja, van NH. Ja,
5: en daarmee heb ik de slogan gemaakt. Van het binnenland tot aan de kust. Met NH kom je tot rust.
0: Oh, heerlijk. Nou, dan moeten Maarten en ik niet altijd zo druk zijn. Helemaal hartstikke goed.
5: En als jullie de woensdag allebei zijn, dan zien jullie mij, als ik ook ben uitgevoerd, ben uitgeloot, dan zien jullie de jas.
0: Oh ja. Oh, voor de pubquiz bedoel je?
5: Jazeker.
0: Oké, nou, we houden het in spanning. Ik weet niet eens of Maarten en ik er zijn. Maar wordt vervolgd.
5: Zeker, mijn leven en welzijn.
0: Oké, dag Gerrit.
5: Oké, doei.
0: Dag. Oh, hij is ook wel heel aardig.
1: Ja, toch? Lieve man.
0: Ja,
1: zeker.
0: Lieve man. Regien, goedemiddag.
6: Hi, June. Dag, lieve June.
0: Ja, hallo, lieverd. Ja, ik denk, Gerrit moet er eentje noemen, want ik wist dat jij ook nog iets wilde noemen.
6: Ja, met Regine uit Amsterdam, Centuurbaan spreek je, June.
0: Ja.
6: David Cassidy.
0: David Cassidy.
6: Dat was mijn hele kamer. Je zag je behang niet meer.
0: Oh ja, David Cassidy, die had toch ook zo'n leuk plaatje. Dat had mijn moeder ook. Dat had mijn moeder ook in haar koffertje. En weet je, ik krijg misschien dan wat problemen met de muzieksamensteller, maar ik ga hem gewoon draaien.
6: Ja, leuk!
0: Ja, dag Regine.
6: Ik ben nog naar de concert geweest ook van hem.
0: Nou, dan komt hij hier aan. David Cassidy, how can I be sure?
6: Oh, wow! Dankjewel.
0: Moet toch een keer kunnen, Maarten, vind je niet?
1: Ik zeg niks.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Ik ben Wil en kom uit Nieuw-Vennep.
9: Ik ben Ramon. Ik woon in het gezellige Amsterdam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Half één precies. Medemblik is het 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
12: Goedemiddag. De verdwenen armband die gestolen werd bij de kunstroof in Assen komt waarschijnlijk nooit meer terug. Dat zegt de beroemde kunstdetective Arthur Brandt in onze NH-podcast Het Verhoor. Brandt vreest dat de armband niet meer bestaat. Nou, alle verdachten komen uit Heerhugowaard. Ze hebben de armband waarschijnlijk laten omsmelten, zegt Arthur Brandt.
13: Ja, en als deze armband niet terug is, dan is dat... het kan niet anders of hij kan niet meer terugkomen. En dat zou betekenen dat hij is omgesmolten.
12: Ja, de roof vond plaats in de nacht van 24 op 25 januari van vorig jaar. Drie mannen uit Heerhugowaard braken in dus bij het Drents Museum en gingen er vandoor met een wereldberoemde gouden helm en drie gouden armbanden. Ja, de buit is bijna helemaal terug, behalve dus die ene armband. Op de A9 tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Er waren 6 auto's bij betrokken. Meerdere ambulances en de brandweer die werden met spoed opgeroepen. Over de situatie van de slachtoffers op dit moment is nog niets bekend. En 2 auto's zijn vannacht verwoest door een grote brand op de Jasperstraat in Zaandam. Een derde voertuig die ernaast geparkeerd stond is ook beschadigd geraakt. Politie onderzoekt of er misschien sprake is van brandstichting. Op de plek van de brand zou een fles zijn gevonden die sterk naar brandstof rook. Nou, er wordt dus onderzoek gedaan naar brandstichting. En je hoort een van de buren die vertelt over weer een andere buurman die gedupeerd is. En die is taxichauffeur.
14: Hij verdiende brood mee, hij is taxichauffeur. En zijn voertuig is helemaal beschadigd. Dus het gaat niet zozeer om de materiële schade, maar ook de emotionele schade is heel groot. En ja, ik weet niet hoe hij dat verder gaat verwerken, dat weet ik niet.
12: Nee, dat is natuurlijk ook wel heftig als je auto zomaar zo zwaar beschadigd is dat je hem niet kan gebruiken. En als je dus ook nog taxichauffeur bent. Een veroordeelde dansleraar uit Zwaag kan nog altijd danslessen geven, ondanks een beroepsverbod. Dat erkent de rechtbank in Noord-Holland. De dansleraar werd veroordeeld voor misbruik van leerlingen. Maar een beroepsverbod kan pas worden opgelegd als de rechtsgang helemaal klaar is. Nu de dansleraar een hoger beroep is gegaan, kan hij dus nog gewoon lesgeven. De rechtbank erkent dat er een fout is gemaakt. Na onderzoek van het Noord-Hollands Dagblad doen ze die erkenning. Nou, de dansschool in Zwaag is gewoon nog open. De leraar geeft lessen, ook aan minderjarige leerlingen. En gaat ook mee op internationale danstoernooien als trainer. Laatste berichtje, computerspel Fortnite heeft kinderen onder druk gezet om geld uit te geven. Dat zegt de stichting Massaschade en Consument. Ze willen dat de uitgever van het spel nu al het geld teruggeeft. Jonge spelers zijn dus misleid, zegt de stichting.
10: Je zat midden in het spel, in je game, om van alles te veroveren. En midden in zo'n spel kreeg je dan ineens van allerlei items aangeboden. Tegelijkertijd daar ook nog bij een timer. Ja, dus dat is door Epic bewust zo gemaakt. Het spel is bewust zo ontworpen om mensen dan echt zo aan te zetten. Eigenlijk onder druk te zetten. Ja, om maar dingen aan te schaffen.
12: Ja, dat is best wel heftig hoor. Echt. Ik weet sowieso dat Fortnite, dat speelde mijn zoon ook vroeger.
15: Ja, bij mij ook.
12: Schreeuwde die in één keer door de kamer. Kijk uit! En dan, ja.
15: Maar daar keek ik ook wel eens mee. Ik denk, nou, dit kan echt niet wat daar gebeurt.
12: Nee, het is wel een heftig spel.
15: Dus, zo.
12: Dus dan, ja, als je onder die situatie ook nog moet betalen, dan gebeurt dat dus. Ja, zoveel spanning. Wordt vervolgd en sowieso meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
15: Helemaal goed, Barbara, dankjewel. En dan gaan we even kijken naar het weerbericht. En daar hebben we Sjoe Gennert voor. Dag Sjoe, goedemiddag.
16: Dag June, goedemiddag.
15: Dag Sjoe, wat krijgen we vandaag?
16: Ja, mooi weer, hè. Het is een mooi plaatje. Mooie, felle blauwe lucht. Flinke opklaring natuurlijk. Of flinke zonnige periode, zoals je wilt. Met steeds wat kleine wolkenvelden, wat stapelwolken. Vooral in het noorden. Dat wordt allemaal ook wat minder. Dus het wordt eigenlijk nog wat zonniger gaandeweg de middag. Maar met die matige noordwesten tot noordenwind heeft de temperatuur het toch wel een beetje lastig om verder te klimmen. Het is inderdaad een graad of 17 nu. Dat maakt per plaats weinig uit. En de maximumtemperaturen komen uit op 18 à 19 graden. En dan wordt het vanavond heel rustig en vrijwel onbewolkt met een beetje sluierbewolking. Dat betekent een behoorlijk snelle temperatuursdaling later vanavond en zeker ook vannacht. Ja, toch wel.
15: Ja, jasje aan morgenochtend.
16: Ja, minimumtemperaturen afgelopen nacht van 10 tot 15. Maar dan gaan we zeker onderduiken. Het wordt 7 tot 10 graden in de loop van de nacht. Dus behoorlijk koud.
15: Ja, het is bijna nachtvorst.
16: Ja, dat niet. Meestal de nachtvorst betekent dat je aan de grond, op het maaiveld, wat vorst hebt natuurlijk, of wat ijskristallen op het gras. Dat gaan we nog net niet halen. Misschien dat er ook wat mist of in ieder geval dauw zal er ontstaan op het gras. Dus dat net niet. En ja, die grondminimumtemperaturen, denk ik, die komen wellicht uit op 3 à 4 graden.
15: Oké, goed. Heb je nog even de luchtdruk en de weerspraak voor ons?
16: Ja, de luchtdruk is 1025 millibar, dus nog steeds aan de hoge kant. En het spreukje van vandaag, we gaan het zien vanavond of dat een beetje gaat gebeuren, want het seizoen vordert, want heerst in september 's avonds vree, dan brengt dat meestal spinnenkoppen mee. Dus
15: spinnenwebben. Wat is vree?
16: Vrede.
15: Oh, vrede.
16: Ja, vrede, rust, zo gezegd. Dus vooral wind stil, maar het zal vooral wat dauw en dauwval zijn, denk ik, vannacht.
15: Ik heb hem door. Dankjewel, we spreken je over een uur weer.
16: Ja.
15: Goed zo. En dan nog even de verkeersinformatie van de ANWB. Die hoorde het al in het nieuwsbulletin bij Barbara. Er is een ongeluk gebeurd en het heeft ook gevolgen voor het verkeer. De A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen het knooppunt Battenverdorp en het knooppunt Raasdorp. Een vertraging over een lengte van 3 kilometer. 9 minuten vertraging heeft te maken met politieonderzoek daar. En je wordt dus omgeleid via de vluchtstrook.

0: van de Spice Girls.
1: NH.
2: NH.
1: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
4: June tot 2.
3: Pin.
4: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
5: Speelt Pim Pam Pet.
0: Het is bijna 10:50 en op dat tijdstip krijg je iedere dag de selectievraag voor het spelletje Pim Pam Pet.
6: Ja.
0: Met nog steeds een waanzinnige hoofdprijs. Een waardebon van 50 euro. 50 euro is
6: veel,
0: hoor.
6: Ja, dat is veel.
0: Vind ik heel veel.
6: Ja.
0: Te besteden bij Plutensport.nl. Bovendien hebben we ook andere mooie prijzen. Moeten we niet vergeten, het spel Pim Pam Pet. Een heel mooi jeansschort voor in de keuken met erop June tot 2.
6: Ja.
0: En waarom willen we dat niet? Dus dat zijn ook gewoon echt mooie prijzen.
6: Zeker. Boeken hebben we, alles.
0: Ja.
6: Spellen.
0: Ja, we hebben ook nog een leuk programma vanavond. Nou ja, ik zeg, jij hebt een leuk programma. En ik mag even aanschuiven vanavond.
6: Zeker, ja. Jij bent de Jelme van dienst.
0: Ja. Is Jelme ook het slaafje altijd?
6: Nee, was dat maar zo. Nee, dat is een dominant type. Die staat zijn mannetje.
0: Oh, oké, maar ik hou me in hè, vanavond.
6: Nee hoor, wees lekker jezelf. Ja. Wordt helemaal leuk.
0: Ik ben nu al zenuwachtig. Tussen 7 en 9 over de top. Maarten, wat is de selectievraag voor vandaag?
6: Nou, goed nieuws van Jurgen de Rijman. Heel leuk nieuws. Er komt namelijk volgend jaar een bijzondere nieuwe rol bij voor hem. Zijn oudste dochter Melody is namelijk in verwachting van een jongen. En dus wordt hij opa voor het eerst.
0: Oh.
6: Hij zegt steeds, ik moet steeds huilen. Zo mooi vindt hij het.
0: Och,
6: de selectievraag is, waarover kan je huilen?
0: Oh, waarover kun je huilen? Nou, als je June heet, kun je heel vaak huilen.
6: Ja, als je baart. Ik huil heel snel.
0: Ja, hè?
6: Ja, ik ben echt een natte dwel. Of vooral op tv. Oude mannen, die moeten huilen. Volwassen mannen, zeg maar, die moeten huilen. Ja, dan moet ik ook
0: huilen. Huil je gewoon mee.
6: Ik zo doen.
0: Oh, maar ik heb dat ook bij films en zo. Oh.
6: Ja, soms commercials al.
0: Ja, maar er zijn ook van die televisieprogramma's. Dan ga ik zitten en moet ik al huilen voordat het begonnen is.
6: Ja.
0: Oké, waarom moet je huilen? Waarover kun je huilen? Het is de W van Willem. 088-850-51-52. En dit is nog maar de selectievraag. Dus waarover kun je huilen? Met de W van Willem.

0: Endo Ballet en Only When You Leave.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We hebben de selectievraag gesteld. Maarten stelde de selectievraag, ging over Jurgen Rijman. Hij wordt dus opa.
2: Ja.
0: Moest heel veel huilen, emotioneel.
2: Ja.
0: En waarover kun je huilen met de W van Willem?
2: Nou, als je last hebt van wateroverlast.
0: Oh ja, tuurlijk.
2: Bij weemoed, een wespensteek, wagenziekte, de woningnood, je werk of een wolk voor de zon.
0: Heeft iemand dat gezegd? Een wolk voor de zon?
2: Ja, wolken voor de zon.
0: Oké, als je dan op je lichtbedje ligt om te zonnebaden en dan komen wolken voor de zon.
2: Nou, stel het is je bruiloft en je verwacht en je ziet de zon. En in één keer word je wakker en je ziet allemaal wolken voor die zon. Nou, dan moet je wel huilen.
0: Oh ja. Maar volgend jaar als jij gaat trouwen met Jeroen.
2: En ik zie wolken, ga ik huilen.
0: Nee, maar er komen geen wolken. Er is alleen maar zonneschijn en
2: afkloppen.
0: Geen druppeltje regen.
2: Afkloppen.
0: Het duurt nog lang. Oké, en we gaan spelen met Marijke en met Joke. Joke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag. En dag Marijke.
3: Dag Jon.
0: Hallo, goedemiddag. Marijke, ik heb het idee dat je woont in Spanbroek.
3: Nou, dat niet. Weer in Heerdegewaard.
0: Oh, in Heerdegewaard. Ik zat wel een beetje in de goede hoek. En Joke...
3: Ja, een beetje wel.
0: Ja, goed toch? En Joke, ik heb het gevoel dat jij woont in Diemen.
4: Ik in Diemen?
0: Ja?
4: Nee, in Haarlem.
0: Oh, in Haarlem. Oké. Okay. Nou, in ieder geval
2: ben je
0: nou
2: in
0: een
2: keer een soort orakel?
0: Ja, dat vond ik leuk om dat te raden.
2: Zesde zintuig.
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Dat is gewoon ongeveer de kaarten van Maarten, zoals vanavond.
2: Ja. Je hebt een soort nieuwe kracht ontwikkeld.
0: Ja. Nou, ik zat er wel naast. Marijke, wat was jouw antwoord? Waar kon je hem huilen met de W?
3: Weerzien.
0: Oh ja, als mensen terugkomen van vakantie of geëmigreerd zijn, dan moet je huilen, snap ik.
3: Ja, precies.
0: Joke, en jij, wat heb jij?
4: Als we wachtrijden in principe.
0: Dat je zo lang in de rij staat, je bijna je toestel mist. Ja, dat is ook zeker om te huilen. Goed, we gaan beginnen.
2: Ja.
0: Voorzitter van de jury.
2: Ja.
0: Jij mag.
2: Ja. Nou, Edcilia Romli, die zit dus dit jaar 30 jaar in het vak. En dat gaat ze vieren met een heel groot jubileumconcert.
0: In AFAS of zo, toch?
2: In de AFAS. Inderdaad, in november. De vraag is, wat kan je...

0: van Pieter.
1: Pralines.
0: Pralines, dat zijn cakejes.
2: Oh, oké.
0: Praline, weet jij
1: niet dat zijn chocolaatjes.
0: Oh.
2: Ga je nou zeggen, maar...
1: Pralines.
0: Weet jij niet wat... Oh ja, Magdalenes, daar was ik mee in de war. Dat zijn cakejes. Ja, je hebt gelijk. Ik val een keer door de mand.
2: Een keer?
0: Oké, maar ik ben het helemaal kwijt. Waar is er nu een punt naartoe?
2: Nou, Marijke, het staat 2-0.
0: Oké, pralines.
2: Ja.
0: Oké, ik word ook zenuwachtig, het gaat over suiker. Oké, doe ik wel vraag nummer 3. Amsterdam Centraal ligt van 3 tot en met 5 oktober grotendeels stil. Heeft te maken met werkzaamheden daar. Op zaterdag bijvoorbeeld rijden er helemaal geen treinen van en naar Centraal Amsterdam. Wat kun je verbouwen? Niet pralines. Er gaat een telefoon ergens. Ging er bij iemand? Wat gebeurt er? Marijke, is dit jouw telefoon?
1: Nee hoor.
0: Oké, Joker, word je gebeld?
3: Nee.
0: Oké. Nou, dan zit het tussen mijn oren. Wat kun je verbouwen met de F van Ferdinand?
1: Fruit.
2: Oh, ik hoor een fiets en fruit. Fiets vind ik een goed antwoord. Van wie was die?
3: Van Joker.
2: Van Joker, ja, fruit verbouwen. Mwah. Ik ga voor de fiets van Joker. 1 punt voor Joker.
0: Oké, en nu is de tussenstand?
2: 2-1 voor Marijke.
0: 2-1 voor Marijke. Vraag nummer 4 vind ik echt iets voor jou.
2: Ja.
0: Ja, kom maar.
2: Ik klop even op mijn borst, want het is vandaag Wereld Gorilla Dag.
0: Ja. Kun jij een aap nadoen?
2: Oh.
0: Nee, dat is gelijk
2: Tarzan. Dat is Tarzan. Hoe doe je een aap dan? Oh, je kan een hele goede aap doen.
0: Goed. Het is vandaag Wereld Gorilla Dag. Wat is de vraag?
2: Een dier uit de jungle.
0: Ik vraag op het geluid van een aap en jij doet Tarzan. Ik zeg niks.
2: Ja, sorry.
0: Oké, een dier uit de jungle met de S van Simon.
1: Slang.
2: De slang van Joker was iets eerder. Het staat 2-2.
0: Hartstikke goed. Dan nu de laatste vraag. Emma Heesters die zette haar penthouse in Amsterdam een jaar geleden al te koop. Maar ze krijgt hem maar niet verkocht, zo meldt de site Bekende Buren. Wat kun je verkopen? Wat kun je verkopen? Het is de G van Gerard.
1: Gastel.
2: Oeh, dit was tegelijk. We doen eerst maar Rijken. Wat zei jij?
1: Geld.
2: Geld verkopen?
1: Oud geld kun je verkopen.
2: Ja, dat klopt. En Joker zei gastel, dat kun je ook verkopen. Dan is het allebei een punt, want het was tegelijk. Dus dan staat het 3-3. Doen we toch een plek in Noord-Holland? Een dorp in Noord-Holland?
0: Stad. Oké. Stad in Noord-Holland. Let op. Een plaats in Noord-Holland.
2: Ja.
0: Oké, heel snel roepen, want hier komt de letter. Het is de R van Rudolf.
1: Ransdorp.
2: Ja, dat is Marijke.
0: Oh, jeetje. Op het nippertje, Marijke. En sorry, Joke, want je was er zo bijna.
1: Ja, dat is toch een mooie strijd.
0: Ja, dat ja, is wel een mooie strijd. Ja, het is voor jou alleen leuker, Marijke, dan voor Joke. Ja, dat vind ik
1: toch... Kort even sneller.
0: Ja, nou ja, oké. Joke?
3: Ja.
0: Heb je nazorg nodig?
3: Ja, heel veel.
0: Oké, blijf even aan de lijn.
2: Oh ja, dat moet ik doen.
0: Ja, dus maak er goed in.

0: Vanavond Over de Top met Maarten en June.
1: Deze week start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
2: In Over de Top komen wij daarom met heerlijke, mierzoete platen. Zoals deze.
1: Oh, en dit is ook zo'n heerlijk zoet nummer.
2: Of deze oude snoepertand.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: En ik heb koekjes bij me. Dat weet je niet, over zoet gesproken.
2: Dat wordt een gaatje.
1: Wow!
3: Juwelier Ibink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
8: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Ik ben Sammy en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
10: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
11: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Ouderp.
12: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
1: 1 minuut over 1. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De verdwenen armband die gestolen werd bij de kunstroof in Assen komt waarschijnlijk nooit meer terug. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in de podcast Het Verhoor. De verdachten komen uit Eregewaard allemaal en hebben hem waarschijnlijk laten omsmelten. Reizigers kunnen het Centraal Station in Amsterdam op zaterdag 3 oktober niet per trein bereiken. Het heeft allemaal te maken met renovatiewerkzaamheden. En op de A9 tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp, daar is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Er waren maar liefst 6 auto's bij betrokken. Over de situatie nu van de mensen die erbij betrokken waren is nog niets bekend. Straks dan meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt 1 richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in 2 richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan twee sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
18: Okay.
19: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
24: Echt waar, joh?
23: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Tot 2.

0: 10 minuten over 11. Hè? 10 minuten over 1. Ik denk een beetje terug aan gisteravond, 10 over 11. Ik denk dat dat het is. Want toen kwam ik terug van de nieuwe voorstelling van George van der Pannen. En die heet Van Boeien tot Brel. Indrukwekkend. Hij zet de mensen aan tot nadenken. Hij stelt zich kwetsbaar op. Komt met nieuwe liedjes. Komt vooral ook met liedjes van Frank Boeien en Jacques Brel. Maar toch ook wel weer gewoon zijn eigen... Ja, zijn eigen inspiratie met verhalen. George van der Pannen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een boeiende avond, ik kan niet anders zeggen.
1: Dankjewel.
0: Ja. Ja. We hebben jou natuurlijk gezien in Musical Brel, hè, over het leven van Jacques Brel. Dat was echt een soort marathon waar geen eind aan kwam.
1: Ja, nee.
0: Maar ik heb het idee dat je gewoon nu weer thuis bent in het theater met je eigen werk. En dat het ook zo voelt.
1: Ja, meer thuis dan ooit. En zo begin ik ook de avond of matinee, dus met een tweede ding gaat. Maar dat ik eigenlijk ook niet zin had om te reizen. Want ik had zoveel gereisd met Brel.
0: Ja.
1: Ik heb altijd heimwee, vertel ik ook in de show. En dat is ook echt waar.
0: Ja.
1: Dus ik heb, maar als ik op het podium sta in het theater, heb ik geen heimwee. Dan ben ik juist heel erg thuis. Dus ik nodig ze ook eigenlijk in gedachten de mensen bij mij thuis uit.
0: Ja, ja. Ja. Ik zag ook je vloerkleed liggen.
1: Ja, ja. Ja, die is niet voor mij, maar het had voor mij kunnen zijn.
0: Ja, dat dacht ik. Ja, want daardoor heb je ook een thuis, nou ja, thuissetting, als het ware. Met Hubert Jan, jouw vaste pianist. Maar ook met Jannes daarnaast natuurlijk. En Jannes bespeelt...
1: Jannes
0: bespeelt echt gewoon verschillende instrumenten. Nou, je zegt het nu zelf. Je vertelt in de voorstelling dat je vaak heimwee hebt. Maar je vertelt ook dat je vaak eenzaam was, ook soms nog gewoon bent.
1: Ja, is er ook altijd nog, ja hoor. Ja,
0: maar
1: ja.
0: Wat mij vooral is bijgebleven van de voorstelling die ik gisteren gezien heb in Diemen, is dat jij ontzettend druk maakt over de verharding in de wereld.
1: Ja, enorm. Ja, ja, zeker. Maar goed, ja, daar ga ik ook wel weer mee stil mee om. Er is een liedje, dat is inderdaad, dat een heb ik laatst geschreven, dat eigenlijk het kind in jezelf, dat vind je opeens op straat. En die vraagt van, mag ik alsjeblieft weer met je mee?
0: Ja.
1: Ja, dus eigenlijk, er is, wat dat ging nou precies, om te spelen met de tijd. We moeten met de tijd spelen, we moeten humor blijven houden. We moeten ondanks die klote verharding, want we kunnen toch niets eraan doen als het te globaal wordt. We kunnen het alleen maar micro doen. Dus we kunnen het alleen maar met elkaar een beetje, met elkaar spelen, met elkaar laten lachen. Gewoon zelf, zelfspot hebben. Ja.
0: En je maakt je ook heel druk onlangs is uit onderzoek gebleken dat heel veel jongeren zich niet veilig voelen. Zeker niet als ze een geaardheid hebben als bijvoorbeeld homoseksueel. Daar maak je je heel erg druk om, hè, merkte ik gisteren.
1: Nou ja, ik vind het heel erg voor de jongeren in de klas. Nu op school, want dan ben je zo, ja, weet je, ik heb het zelf nooit op school verteld, want ik dacht van, ja, joh, ik kan mij schelen, ik wacht over 5 jaar. Ja. Maar je voelt je zo naar nu, omdat het gewoon naar de persoon gericht is. Dus ik heb 50%, zoals je wel weet, van de jongeren, ik dacht 28% van de jongens is nog maar voor het bestaan van homo's. Nou, sorry, wat is hier aan de hand?
0: Ja.
1: En ook, maar ja, goed, we moeten ook die letters een keertje vergeten. LHBTIQ, ik word ook gek van. Ik ben gewoon een mens, verdomme.
0: Ja.
1: En we moeten elkaar gewoon met rust laten. En ouders, voed je kinderen een beetje op. Geef liefde aan die kinderen, maar laat die kinderen ook liefde aan andere kinderen geven. Maakt niet uit wat. Kom op, zeg, we zijn allemaal mensen. We zijn totaal een beetje de weg kwijt, volgens mij. En ik ben niet bang, maar ik ben wel bang om bang te worden.
0: Ja.
1: En ik voel me niet zo kwetsbaar altijd, want ik heb een podium. Ik mag het delen. He, ik mag een mooi
0: vak uitoefenen.
1: Maar
0: ik vind het wel mooi dat je dat doet. En je deed dat gisteravond ook. En je zegt eigenlijk tegen iedereen die in je zaal zit van laten we ook zorgen voor onze jongeren, maar laten we ook gewoon zorgen voor elkaar. Weet je wat me opviel?
1: Ja.
0: En dat heb je nog nooit gedaan. Je zingt gewoon in deze voorstelling ineens een liedje in het Spaans. Waarom is dat?
1: Ja, omdat het ook een prachtig liedje is. Solo lo pido a Dios. Van Leo Gierko, Mercedes Sosa. Omdat ik dat liedje altijd zo mooi heb gevonden. Omdat ik er al een kippenvel van kreeg. Ik kijk het vaak op YouTube. Maar de betekenis ervan is, laat ons niet onverschillig zijn.
0: Nee.
1: En ik vertel ook de vertaling van tevoren, zoals je hebt gezien gisteren.
0: Ja.
1: Want dat mensen weten waar het over gaat. En Jos kan God zijn voor jou, maar kan ook goed zijn. He, je hoeft er maar een eetje bij te plakken of een ootje extra in het Engels. En heb je goed. Weet je, want ik heb geen religie. Maar ik voel wel wat ermee bedoeld wordt. Het gaat om het samen zijn.
0: Ja.
1: Het gaat om elkaar toch te helpen, maar niet onverschillig worden. Niet nu mensen in de steek laten. Niet nu dat je niks kan schelen. We moeten toch voor elkaar echt verdomme zorgen. Want anders wordt het een heel naar landje anders.
0: Ja.
1: Mogen we niet laten gebeuren?
0: Nee. Nou, ik denk dat jij heel veel mensen aangezet hebt tot nadenken met jouw voorstelling gisteravond. En volgens mij moet je zo meteen dan weer vertrekken, want dan sta je in Almelo.
1: Almelo.
0: Is dit de bedoeling, Sjors, van deze voorstelling die heet Van Boeien tot Bril? Dat je de mensen ook iets meegeeft?
1: Nou ja, ik deel ze mijn angst mee, ik deel ze mijn liefde mee en mijn troost. En dat is eigenlijk gewoon, ik ben eigenlijk gewoon heel erg mezelf. Ik sta ook gewoon lekker. Dat komt misschien ook door die ervaring met die bril.
0: Ja, je bent ontzettend jezelf.
1: Maar, ik voel me echt. Maar weet je, ik voel me ook niet. Ik voel me nog steeds heel gelukkig. Ik heb heel veel plezier in mezelf.
0: Ja.
1: En ik mag het delen met mensen. En ik probeer mensen toch weer met een lach uit de zaal. Want nu klinkt het allemaal heel erg van, oh, het is allemaal zo erg. Nee, ik geef uiteindelijk volgens mij ook weer een feestje weg.
0: Ja,
1: en
0: absoluut.
1: Dat weet jij beter te zeggen misschien. Want
0: ja
1: ik deel mijn hartje mee. Maar ik geef ze ook verdorie heel veel energie volgens mij mee.
0: Ik heb het idee, Sjors, even ter afronding. daar stond gewoon gisteren een blij man. Die terug is weer in het theater met een heel mooi intiem concert, waarbij je ook de interactie opzoekt met het publiek, waarbij je ook voor Hubert Jan en voor Janus zeker heel veel plek hebt. Nou, je treedt op verschillende plekken bij ons in de provincie. Want nu ga je zo met een afreis naar Almelo. 2 oktober sta je in Heilo. 3 oktober in Boven Karspel.
1: Ja,
0: Medemblik doe je dan aan op 10 oktober. En dan heb ik nog de spelers die verder ook te zien is op jouw site, Sjors van der Pannen. In november, Spanbroek, Castricum, Hoofddorp. Nou ja, waar kom je niet? Volgende keer in de studio. Ik moet hem draaien, Het Land, van jou, Sjors.
1: Hey,
0: zit in de voorstelling.
1: Hey, June, dankjewel. Ik hoop dat de luisteraars allemaal komen.
0: Ja, dat hoop ik ook, want het is echt zeer de moeite waard. Hoe laat ga je weg naar Almelo?
1: Kwart van 4 word ik opgehaald en zo. En heel veel is uitverkocht. Dus het is ook wel een enorm lekker gevoel dat ik nog zo welkom ben.
0: Ja, ik hoor je stem nog steeds van gisteravond. En we gaan er naar luisteren. Dankjewel, Sjors van der Pannen.
1: Dag.
0: Goed zo, dag. En luister naar de tekst van dit nummer. Je hoort hem in het programma nu bij ons, Het Land.

George van der Panden, Het Land, zo heet deze plaat van hem. Die trouwens volop ook te horen is en te zien in zijn theaterprogramma Van Boeien tot de Bril. Vanessa Paradis, Be My Baby, hoor je op dit moment in June tot 2 op NH. En daarna hebben we de Edison Lighthouse.

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ik ben Mika uit Werfshoofd.
8: Ik ben Jelle uit Bussum.
9: Ik ben Marika uit Medeblik.
10: Ik ben Leslie en ik kom uit de Watergraafsmeer.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Half twee precies, Enkhuizen, 17 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De verdwenen armband die gestolen werd bij de kunstroof in Assen uit het Drents Museum komt waarschijnlijk nooit meer terug. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in onze NH-podcast Het Verhoor. Brandt vreest dat de armband niet meer bestaat. Alle verdachten die komen uit Heerhugowaard en die zitten vast. En je hoort de kunstdetective Arthur Brandt.
14: Ja, en als deze armband niet terug is, dan is dat... het kan niet anders of hij kan niet meer terugkomen. En dat zou betekenen dat hij is omgesmolten.
13: Nou, de roof vond plaats in de nacht van 24 op 25 januari vorig jaar. 3 mannen braken dus in bij dat Drents Museum en gingen er vandoor met een wereldberoemde gouden helm en dus 3 gouden armbanden. 1 daarvan is dus spoorloos en ja, waarschijnlijk omgesmolten. Trouwens een aanrader om die podcast te horen, Het Verhoor. Ander nieuws. 2 auto's zijn vannacht verwoest door een grote brand in Zaandam. Dat gebeurde aan de Jasperstraat. Een 3de auto die ernaast geparkeerd stond, ja, die is ook flink beschadigd geraakt. Politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Want op de plek van de brand is een fles gevonden die sterk naar brandstof rook. Je hoort een van de buurmannen over de andere gedupeerde buurman. En die is taxichauffeur.
15: Hij verdient een brood mee, hij is een taxichauffeur. En zijn voertuig is helemaal beschadigd. Dus het gaat niet zozeer om de materiële schade, maar ook de emotionele schade is heel groot. En ja, ik weet niet hoe hij dat verder gaat verwerken. Dat weet ik niet.
13: Ja, een van de omwonenden dus van die Jaspersstraat in Zaandam. Daar wordt brandstichting onderzocht. Een veroordeelde dansleraar uit Zwaag die kan nog altijd danslessen geven, ondanks een beroepsverbod. Ja, dat zegt de rechtbank in Noord-Holland. Ze erkennen dat. Die dansleraar werd veroordeeld voor misbruik van minderjarige leerlingen. Maar een beroepsverbod blijkt pas te kunnen worden opgelegd als de rechtsgang helemaal klaar is. De dansleraar is een hoger beroep gegaan en daardoor kan hij gewoon nog lesgeven. Ja, de rechtbank zegt wel dat het een fout is van de rechtbank zelf. De dansschool in Zwaag is ook gewoon nog open. De leraar geeft lessen en gaat ook mee op internationale danstoernooien als trainer. Op de A9 tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp... ja, daar is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Er waren maar liefst 6 auto's bij betrokken. Meerdere ambulances en de brandweer werden met spoed opgeroepen. Ja, het gaat om ongeval met letsel, maar hoe het precies gaat met de mensen die gewond zijn geraakt, dat is nog niet naar buiten gekomen. En mensen die over 2 jaar een hond kopen van een ras dat bekend staat als risicohond, die moeten dan verplicht op cursus. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Staatssecretaris Erkens zegt dat nog niet helemaal duidelijk is voor welke honden nou precies die verplichte cursus gaat gelden.
7: Je moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt.
13: Nou, er zit wat in. Bully XXL klinkt trouwens heel eng voor mij, hoor.
12: Ja, dat klinkt meer zo'n soort stier.
13: Weet jij welke hond dat is, Bully XXL?
12: Ja, het zal iets van een Stafford zijn, denk ik, of zo. Ja. Weet ook niet.
13: Nou goed, dat zoeken we nog even op. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
12: Helemaal goed, dankjewel, Barbara. Gaan we naar het weerbericht met Jules Grijnaert.
8: Ja, het is en blijft mooi weer vandaag met veel zon. Felle opklaringen ook en wat stapelwolken. Dat worden er later wat minder en vanavond is het dan helder. En dan is het ook erg rustig. Tot die tijd is er een matige noordwesten tot noordenwind. Windkracht 3 tot 4. De temperatuur klimt nog een beetje. De maxima komen uit op 18 tot 19 graden. En vannacht is het dan vrijwel in stil. Het wordt ook vrij koud met minima van 7 tot 10 graden. Maar morgen is het overwegend zonnig, met 's middags maxima van 20 tot 22 graden.
12: Nou, dat klinkt hartstikke lekker en prachtig nazomerweer. Minder lekker gaat het eraan toe op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen het knooppunt Badhoevedorp en het knooppunt Raasdorp. 10 minuten vertraging daar heeft te maken met politieonderzoek naar aanleiding van een ongeluk daar.

0: Jump. En volledig is deze titel Jump for My Love van de Pointer Sisters.
1: Is er nog iets te doen?
0: We hebben twee verslaggevers en die gaan voor ons op pad. Maandag tot en met woensdag is dat Sjoerd Hilaris. En op de donderdag en soms ook op de vrijdag is Samantha de Grootad. Nou, Samantha is afgereisd naar Zandvoort. Want daar gaat binnenkort iets moois gebeuren. Samantha?
2: Ja, goedemiddag, Joen. Ja, en ik kan eigenlijk wel zeggen dat Zandvoort bruist nu al. Terwijl de festiviteiten pas dit weekend zijn. Want ja, de voorbereidingen zijn in volle gang met al die tientallen kunstenaars die hier gaan exposeren dit weekend. Ik sta hier met een van de organisatoren van Zandvoort Art. Dat is Mark Remijn. Mark, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, dat het bruist nu al. Want ja, je merkt echt dat er iets staat te gebeuren dit weekend.
3: Ja, we zijn de overzichtsentoonstelling hier in de Dorpskerk aan het opbouwen. En ja, met werk van 90 kunstenaars die in het weekend dan op 25 verschillende locaties te bewonderen zijn.
2: Ja, en ik vind het nu al kleurrijk, want er hangen al een paar schilderijen. Er staan wat beelden. Wat kunnen mensen verwachten?
3: Heel divers in de kunst. Van wat je zegt, beelden, schilderijen, fotografie, maar ook objecten, beeldhouwkunst. We hebben een hele gekke installatie buiten staan. En ja, dat is voor elk wat wils.
2: En wat het leuke is, er gebeurt buiten ook van alles, hè, met muziek.
3: Ja, we hebben twee jonge muzikanten die zaterdagmiddag en zondagmiddag optreden op twee verschillende locaties. We hebben een strandharker die portretten op het strand gaat maken. We hebben een toneelstukje, een try-out in het museum. Een loterij, echt heel veel extra's dit jaar. Rondom de kunstroute met alle locaties.
2: En het kloppend hart is de Dorpskerk. En Dagmar, jij bent een van de kunstenaars die meedoet. Wat voor kunstenaar ben jij?
4: Ik woon al een tijdje in deze regio en ik hou heel erg van de duinen en het strand. En ik gebruik vaak mijn foto's als basis voor mijn kunst. En ik maak vaak toch met zee, strandduinen, ook gebaseerd op grafisch werk. Ik ben ook grafisch vormgever. En gewoon kleine doeken, kleurrijk, met de natuur vaak als basis. En dit jaar neem ik ook voor het eerst wat foto's mee. Ook vaak buiten, natuur. En eigenlijk altijd wel heel kleurrijk.
2: En het leuke is dat al die 90 kunstenaars, die zijn ook aanwezig dit weekend. Dus als mensen aan jou vragen hebben over je werk, dan kunnen ze die aan je stellen. Wat is de gekste vraag die je ooit gehad hebt?
4: Ik werk ook met acrylgieten en olieverf. En mensen zijn vaak heel benieuwd naar het proces. Van hoe heb je dit nou gemaakt? En dat vind ik altijd wel heel leuk om te vertellen.
2: Nou, voor iedereen die het antwoord op deze vraag wil, ja, kom naar Zandvoort dit weekend. Hoe laat begint het?
3: Zaterdag van 12 tot 5 en ook zondag nog van 12 tot 5. Hartelijk welkom bij Zandvoort Art.
0: Nou, dit klinkt superleuk. Dankjewel, Samantha, dat je er was. En Zandvoort Art is dus aanstaand weekend. Mooi. Dit is Fool's Garden. Komt-ie aan. Lemon Tree.

0: Elvis Costello en Oliver's Arvey. Wat?
1: Army.
0: Army. Nou, ik zag je ineens zwaaien met je armen. En toen dacht ik een beetje over de top. Want ik luister vaak naar jullie, hè? Naar jou maar jou. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik kijk vaker. En dan luister ik dus ook. Maar jullie staan ook echt lekker te dansen de hele tijd.
1: Zeker.
0: Ik was een beetje afgeleid door je armen. Mag ik vanavond ook gewoon lekker dansen?
1: Ja, 2 uur lang staan en 2 uur lang dansen.
0: Mag ik niet tussendoor nog even zitten?
1: Nee, staan hoort...
0: Nee, maar even serieus.
1: Ja, dat staat in je
0: takenpakket. Ik heb een rare beweging gemaakt met mijn heup, hè?
1: Ja, dat maakt niet
0: dus
1: uit.
0: Ik ben gehandicapt.
1: Ziek, zwak of misselijk. We gaan er gewoon voor.
0: Oké, wat moet ik aan dan straks?
1: Zo min mogelijk.
0: Maar het thema is toch zoet?
1: Ja.
0: Dus ik zat te denken aan iets van roze.
1: Ja, of een leuke snoepstreng, die heb je.
0: Snoepstreng. Oké. Neem jij snoepketting mee?
1: Ja, misschien wel. Lekkere spekjes.
0: Oké, ik wilde vragen wat de gast is vanmorgen, maar daar hebben we geen tijd voor. Oh. Tot vanavond, 7 uur. Dat

0: Vanavond Over de Top met Maarten en June.
1: Deze week start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
2: In Over de Top komen wij daarom met heerlijke, mierzoete platen. Zoals deze.
1: Oh, en dit is ook zo'n heerlijk zoet nummer.
2: Of deze oude snoeperdam.
0: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
1: En ik heb koekjes bij me. Dat weet je niet. Over zoet gesproken.
2: Dat wordt een gaatje.
1: Wow!
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de

0: hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Ik ben Paula
4: en ik kom uit Aalsmeer.
5: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
6: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
7: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.

0: Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. 6 auto's waren er vanochtend betrokken bij een ongeluk op de A9 tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp. Hoe het nu met de slachtoffers gaat, is nog niet bekend. De verdwenen armband die gestolen werd bij de kunstroof in Assen, die komt waarschijnlijk nooit meer terug. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in de podcast Verhoor. De verdachten komen allemaal uit Herengewaard en hebben hem waarschijnlijk laten omsmelten. En reizigers kunnen het Centraal Station in Amsterdam volgende week zaterdag niet per trein bereiken. Het heeft allemaal te maken met renovatiewerkzaamheden. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Goedemorgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.

Stars bij NH met On My Soul. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de donderdag van NH. We steven hem langzaam af op dat weekend. Maar voordat het zover is, nog even deze donderdag overleven. En dat komt wel goed hoor. Alle huiskatten in Nederland die moeten vanaf 2028 verplicht worden gechipt. Ja, het kabinet wil hiermee het aantal zwerfkatten drastisch verminderen en zorgen dat weggelopen katten sneller worden herenigd met hun baasjes. Ja, ik denk dat dat alleen maar goed is, hè. Moet je ook eerlijk zeggen, ik heb tegenwoordig een beetje last van een kat. Ik heb zelf een hond thuis. Nou is dat niet zo erg, die hond. Die blijft lekker binnen, die doet het goed. Alleen ik heb dus een kat of een kater of een poes, ik heb geen idee. Die plast bij ons tegen de deur aan. Het is gewoon ik weet ook niet hoe ik dat wegkrijg. Dus mocht je tips hebben daarvoor, kun je het absoluut laten weten. Dat die kat ook niet meer terugkomt. Maar waar ik naartoe wil, ik wil liedjes dus ook over katten. Iets wat te maken is met de kat. 088 58 51 52.

met Flowers bij Anna. Je hebt het verhaal meegekregen. Mocht je een kat hebben, let even goed op. Alle huiskatten in Nederland die moeten vanaf 2028 verplicht worden gechipt. Het kabinet wil hiermee het aantal zwerfkatten drastisch verminderen. En zorgen dat dus weggelopen katten sneller worden herenigd met hun baasjes. En dat is alleen maar goed natuurlijk, hè. Liedjes die gaan over katten. 088, 850, 51, 52. Welkom binnen, Pussycat. Leuk is dat, van Tom Jones. Dankjewel. Daarbij zit ook de kat van oom Willem. De cats natuurlijk heel veel. Cat Stevens met Morning is Broken. En hier nog een belangrijk berichtje, vind ik ook altijd grappig. Joshua Kennison en Jesse, daarin heeft kat Moses een belangrijke rol. En daarin wordt ook gezegd, het zal wel weer de Year of the Cat worden. Nou, ik heb nieuws. Wordt hem inderdaad, ja. Want die kwam het meeste binnen. The Year of the Cat. Hoor je bij NH. Dit is L. Stewart. Zal wel weer de Year of the Cat worden, hè?

0: Get the Dust bij NH. Het is Queen. Ach, ik hou van Queen. Ik ben fan van. Het is zo jammer. Kun je je voorstellen, zoals Freddy is bijvoorbeeld overleden omdat hij AIDS had.
1: Mm-hmm.
0: Kun je je voorstellen, is hij vandaag de dag het geleefd? Dat is niet gebeurd. Dat is gek, hè? Omdat er natuurlijk medicijnen voor is.
1: Ja, nu hoef je daar niet aan te sterven, inderdaad.
0: Nee, vroeger wel. En vooral omdat iedereen vroeger was dan ook bang om in aanraking te komen met iemand die het had. Terwijl het dan niet besmettelijk was op die manier. En dat was wel mooi. Ja, nee, ken je nog dat beeld dat volgens mij Princess Diane was toen de enige die ook die ziekenhuizen afging. En iedereen ook een hand gaf, al die patiënten.
1: Ja, want je kan natuurlijk geen eten krijgen van een hand geven.
0: Nee, maar inderdaad, toch durfde niemand dat.
1: Ja. Dat vond ik wel goed dat ze dat
0: zij deed dat. Zij was wel vooruitstrevend eigenlijk ook. Hè?
1: Ja, noem je twee hele belangrijke mensen die er niet meer zijn.
0: Nee, en de een is dan overleden aan AIDS en de ander dan noodlottig ongeluk. Tenminste, is wat er gezegd wordt natuurlijk. Zonde toch.
1: Absoluut.
0: Wat een geschiedenis, mensen. Ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland met Barbara. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, wat denk je dat het verschil is tussen de bondscoach Koeman en de nieuwe Xavi Hernandez?
0: Nou, een Spaanse temperament. Buenas noches, of niet? Hè?
1: Nog iets meer, dat hoor je zo.
0: Okay.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
5: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Ik ben Ronald uit Spiedijk.
13: Ik ben Kees uit de kaarsstad van Noord-Holland.
14: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
15: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 3:01 momenteel in Averhoorn. Is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op Oosterburg in Amsterdam heeft de politie vannacht een automobilist aangehouden na een melding van een vechtpartij waarbij mogelijk een vuurwapen was getrokken. Agenten die trokken vervolgens hun pistool bij de aanhouding en sommeerden de inzittenden om uit te stappen. Ja, de man werd geboeid en de auto werd doorzocht. Een andere betrokkenen, waarmee de man eerder ruzie had, raakte gewond en is meegenomen met de ambulance. Over die verwondingen is nog niets bekend. Twee auto's zijn vannacht verwoest door een grote brand op de Jasperstraat in Zaandam. Een derde auto die ernaast geparkeerd stond is ook beschadigd geraakt. Politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Ja, een van de slachtoffers was een taxichauffeur. En je hoort een van de buren over die taxichauffeur.
12: Hij verdiende brood mee, hij is een taxichauffeur. En zijn voertuig is helemaal beschadigd. Dus het gaat niet zozeer om de materiële schade, maar ook de emotionele schade is heel groot. En ja, ik weet niet hoe hij dat verder gaat verwerken, dat weet ik niet.
1: Ja, veel schade dus voor die taxichauffeur. Politie kijkt naar de mogelijke brandstichting. Want namelijk op de plek van de brand is ook een fles gevonden die sterk naar brandstof rook. Op de A9 tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Er waren maar liefst 6 auto's bij betrokken. Meerdere ambulances en de brandweer die werden met spoed opgeroepen. Hoe het nu gaat met de mensen die daar gewond raakten, dat is nog niet bekend. En alle verdachten van de dodelijke steekpartij waarbij de 29-jarige Dario uit Horen om het leven kwam, die komen binnenkort vrij. Ook de 17-jarige verdachte uit Venhuizen mag over 2 weken zijn cel verlaten. Hij blijft wel onder streng toezicht en hij krijgt ook een enkelband. 2 andere verdachten van 16 en 19 jaar die zijn al eerder voorlopig vrijgelaten. De 3 worden verdacht van moord of doodslag. Dario kwam eind maart om het leven tijdens een uit de hand gelopen ruzie in het uitgaansleven van Horen. Laatste berichtje. Ja, vanavond speelt Nederland tegen Duitsland, hè?
0: Ja,
1: Nederlands elftal, leuk.
0: Oefenwedstrijd, hè, is dat?
1: Ja, zeker. Ja. Het is natuurlijk wel een periode van verandering bij het Nederlands elftal. Want we hebben een nieuwe bondscoach. En wat wel opmerkelijk is, de spelers die vanavond tegen Duitsland in de basis staan, die horen dat pas 1,5 uur voor de wedstrijd. Nou, dat is best wel ongebruikelijk. Want bij Ronald Koeman hoorden spelers dat altijd veel eerder.
0: Maar waarom is dat? Waarom Xavi daarvoor dan?
1: Nou kijk, stel je voor, je hoort bijvoorbeeld al een meestal een dag daarvoor dat je niet in de basis staat.
0: Ja.
1: Dan zou het zo kunnen zijn dat je misschien iets meer verslapt.
0: Dat je een beetje laat gaan, bedoel je, ja.
1: Nou, in ieder geval de redenering van die Xavi, de nieuwe bondscoach, is zo blijft iedereen 100% betrokken. Vertel niets over de eerste elf.
0: Als jij weet dat je misschien op de bank zit de hele wedstrijd, ja, waarom zou je dan ontzettend veel energie gaan geven? Toch? Zo is het ook, hè?
1: Nou, ik denk wel, je doet het uiteindelijk met z'n allen. En ook op de bank moet je altijd 100% ready zijn.
0: Oké, goed statement.
1: Maar ik denk wel dat het een verschil is. Als je het niet weet. Ik vind het wel slim van die Xavi.
0: Ja, het is een soort mind game, hè? Een soort spelletje.
1: Inderdaad. Ja. Het is een mind game die speelt.
0: Een mind game.
1: We gaan kijken hoe dat vanavond uitpakt.
0: Ik ben benieuwd.
1: En meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel. Het weer dan met Sjoeg en Daan.
17: Ja, het is en blijft mooi weer vandaag met veel zon. Felle opklaringen ook en wat stapelwolken. Dat worden er later wat minder en vanavond is het dan helder. En dan is het ook erg rustig. Tot die tijd is er een matige noordwesten tot noordenwind. Windkracht 3 tot 4. De temperatuur klimt nog een beetje. De maxima komen uit op 18 tot 19 graden. En vannacht is het dan vrijwel in stil. Het wordt ook vrij koud met minima van 7 tot 10 graden. Maar morgen is het overwegend zonnig met 's middags maxima van 20 tot 22 graden.

0: een beetje tijdloos dit, hè. Wat een hit is dit geweest, zeg. Vanessa Carlton bij NH met The Thousand Miles.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A, Faya Condios met Nee. Na, na, na.
3: Nee, na, na, na.
0: Nou, dat zeg ik toch, hè?
3: Nee, na, na, na. Oh, na, nee, na, na, na.
0: Toch liever keuze B, dan kies je voor Dr. Alban met It's My Life. Nou, dat zijn ze dan. Jouw hoor, de twee liedjes waarop jij mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen zometeen? Kies je voor keuze A, Faya Condios met Nee naar de Na. Of wordt het keuze B, Dr. Alban met It's My Life. Stemmen 088 850 51 52. Is dit Prince bij NH? Met Kiss.

0: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
0: Rondje van het huis.
2: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Faya, Con Dios. Nee, na, na, na. En keuze B, Dr. Album, It's My Life.
0: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
2: Nou, zeker weten. 60% kies voor keuze A, Faya, Con Dios.

0: jij en Nick.
1: Met Nick Velderman. Belletjes.
2: Hallo?
1: Spelletjes.
2: Simpel, hè?
3: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd.
1: En gasten in de studio.
3: Erik Beentje.
4: Goedemiddag, hallo.
0: Jij

0: en ik.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en

0: Stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
7: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
8: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
9: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
10: Ik ben Lester uit Heemstede.
11: Ik ben Tanja uit Enkhuizen.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Op Oosterburg in Amsterdam heeft de politie vannacht een automobilist aangehouden na een melding van een vechtpartij waarbij mogelijk een vuurwapen was getrokken. De verdwenen armband die gestolen werd bij de kunstroof in Assen komt waarschijnlijk nooit meer terug. Dat zegt kunstdetective Arthur Brands in onze podcast Het Verhoor. De verdachten, allemaal uit Heerhugowaard, hebben hem waarschijnlijk laten omsmelten. En reizigers kunnen het CS in Amsterdam volgende week zaterdag niet per trein bereiken. Het heeft allemaal te maken met renovatiewerkzaamheden. Straks meer nieuws uit onze regio. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Steen. Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
22: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.

0: Er is Desja bij en aan met Boston.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Vandaag bij ons op de kalender. Dat is Fayen Schilperoort uit het Zand. Fayen is vandaag jarig. Is 14 jaar geworden. Dus speciaal voor Fayen vandaag even een toetertje. Fayen, hartstikke gefeliciteerd. Toetertje voor jou.
3: Van harte
2: gefeliciteerd.
0: Zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52 of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Zijn dit de Voortops?

0: soon. Het Wrecking Ball.
1: 19 toen.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1988. Zo was er in dat jaar het Klokhuis. Programma wat je kent van tv. Een van de eerste seizoenen van het Klokhuis. En wat jij misschien niet weet, de bekende leader van het Klokhuis was vroeger ingezongen. Ja, er zat een tekst op. Luister mee, die ging vroeger namelijk zo.

Nou, is toch enig dit? Ik bedoel, dat zou terug moeten komen, toch? Nou, mocht je dan daarna niet meer wagen zijn op 24 september 1988... heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ze scoort namelijk een enorme hit. Kim Wilde, hoor je bij NH. Dit is You Came...

0: zijn de Plain White Tees bij NH met Hey There Delilah. Onze buren die zijn steeds vaker onbekende. Maak eens een praatje bijvoorbeeld met je buren. Lokale verenigingen hebben het moeilijk en steeds meer mensen die voelen zich alleen. Ja, van 24 tot en met 30 september is het de landelijke week tegen de eenzaamheid. Ja, NH, wij dragen ook een beetje een steentje bij, maar wel op een eigen manier. In plaats van stil te staan bij eenzaamheid, kijken wij liever naar het samen zijn. Want dat is misschien ook wel belangrijker. De week van het samen zijn. Dat is dus wat wij doen. Wij vieren dat een beetje, Barbara. Hey, hallo.
1: Hey, ja, wij zijn ook ja, samen.
0: Nou zijn we vaak samen ook, hè? Maar
1: ja, een beetje te vaak.
0: Wij hebben wat dat betreft een goede verbinding, hè?
1: Dat zo is het ook. Zeker.
0: Hallo, kom ik goed door? Ja,
1: absoluut.
0: Zo is het ook natuurlijk, hè? Nou ja, op 30 september sluiten wij de week van het samen zijn af met een enorm grote pubquiz. Dat is ontzettend leuk, want daar doen ontzettend veel prominente mensen aan mee. Waaronder andere, ik kan niet over mezelf zeggen dat ik een prominent figuur ben, maar wel binnen NH misschien een beetje.
1: Ja,
0: wij doen dus die pubquiz. Ik ben een van die teamcaptains.
1: Ik ook trouwens.
0: Jij ook?
1: Ja.
0: Ben je ook een prominent figuur?
1: Oh. Ja, allemaal bekende gezichten en stemmen vooral van
0: maar
1: NH.
0: Ook wel bekende Noord-Hollanders, die doen dus ook wel mee. En jij misschien, als je dit niet hoort en denkt, een pubquiz volgende week. Dat is volgende week dus in Zaandam. Daar kun je je voor aanmelden. Jij kan meedoen met die pubquiz. Hoe doe je dat? Dan ga je even naar nhnieuws.nl/samenzijn. Dan kun je een formulier invullen. En wie weet spelen wij volgende week dan met elkaar of tegen elkaar. Is ook leuk, hè?
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Team Nick tegen Team Bar.
0: Wat denk jij?
1: Ja, dat wordt lullig voor Nick, Team Nick.
0: Ja, maar je vergeet heel veel andere teams, hè? Dus
1: ja, ik ben bang voor Team Frank.
0: Oh ja, ja, ik ook wel.
1: Frank Boer.
0: Ja, maar goed, meld je aan. nhnieuws.nl/samenzijn. Het is bijna 3:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Dat is met Barbara. Goedemiddag. Hoi, Bar.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit
1: erin
0: zo?
1: Ja, baasjes van gevaarlijke honden moeten in de toekomst verplicht op cursus.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Ik ben Els uit Hoofddorp.
12: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
13: Ik ben Irma en ik kom uit

0: 5 minuten over 3:30 momenteel. In Hilversum is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een groep KLM-piloten die voorheen bij de Koninklijke Luchtmacht actief waren, wordt vanaf januari getraind om reservist te worden op de F-35. Daarmee kan de luchtvaartmaatschappij een bijdrage leveren aan de Nederlandse strijdkrachten als daar in het geval van nood om wordt gevraagd. Dat meldt Luchtvaartnieuws. Het gaat in eerste instantie om 5 KLM-piloten die vanaf de luchtmacht zijn overgestapt. Bij een ongeluk tussen 2 fietsers op de Sarfatistraat in Amsterdam-Oost is vanmiddag iemand zwaar gewond geraakt. Het gebeurde bij een val nadat een fietsstuur vast kwam te zitten in een tas. Nou, meerdere ambulances werden opgeroepen. Het slachtoffer is snel overgebracht naar het ziekenhuis. En de Verkeersongevallendienst doet onderzoek. Alle verdachten van de dodelijke steekpartij waarbij de 29-jarige Dario uit Horen om het leven kwam, al die verdachten zijn binnenkort op vrije voeten, voorlopig dan. Ja, ook de 17-jarige verdachte uit Venhuizen, die mag over 2 weken zijn cel voorlopig verlaten. Hij blijft wel onder streng toezicht en krijgt een enkelband. 2 andere verdachten van 16 en 19, die waren eerder al voorlopig vrijgelaten. De 3 worden verdacht van moord of doodslag. Dario kwam eind maart om het leven tijdens een uit de hand gelopen ruzie in het uitgaansleven van Horen. 2 auto's zijn vannacht verwoest door een grote brand op de Jasperstraat in Zaandam. Een 3e voertuig die ernaast stond is ook beschadigd geraakt. Politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Ja, op de plek van de brand is een fles gevonden die sterk naar brandstof rook. De omwonenden zijn gedupeerd. Een van hen was een taxichauffeur, die is nu dus zijn auto kwijt. En laatste berichtje. Mensen die over 2 jaar een hond kopen van een ras dat bekend staat als risicohond, die moeten verplicht op cursus.
0: Okay.
1: Ja, het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Staatssecretaris Erkens zegt dat nog niet helemaal duidelijk is voor welke honden die verplichte cursus gaat gelden.
2: Je moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt.
1: Ja, zo is dat. Bully XXL, dat is een goede naam.
0: Wat een vergelijking. Bully XXL, nou, van dat type heb ik nog nooit gehoord.
1: Nou, ik heb even gekeken naar het plaatje. Het is inderdaad wel...
0: Het is een unit.
1: Ziet er wel een beetje uit als een pitbullachtig.
0: Maar agressief afgebroken, of niet? Dat weet je vaak niet, hè, van die beesten.
1: Nee, ik heb wel een bepaald imago. Dus als je ziet, dan zou ik persoonlijk een stapje achteruit doen. Maar ik denk dat het heel erg gaat ook over opvoeding, toch?
0: Dat denk ik ook. Maar ja, kijk,
1: zo'n cursus.
0: Is een hond ook niet op te voeden? Een hond is wat een hond is. Dan kan je 100 cursussen doen. En dan blijft het erbij, want het blijft helemaal in zo'n beest zitten. Je krijgt het er niet altijd uit, hè? Oh. Dus je kan wel 60 cursussen volgen. Maar het blijft een hond met zijn eigen wil ook, hè? Ze kunnen ook zelf wat anders bedenken.
1: Ja, maar ik toch denk dat zo'n cursus wel goed is.
0: Nou, dan zou die cursus meer moeten gericht zijn op een baasje van wat te doen in zo'n situatie.
1: Maar dat is ook wel vaak.
0: Toch? Ja, of melkkorf of iets, als het toch echt erg wordt. Ik bedoel, soms zie je dat toch ook.
1: Dat zie ik steeds vaker.
0: Ja, nou, wat je vaak ziet is, dat snap ik dan nooit. Ik heb zelf ook een hond, hè. Ik heb een hekel aan honden die loslopen. Verschrikkelijk, waar het niet mag. Kijk, als er ergens aangegeven staat, hier mag je hond los, prima. Maar ik heb dus een hond, die vindt niet zo leuk als een andere hond. Los is en hij niet. Dat vindt hij niet, hij snapt dat niet. Dus dan wordt hij boos. En ik vind het dus heel vervelend als mensen dan een hond ergens los hebben in een woonwijk of ergens waar het niet. Hou gewoon je hond vast als dat moet.
1: Ja.
0: Toch?
1: Jij bent ook een soort Bully XXL.
0: Nou, pas maar op.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Bully XXL. Goed, Sjoeg en daar. Goedemiddag.
3: Ja, het is en blijft mooi weer vandaag met veel zon. Felle opklaringen ook en wat stapelwolken. Dat worden er later wat minder en vanavond is het dan helder. En dan is het ook erg rustig. Tot die tijd is er een matige noordwesten tot noordenwind. Windkracht 3 tot 4. De temperatuur klimt nog een beetje. De maxima komen uit op 18 tot 19 graden. En vannacht is het dan vrijwel in stil. Het wordt ook vrij koud met minima van 7 tot 10 graden. Maar morgen is het overwegend zonnig met 's middags maxima van 20 tot 22 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 1 vertraging A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Knoopend Burgerveen. 7 minuten.

0: werd een enorm grote hit, dit liedje. Het is Trigger Finger bij NH met I Follow Rivers.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Voor de laatste keer deze week dan lekker meestemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Maar vraag aan jou eens, wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 52 voor keuze A. Robin de Film met Zelagri. Keuze B, Supertramp met Breakfast in America.

0: Oké, dat zijn ze dan. De twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Kies jij dus voor die keuze A, Robin en Phil met C'est la vie? Of wordt het keuze B, Supertramp met Breakfast in America? Nou, stemmen doe je dus ook nu. Doe lekker mee. 088 850 51 52. 088 850 51 52. De donderdag van NH met Grover Washington Jr. Just the two of us.
1: I see the crystal raindrops fall. And the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Het is Stella Lefty bij NH met Boston.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Twee liedjes. Keuze aan Robin en Phil met C'est la vie. En keuze B. Supertramp met Breakfast in America.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 65% kiest voor keuze B. Supertramp hoor je bij NH. Zometeen 4 uur is de tijd voor vandaag de dag met Patricia. Fijne donderdag Noord-Holland.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
1: Helemaal NH.
5: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH. Zaterdag.
1: Helemaal NH. Helemaal NH.
2: Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Ik ben Lissy uit Assendelft.
11: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
12: Ik ben Isabel uit Haarlem.
13: Ik ben Estra uit Hoofddorp.
14: Ik ben Hoek uit Schermoren.
15: Ik ben Milou uit Amsterdam.
16: Ik ben Kegodien uit Wisp.

0: bijna 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een groep KLM-piloten die voorheen bij de Koninklijke Luchtmacht actief was. Die wordt vanaf januari getraind om reservist te worden op de F-35. Daarmee kan de luchtvaartmaatschappij een bijdrage leveren aan de Nederlandse strijdkrachten als daar in geval van nood om wordt gevraagd. Bij een ongeluk tussen twee fietsers op de Sarfatistraat in Amsterdam is vanmiddag iemand zwaar gewond geraakt. Het gebeurde bij een val nadat een fietsstuur vast kwam te zitten in een tas. En alle verdachten van de dodelijke steekpartij waarbij de 29-jarige Dario uit Horen om het leven kwam, die komen binnenkort voorlopig vrij. Ze blijven wel verdachten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, en hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen? Nou, de ANWB meldt dat er al wel wat files staan. Redelijk korte gelukkig. Ik noem even de belangrijkste knooppunten. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. Daar heb je 6 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen de afritten Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. Komt er een kapotte auto en de linker rijstrook, die is dicht. Een wat langere file vind je op de N200 van Zandvoort naar Amsterdam. Tussen de aansluiting met de N208 en het knooppunt Rottepolderplein, daar heb je bijna een half uur vertraging.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
8: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
11: Okay.
10: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
11: Vandaag de dag
12: met Patricia Navelkamp.

0: Vandaag de dag op deze zonnige donderdagmiddag. Irene is er gelukkig ook weer bij. Taxi Irene, kan ik inmiddels wel zeggen.
1: Ja, gezellig was het weer. Hè?
0: Ja, zeker. Wij rijden even met elkaar mee. Althans, ik met Irene, moet ik zeggen. Ik rij helemaal niet.
1: Nou, je let wel ook op de weg, hè?
0: Ja. Je bedoelt, als in panisch hysterisch.
1: Nee, het is gewoon gezellig om iemand naast je te hebben.
0: Ja, nou, ik ben wel een klein beetje een meerijder, moet ik eerlijk bekennen. Maar dat komt gewoon omdat ik ooit een auto-ongeluk heb gehad. En sinds die tijd zit er toch een heel mini-klein traumaatje. Dat ik denk, heb je wel gezien dat die vrachtwagen hier wil invoegen. Irene, hallo.
1: Ja, maar dit is het twee paar ogen kan ook absoluut geen kwaad doen.
0: Zo is het. Ik ben blij dat je het zo positief opvat.
1: Ja, joh. Ja, nee, echt geen probleem.
0: En je bent een goede rijder. Dat scheelt.
1: Nou, dank je wel.
0: Hey, Barbara is er weer bij voor het nieuws. Goedemiddag, Barbara.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ben jij ook wel zo'n bijrijder?
2: Oh,
0: dat je ernaast...
2: zeker weten. Ja? Ik had dus nog... laatst in Spanje reed ik daar met een vriend. En toen heb ik hem... Ja, toen heb ik op een gegeven moment zei ik tegen hem... Want we gingen naar de luchthaven en ben ik altijd bang dat we te laat kwamen. Toen zei ik... Hier moet je wel links aanhouden, maar ja. Een beetje met zo'n strenge stem.
0: Ja, dat kun jij.
2: Ja, inderdaad. Dat onderschat ik zelf soms een beetje. En toen, ja, toen schrok hij kennelijk. Toen ging hij wat eerder naar links zonder goed te kijken. Dat we bijna een heel ernstig ongeluk.
0: Ja. Nee joh. Oh, maar... oh, stressvol. Ja. Oh. Ja, maar ja, het is toch goed dat je meekijkt. Vind ik altijd, toch?
2: Ja, dit ging dan meer om de route. Maar daardoor kregen we bijna een ongeluk.
0: Ja, ja, dat is ook niet goed.
2: Dus ik denk toch niet goed dat je altijd meekijkt.
0: Nou, het erg is, ik moet wel eens denken aan mijn opa en oma. Die zaten ook altijd zo in de auto. Mijn opa reed. En mijn opa was echt zo'n heer in het verkeer. Die had dan zijn hoed op en zijn jas aan. En die zat dan zo lekker te sturen. En dan zat mijn oma er altijd naast. Van Wim, pas nou op, er komt een auto aan. Wim, komt er een auto aan. En dan dacht ik altijd, nou, oma...
2: Relax.
0: Rustig.
2: Maar nu ben je zelf
0: en nu zit ik er zelf ook zo naast.
2: Oh ja. Leuk onderwerp.
0: Maar goed, ja, daar gaan we het een keer over hebben. Goed, niet vandaag. We hebben weer andere plannen. Ook leuke plannen trouwens. We gaan even bellen met een theatermaker... die een voorstelling maakt over campinggasten... die moeten wijken voor luxe bungalows. Nou, dat is natuurlijk een verhaal dat wij, waar we het heel vaak over hebben... bij ons in de uitzending. Dat gebeurt op heel veel plaatsen. Zeker ook in Noord-Holland. En daar zit een bijzonder verhaal aan vast. En we mogen vrijkaarten gaan weggeven. Dus dat is sowieso leuk. We gaan ook weer het spel spelen. Wie, wat, waar ben ik? En dan kun je weer die mooie koeltas gaan winnen. En straks dan gaan we het hebben over bijzondere orgels. Want zelfs vanuit het buitenland komen orgelliefhebbers nu naar Amsterdam... omdat de beroemde orgels van Perlée onder de hamer gaan. Nou, straks hoor je waarom die zo bijzonder zijn en waarom ze geveild worden.

0: Mama's Gun hoorde je met een nieuw nummer, Hardest Yards. Prachtig.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, na ruim 150 jaar valt het doek voor de bekende draaiorgelfamilie Perlé uit Amsterdam. Ze zaten op de Westerstraat en nu wordt de complete inboedel van de werkplaats in de Jordaan geveild, inclusief het iconische draaiorgel De Pipo. Aanstaande zaterdag, dan wordt alles geveild. Onder leiding van veilingmeester Richard Singh. En die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag, Richard.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, ja, dat geluid van zo'n oud draaiorgel, in dit geval de Pipo, daar word je toch blij van, hè?
3: Daar worden heel veel mensen blij van, in binnen- en buitenland.
0: In binnen- en buitenland, inderdaad. Maar we gaan het hier in het Amsterdamse gaan we dat missen, dit geluid. Want ja, Perlé gaat onder de hamer, althans die orgels. Het is een absoluut begrip in Amsterdam, de orgels van Perlé. Perlé, hoe is dat voor jou als veilingmeester om zo'n ja, toch wel historisch iets te mogen veilen?
3: Ja, dit is wel heel erg bijzonder, ook voor ons. Hè. Familie Perlé heeft natuurlijk al vele generaties een naam opgebouwd overal in de wereld als het gaat om draaiorgels en straatorgels.
0: Ja.
3: En ja, het is voor ons bijzonder dat we zo'n verzameling mogen gaan veilen.
0: Ja, en hoe komt dat eigenlijk? Stopt de familie ermee? Of wat is er aan de hand?
3: Ja, de twee zonen die hier eigenlijk nog in de familie zijn, dat zijn de laatste van de generatie. En ja, die stoppen ermee. Leon die gaat emigreren naar Amerika. En in feite betekent dat hier de werkplaats gaat sluiten.
0: Ja, ja, ze zaten altijd in de Jordaan. Zij is altijd gebleven. Die wordt dus opgedoekt en zaterdag is dan de veiling. Merk je dat er veel belangstelling is?
3: Ja, er is heel veel belangstelling. Vanuit Nederland, maar ook zeker vanuit het buitenland, internationaal. Wij hebben bieders die zich hebben aangemeld uit China, Japan, Korea, Amerika.
0: Echt?
3: Vandaag zijn er ook Amerikanen hier aangekomen. We hebben vandaag een kijkdag. Dus ik ben ook hier in Amsterdam aan de Westerstraat in de Jordaan.
0: Ja.
3: En er lopen hier Amerikanen binnen rond. Morgen komen mensen uit het buitenland. Dus er is internationaal veel interesse.
0: Oh, wat speciaal is dat zeg. Had je dat verwacht?
3: Nou, ergens wel. Je weet nooit van tevoren hoeveel interesse er gaat komen. Maar er wordt heel veel interesse getoond in bepaalde topstukken uit de veiling. Waaronder straatorgel De Pipo.
0: Ja, ja, dat is een heel bekende. En weet je ook, vertellen mensen ook waarom zij dit, als ze komen uit Japan of uit Amerika, waarom dat voor hun zo bijzonder is? Want het is natuurlijk wel echt puur Amsterdams eigenlijk.
3: Ja, ja. Nou, in de orgelwereld is Perlé een begrip. En hebben ze heel veel respect voor zeg maar hetgene wat ze hier hebben opgebouwd. En de orgel, de Pipo, die wordt geveild. Die zit al 91 jaar in de familie. En er zijn dus echt verzamelaars en musea's die daar heel veel interesse in hebben.
0: Ja, en wat maakt dat orgel zo iconisch?
3: Nou, hij is hier decennia lang door de straten van Amsterdam is hij gegaan om te spelen.
0: Ja.
3: Het heeft een rijke historie. Er is veel beeldmateriaal van. En het is ook in topstaat. Ja. Dat is ook belangrijk. Het is volledig gerestaureerd.
0: Ja, je kan er gewoon zo mee de straat op eigenlijk, om te spelen.
3: Of de straat op, of hij kan zo het museum in.
0: Ja, denk je dat dat uiteindelijk gaat gebeuren?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat het ergens in een privéverzameling terechtkomt of in een museum.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan kunnen we daar nog gaan kijken. Maar dat museum is dan waarschijnlijk niet in Nederland, als ik jou zo hoor. Als ze vanuit China en Amerika hierheen komen.
3: Ja, die kans is aanwezig. Maar goed, hier zijn in Nederland ook een aantal museums die orgels in het museum hebben staan. Dus ik verwacht ook een redelijke biedstrijd tussen Nederlanders, Europeanen en internationale bieders. En ik verwacht dat de Pipo ook een recordopbrengst gaat opleveren.
0: En waar moet ik dan aan denken?
3: Nou, onze geschatte opbrengst was in eerste instantie tussen de 60 en 100.000 euro. En dat was al relatief hoog ingeschat. Maar ik verwacht dat hij toch wel boven een ton gaat opbrengen.
0: Zo. Nou, we gaan het zien, want zaterdag is die veiling. En dan weten we daarna dus wat die hele collectie heeft opgebracht. Ik wens jou in ieder geval veel succes met die veiling.
3: Ja, nou, hartstikke bedankt. En voor degene die het leuk vindt om te volgen, die kan dat op live.dutchauctioncompany. Kan het live volgen wat er allemaal onder de hamer gaat.
0: Oké, live.dutchauctioncompany.com. Company.com. Ik denk dat heel veel mensen dat interessant vinden om even te volgen. Dus dank daarvoor. En nogmaals een goede veiling gewenst.
3: Oké, dankjewel.
0: Oké, dag.

0: hoorde je van The Course. Ik zat een serie te kijken met Jeremy Clarkson, weet je wel. Die vroeger over auto's een programma presteerde. Maar die heeft tegenwoordig een boerderij. En die is hij helemaal aan het opbouwen. En daar heeft hij ook een pub bij. En toen kwamen de dames van The Course, die kwamen langs om op te treden daar.
1: Oh, wat geweldig.
0: Ja, het was heel leuk om te zien. Echt heel, het heet The Farm of zoiets. Of Jeremy Clarkson's Farm. Het is een fantastisch leuk programma om eens een keer te bekijken. En die meiden die moesten dus gewoon in zijn kantoortje. Zei hij, nou hier is jullie omkleedkamer. Ga maar even zitten omkleden. We halen jullie over 2 uur op.
2: Klonk het nog goed, hij is
0: supergoed.
2: Oh ja.
0: Oh, wat kunnen die zingen? Ja, heerlijk. Er zat ook zo'n plezier erin. Dat zag je er aan af.
2: Dat is ook mooi.
0: Goed, ik werd daar een beetje blij van. En gelukkig eigenlijk ook wel. Om te zien, ja, van muziek word ik sowieso altijd heel blij en gelukkig. En dat is ook toevallig, want daar gaan we het over hebben straks. Na het nieuws van 4:30. Waar word jij gelukkig van? We vieren deze week de week van het samen zijn bij NH. En wij zijn benieuwd wat nou dingen zijn waar jij vrolijk of blij of gelukkig van wordt. Ben je blij met je familie, je buren? Heb je misschien een speciale hobby? Of ben je gewoon heel dol op je kat als die op schoot komt zitten? We horen graag van jou, waar word jij gelukkig van? 088-850-51-52 is het nummer. Je kunt nu alvast een appje sturen als je straks wil meepraten. Dat vinden we leuk. 088 dus, 850-51-52. Gaan we eerst naar Barbara voor het nieuws. Wat zit daarin?
3: Ja, je hoort wat het verschil eigenlijk is tussen Ronald Koeman, de oude bondscoach van het Nederlands elftal, en de nieuwe die vanavond voor het eerst optreedt tegen Duitsland, Xavi Hernandez.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
16: Ik ben Claudia, kom uit Haarlem.
17: Ik ben Henk, woon in Zaandam.
18: Nou, ik heet Truus. Ik woon hier om de hoek. Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is
0: 2 over half 5. In Hilversum is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een groep KLM-piloten die voorheen bij de Koninklijke Luchtmacht actief waren, wordt vanaf januari getraind om reservist te worden op de F-35. Daarmee kan de luchtvaartmaatschappij een bijdrage leveren aan de Nederlandse strijdkrachten, als daar in geval van nood om wordt gevraagd. Het gaat in eerste instantie om 5 KLM-piloten, schrijft Luchtvaartnieuws. Bij een ongeluk tussen 2 fietsers op de Sarfatistraat in Amsterdam is vanmiddag iemand zwaar gewond geraakt. Het gebeurde bij een val nadat een fietsstuur vast kwam te zitten in een tas. Meerdere ambulances werden opgeroepen. Het slachtoffer is snel naar het ziekenhuis gebracht. Verkeersongevallendienst doet onderzoek. Alle verdachten van de dodelijke steekpartij waarbij de 29-jarige Dario uit Horen om het leven kwam, die komen binnenkort vrij, voorlopig dan. Ook de 17-jarige verdachte uit Venhuizen mag over 2 weken zijn cel verlaten. Hij blijft wel onder streng toezicht en krijgt een enkel band. 2 andere verdachten, van 16 en 19, waren eerder al voorlopig vrijgelaten. Dario kwam eind maart om het leven tijdens een uit de hand gelopen ruzie in het uitgaansleven van Horen. Mensen die over 2 jaar een hond willen kopen van een ras dat bekend staat als risicohond, moeten verplicht op cursus. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Nou, de staatssecretaris Erkens zegt dat het nog niet helemaal duidelijk is voor welke honden die verplichte cursus gaat gelden.
1: Je moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt.
3: Ja, zo is dat natuurlijk ook. Ja, de Bully XXL, ken jij die, Patrice?
0: Ja, ik heb ze wel eens gezien. Ik loop dan altijd liever een blokje om. Ze kunnen wel lief zijn, maar...
3: Is zo'n verplichte cursus sowieso goed?
0: Ja, ik weet het niet. Ja, ik denk sowieso dat het wel fijn is als mensen die aan een hond beginnen een beetje weten waar ze eigenlijk aan beginnen. Ja. Maar voor dat soort echt grote gevaarlijke beesten die wel een speciale opvoeding nodig hebben, denk ik helemaal. Ja, eigenlijk.
3: Dat denk ik ook. Laatste berichtje nog. Het is een periode van verandering bij het Nederlands elftal. Ja, vanavond speelt Nederland natuurlijk een oefenwedstrijd tegen Duitsland. Ik moet even nadenken. Nou, we hadden natuurlijk altijd Ronald Koeman als bondscoach. En die maakte dan best wel lang van tevoren de opstelling bekend. De nieuwe Spaanse bondscoach, Xavi Hernandez, die gaat pas 1,5 uur voor de wedstrijd bekendmaken wie er wel of niet wordt opgesteld. Zo blijft iedereen 100% betrokken. Dus dat is wel een, ik denk een bijzondere speelwijze.
0: Ja, scherp.
3: Ja, toch?
0: Iedereen staat op scherp.
3: Blijft
0: eigenlijk
3: op scherp.
0: Ja, dat is wel goed.
3: Ja. Dus die opstelling gaan we later horen. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. En wij gaan door met het weer. Dat krijgen we van Jules.
17: Ja, het is en blijft mooi weer vandaag met veel zon, felle opklaringen ook en wat stapelwolken. Dat worden er later wat minder en vanavond is het dan helder en dan is het ook erg rustig. Tot die tijd is er een matige noordwesten tot noordenwind, windkracht 3 tot 4. De temperatuur klimt nog een beetje, de maxima komen uit op 18 tot 19 graden. En vannacht is het dan vrijwel in stil, het wordt ook vrij koud met minima van 7 tot 10 graden. Maar morgen is het overwegend zonnig, met 's middags maxima van 20 tot 22 graden.
0: Dat klinkt heel goed. Maar hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen? Dat weet de ANWB. Die meldt een heleboel files. Dat is op zich ook wel logisch, want het is donderdag. Dan is het altijd wat drukker. Ik noem even de grootste knelpunten bij ons in de provincie. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en knooppunt Burgerveen. 8 minuten vertraging daar. En dan een heel lange file op de A6 van Muiden naar Lelystad. Daar kom je, als je in de buurt van Almere komt, in een grote file. Daar heb je meer dan 1 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. En dan gaan we nog even naar de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit Haarlem-Zuid. Een vertraging van 7 minuten daar.

0: als je wint. We worden Henny Vrienten samen met Herman Brood.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, geluk is iets wat we denk ik allemaal nastreven in ons leven. Dat is gewoon een feit. Maar hoe doe je dat? Voor de een is het natuurlijk het een en voor de ander het ander. Waar word jij gelukkig van? Dat is de vraag die we vandaag aan jullie stellen. 088 850 51 52 is ons nummer. Er wordt al heel veel geappt en gebeld. Straks bellen we ook nog even met een geluksprofessor. Dat vind ik ook wel interessant.
2: Oh, ja.
0: Kijkt weer op een andere manier misschien naar. Maar Irene, heel kort, wat zijn jouw geluksmomenten? Waar zit het hem in?
2: Nou, als kind lief langskomt. Mijn kleine babytje die inmiddels bijna 2 meter is. Altijd goed. Grappig, hij mag ook chagrijnig zijn. Maakt
0: ja,
2: helemaal niks uit.
0: Doet er niet toe. Nee. Ja.
2: Waarom chocomel? En roofvogels.
0: Roofvogels in de lucht?
2: Ja, in de lucht. Oh. Zo, als ik dan op de A1 rij en dan zie ik er zo eentje voorbij komen. Oh, dat vind ik zo gelukkig.
0: Prachtig. Ja, dat is ook gaaf. Dat vind ik ook mooi. Ja, ik vind eigenlijk alles op vakantie leuk. Dat ik gewoon kan doen waar ik zelf zin in heb. Maar ik word heel blij als ik bij de zee ben. Daar word ik heel rustig van en heel blij van. En als ik dan ook nog met mijn hond bij de zee ben, dan is het helemaal optimaal. Want dan zie ik dat die hond ook helemaal blij is.
2: Ja,
0: dus dat vind ik perfect. En waar ik heel, heel gelukkig van word, is lekker op mijn volkstuintje met man en hond. En dan daar gewoon een lekker een beetje in de aarde vroeten. En
2: tuttebellen.
0: Ja, lekker tuttebellen en relaxen.
2: Heerlijk.
0: Nou, we krijgen leuke appjes binnen. Van Bart bijvoorbeeld, die wordt gelukkig als hij nieuwe muziek hoort. Remco wordt ook gelukkig van op vakantie gaan. En Christian heeft ook een mooie.
2: Ja, die zegt dat hij heel blij is dat hij voor de tweede keer samen met zijn vrouw opa en oma wordt.
0: Ah, lief, fantastisch, hè? Ja. We hebben het over geluk vandaag, want het is de week van het samen zijn van NH. En die hebben we opgezet eigenlijk in de landelijke week tegen de eenzaamheid. Met het idee van, ja, wat is er nou beter tegen eenzaamheid dan?
2: Ja, samen zijn met andere mensen.
0: Samenbrengen, ja. Gisteren is er zelfs een hele conferentie afgetrapt. Daar hoorde je meer over in het nieuws in Theater Gooiland in Hilversum. En daar ging het dus over hoe je eenzaamheid kunt bestrijden en hoe je mensen bij elkaar kunt brengen. Nou, een van de sprekers daar was gelukspsycholoog Marijn Ruys. En die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag, Marijn.
3: Goedemiddag.
0: Hey, dag. Waar word jij gelukkig van?
3: Heel veel dingen. Maar ik ben nu lekker door het. Ik ben nu lekker aan het wandelen hier ergens in Utrecht door een mooi natuurpark. En ik moest vandaag voor een hele groep secretaresses een lezing geven en die wilden allemaal op de foto. En dat was toch eigenlijk ook wel heel erg gezellig.
0: Dat is ook wel een geluksmomentje, toch?
3: Ja, het was op zich. Op een gegeven moment waren het wel heel veel foto's, maar het was wel echt heel leuk. En gewoon lekker kletsen met mensen. Daar word ik altijd heel blij van.
0: Ah, okay. Contact met mensen, ja, dat is misschien ook wel de kern, eigenlijk waar het vaak over gaat, natuurlijk. Als je gelukkig bent, dan is dat vaak ook omdat je in verbinding staat, toch? Is dat ook jouw ervaring zelf, maar ook in jouw werk als geluksprofessor?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik ben jaren geleden begonnen met het thema geluk. En eigenlijk op een gegeven moment merkte ik dat ik het gewoon eigenlijk bijna vrij kan vertalen naar verbinding. Want ja, we zien eigenlijk in al het onderzoek dat het gewoon ook echt in het contact met mensen zit. En de langslopende studie over geluk, die duurt al meer dan 85 jaar, wordt uitgevoerd door de Universiteit Harvard. En ja, daar zien we ook gewoon vooral dit.
0: Ja.
3: Dat relaties met andere mensen eigenlijk de grootste voorspeller zijn van een gelukkig leven. Ja, meer dan status, geld, wat dan ook, relaties. Ja.
0: Ja, maar er zijn er natuurlijk ook mensen die om wat voor reden dan ook die contacten niet hebben. Hè? Die om wat voor reden ook mensen kwijt zijn geraakt. Voor die mensen is dat natuurlijk wel een harde boodschap. Want hoe word je dan ongelukkig?
3: Ja, dat is ook zo. Zeker. Nou, ik denk dat het heel goed is om te weten dat altijd gelukkig zijn ook niet bestaat. We hebben allemaal dagen die moeilijk zijn. En ik denk als je altijd maar gaat proberen heel hard gelukkig te zijn, dat juist tegen intuïtief werkt, zeg maar. Dat het niet helemaal goed werkt.
0: Dat
3: dus juist accepteren dat het gewoon soms kloten is eigenlijk een heel positieve ervaring.
0: Ja, en misschien toch proberen weer ergens dat contact te zoeken met andere mensen.
3: Ja, zeker. Ja, en het is dus nu de week tegen de eenzaamheid. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de landelijke cijfers, en daar ben ik echt zelf enorm van geschrokken, maar dan zie je dus dat 48,5% van de Nederlanders gewoon zich eenzaam voelt. Als je nu naar de website van de Rijksoverheid
2: gaat. Ongelooflijk, hè?
0: Dat 48?
3: Is gewoon de helft. Ja? 48,5.
0: Jeetje, dat is veel. Hoe kan dat nou? Terwijl je allemaal denkt dat je elkaar gewoon dagelijks spreekt en in verbinding staat, toch?
3: Ja, ik ben er echt enorm van geschrokken. En ik zie dus dat we gewoon steeds meer langs elkaar heen leven. En dat heeft natuurlijk onze telefoons hebben daar ook mee te maken.
0: Ja, ja, dat is waar. Want als je zelfs in de trein zit, wat ik ook wel eens probeer af en toe als hij rijdt. Maar als ik dan in de trein zit, dan valt me wel op dat iedereen alleen maar op die telefoon kijkt. En niemand meer gewoon even met elkaar zit te kletsen.
3: Precies, ja. En er is wel een heel mooie studie gedaan. Dat is een studie van de Universiteit van Chicago. En ze vroegen mensen in het openbaar vervoer, zou je het nou leuk vinden om een kletspraatje met iemand te maken? En de meeste mensen zeiden dus ook, nee, daar zit ik niet op te wachten.
0: Oh.
3: En vervolgens gingen ze testen. En wat blijkt nou? We zien dat vrijwel iedereen er wel heel erg blij van wordt. Maar we schatten dat dus blijkbaar verkeerd in. Dit onderzoek heet ook mistakenly seeking solitude. We zoeken vaak de afzondering op, maar we worden juist gelukkig van het contact. Maar de reden dat we dat vaak niet doen is dus omdat we denken dat andere mensen niet op zitten te wachten. Ik ben het zelf echt als een malle gaan testen. Dus ik ben iedereen gaan aanspreken, elke dag praatjes begonnen. En dat is zo leuk en zo verbindend geworden.
0: Ja, want je bent zelfs in een park gaan zitten met een thermoskan, toch? Om een praatje te maken met mensen.
3: Ja, klopt. Ik ging met een vriendin koffie en praatjes uitdelen. En het was zo super mooi en verbindend. Want er komen dan ook heel veel mensen wel gewoon echt kletsen. En ja, en op een gegeven moment hadden we gewoon mensen, nou, was een jonge meid en ze had een heel mooie hijab aan. En er was een man en die had een boeddhistische inslag. En er kwam nog een vrouw bij en die was heel christelijk. Dus die zaten allemaal bij elkaar en we hebben een liedje voor dat meisje gezongen, want die werd 18. Nou, en dan merk je van, ineens wordt alles zo verbindend en het is zo geweldig.
2: Hey, maar Marijn, je hoeft dan dus eigenlijk niet eens echt hele diepgaande, zware vriendschappen te hebben om dat geluksgevoel te ervaren in verbinding met
3: precies.
2: anderen.
3: Het kan ook in kleine dingen zitten, En soms zul je ook merken dat juist een klein praatje voor iemand ook echt al wel een veel groter verschil kan maken dan dat je zelf misschien wel denkt.
0: Ja, mooi. Maar goed, veel mensen vinden dit ook wel lastig. Dat is mogen duidelijk zijn. Dus bij deze oproep blijven het toch proberen. Hè? Om dat praatje wel te hebben en het contact met mensen op te zoeken.
3: Ja, de vraag die ik altijd stel en mij altijd heel erg helpt is aan mensen vragen, hoi, hoe is je dag vandaag? En ik spreek ook mensen met koptelefoons aan tegenwoordig of mensen die er voor mij heel bedreigend uitzien.
0: Zul je die koptelefoon dan ook even op, zo? Dat je even in dat oor tettert, hoe is je dag vandaag?
3: Nee, ik tik dan gewoon aan en ik vraag, hoi, hoe is je dag? En dat is zo grappig, want dan denk je dat mensen niet op zitten te wachten, maar zelfs dan reageren mensen heel vaak heel erg leuk. En dat is dus heel bijzonder om te merken.
0: Leuk, dat gaan we doen, ook in de trein als we daar iemand zien.
3: Ik wil je uitdagen om het eens te proberen. Dus,
0: gaan we doen. Dankjewel voor de tips, Marijn. Ja. En een mooie dag nog voor jou.
3: Ja, jullie ook.
0: Oké, dankjewel. Doeg. Ja, hij is geluksprofessor. Dat is natuurlijk alleen al een hele leuke baan. En had een mooie tip. Toch proberen mensen aan te blijven spreken. En we zijn ook benieuwd waar jij gelukkig van wordt. En dat kun je ons laten weten als je even appt of belt. Dan spreken we je zo na Sasha.

0: If You Believe, je hoorde Sascha hier bij NH. Je luistert naar Vandaag de Dag en we praten over geluk. Wat maakt jou gelukkig? Dat is de vraag. En er komen zoveel leuke appjes binnen, met of zonder foto.
1: Ja, Rita die stuurt de mooiste foto van de zonsopkomst. Want zij zegt, geluk is de zon zien opkomen. Nou denk ik voor avondmensen misschien de zonsondergang.
0: Ja, ik vind allebei heel mooi eigenlijk.
1: En gratis, hè?
0: Ja, zeker. Ze stuurt er ook nog een prachtige foto bij van een zonsopgang. Nou, heel erg mooi. Dank daarvoor. Chantal die appte ons ook, of belde. Goedemiddag, Chantal.
2: Goedemiddag, uit Chantal de Vries uit Andijk bel ik.
0: Goedemiddag, Chantal de Vries uit Andijk. Vertel eens, waar word jij gelukkig van?
2: Ik word gelukkig. Ik ben positief ingesteld. Ik wil iedereen genieten van deze maatschappij, dag tot dag, pluk de dag. En ik ben zelf begonnen als een hobby zijn, maak sieraden, kettingen, spijkertasjes en kleding. Ik ga voor mezelf weer beginnen natuurlijk. En ik ben bekend als krantenbezorger.
0: Leuk. Ja, dus jij loopt met een heel positieve uitstraling en een grote glimlach op je gezicht de kranten rond te brengen daar. Ja, zo kunnen mensen jou kennen.
2: Ja.
0: Nou, mooi. Daar word jij gelukkig van. En ik denk de mensen bij wie je de krant bezorgt ook. Dankjewel, Chantal.
2: Dankjewel.
0: Oké. Okay. Dag. Hoi, hoi. We hebben ook contact met Jannie. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Waar word jij gelukkig van?
3: Nou, ik word gelukkig van de mensen die hier in het hotel 2 jaar gezeten hebben als asielzoekers. En dan ben ik vrijwilliger geworden. En zo heb ik eigenlijk vrienden gekregen. En dan aten ze hier. En dan ook nog weer met andere vrienden van hun uit verschillende landen.
0: Wat mooi.
3: En dat is zo ontzettend leuk om te doen.
0: Oh.
3: En je geeft ze een beetje thuis.
0: Ja, en dat heeft jouw leven dus positief veranderd.
3: Ja.
0: Ja, wat mooi, Jannie.
3: Ja.
0: Mooi verhaal, dank je wel.
3: Alsjeblieft.
0: En een fijne middag.
3: U.
0: Hoi, hoi. We gaan ook nog even naar Henk. Henk, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Heb ik het goed als jij blij bent op je boot? Klopt dat?
4: Ik zit hier nog op de boot. Ik zit heerlijk hier op het zilveren zand in dat zonnetje. Ach. Vanaf 9 uur vanmorgen tot nu toe alleen maar zon. En wolken om me heen, maar niet voor hier.
0: Wat mooi, Henk. Ja, wat fantastisch. Ja, dat snappen wij helemaal. We hebben voor de uitzending even in de zon gezeten. Nou, het was 3 minuten precies.
4: Ja, het was lekker, hoor.
0: En toch was het al lekker, inderdaad. Ja, wat fijn.
4: Op dit moment is de zonkracht 1,5. Hij was net nog 2, maar hij is nu 1,5. Hij zakt nog langzaam wel terug. Maar hij was vanmiddag bijna 4. Dus het was goed te doen.
0: Ja, maar Henk, word je dan vooral gelukkig van de zon? Of is het ook de combinatie met dat je op een boot zit? Want op een boot word ik ook altijd heel gelukkig.
1: Zo rustig, hè?
0: Alles, rustig.
4: Eigenlijk alles eromheen, eerlijk gezegd. Want ik leef hier op zonne-energie. Ik heb totaal geen kosten van energie van het net. Ik werk bij energie op. Daar doe ik mijn was mee, daar doe ik mijn koelkast, mijn diepvriezer mee, de televisie mee, alles doet erop.
0: Perfect. Dus je bent ook nog zelfvoorzienend en je hebt geen zorgen en je hebt heerlijk een boot en je ligt lekker in de zon. Henk, we zijn een klein beetje jaloers op jou.
1: Ja, wel, hè?
4: Ja. Half oktober is het afgelopen.

0: Earth and Fire bij NH met Weekend. Straks na het nieuws van 5 uur gaan er weer allemaal leuke dingen gebeuren. We gaan bellen met een theatermaker, een cabaretier die een serieus onderwerp om weet te toveren tot een toch hilarische voorstelling. En daar mogen we vrijkaarten voor weggeven. En we gaan weer het spel spelen en dan kun je een koeltas winnen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren tot in elk geval na het nieuws van 5 uur.
1: Vanavond Over de Top met Maarten en June.
2: Deze week start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
3: In Over de Top komen wij daarom met heerlijke, mierzoete platen. Zoals deze.
2: Oh, en dit is ook zo'n heerlijk zoet nummer.
3: Of deze oude snoeperdam.
1: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
2: En ik heb koekjes bij me. Dat weet je niet. Over zoet gesproken.
3: Dat wordt een gaatje.
2: Wow!
4: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.

0: Dam.nl. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
2: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
5: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
6: Ik ben Sanne en ik kom uit Heelo.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 5:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Politie heeft een 21-jarige man aangehouden voor het neersteken van een minderjarige in Monnikendam. De verdachte komt uit Edam-Volendam. Een groep KLM-piloten die voorheen bij de luchtmacht actief was, wordt vanaf januari getraind om reservist te worden op de F-35. Daarmee kan de luchtvaartmaatschappij een bijdrage leveren aan de Nederlandse strijdkrachten, mocht daar in geval van nood om gevraagd worden. En bij een ongeluk tussen twee fietsers op de Sarfatistraat in Amsterdam-Oost is vanmiddag iemand zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij een val, nadat een fietsstuur vast kwam te zitten in een tas. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan kijken we ook nog even naar de situatie op de weg. De ANWB meldt 6 files, maar er staan wel een paar wat langere. Op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Hilversum-Noord, daar heb je een vertraging van 7 minuten. Dan een lange file net buiten de provincie. Ik noem hem toch even voor iedereen die vanaf de A6 van Muiden naar Lelystad gaat. Tussen Almere en Lelystad een lange file door een ongeluk. Je komt daar een vertraging tegen van 50 minuten. De weg is wel weer vrij. En dan nog een probleem op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Knopend Velsen. Daar ruim 20 minuten op onthoudt.
11: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
12: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
3: Hey, Remo!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Hans, waar liggen de regenjassen?
19: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
20: Geeft ruimte.
21: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
22: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
23: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
25: Vandaag de dag
26: met Patricia Nagelkerk.

0: bijna niet bij stil kan zitten. Blame it on the boogie. Je hoorde de Jacksons hier bij NH. Het is 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn hier tot 7:00. Daarna kun je natuurlijk blijven luisteren. Want dan is Over de Top er weer. Dit keer samen met June. Maarten en June.
2: Oh, dat is wel een interessante combinatie.
0: Leuk, toch?
2: Eigenlijk als in de middag, maar dan omgedraaid.
0: Maar dan omgedraaid, ja. En dan zit Maarten aan de knoppen. Dat wordt sowieso leuk. Maar wat gaan wij doen in het komende uur, iedereen?
2: We spelen het spel Wie Wat Waar. En daar kun je ons prachtige koeltasje mee winnen. En
0: zeker weten.
2: Collega Erik Jan van de Sport, die weet meer over de crisis bij FC Volendam. De voetballers daar kampen met een slechte seizoenstart en hoge verwachtingen.
0: Oh, dat is geen goede combi, denk ik.
2: Nee.
0: Daar horen we straks veel meer over. We gaan eerst het theater in. Want we horen het steeds vaker natuurlijk dat campings opgekocht worden door grote recreatieparken. En dat families die daar soms al jaren, tientallen jaren staan, plaats moeten maken voor luxe bungalows. In de voorstelling El Dorado geeft acteur Marcel Hensema deze vaste gasten een stem. Dat klinkt dan zo.
3: Gaan jullie bungalows plaatsen op El Dorado? Ja of nee?
4: Wel nooit. Met Simpo van El Dorado of blieft.
3: Tijd voor de revolutie. Voorwaarts!
0: Ja, voorwaarts. Zo klinkt het in El Dorado. Een stem aan die campinggasten die zo vaak moeten verdwijnen. En die voorstelling die is vanavond te zien in het De La Mar Theater in Amsterdam. Maar we hebben snel nog eventjes contact met Marcel. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ben je zelf ook een campingganger?
5: Ja, ja, maar niet in een staakerven hoor. Ik vind kamperen op kleine campingjes heel leuk met de tent.
0: Ja, met de tent en dan gezellig. Heerlijk. Ja. Dat herken ik, dat heb ik ook. En we hebben natuurlijk heel vaak die verhalen al hier in het nieuws gehoord over campings die worden opgekocht en dan geofferd eigenlijk aan luxe bungalows. In jouw show geef je die mensen dus een stem. Waarom raakt dat onderwerp jou?
5: Nou, omdat het zoveel gebeurt. En je ziet steeds meer dat mooie plekjes van mensen worden opgekocht door zonneparken. Of er komen ineens van die grote windmolens. Of campings die worden opgekocht. Het is één grote beweging. En ik vond het tijd om daar een voorstelling over te maken.
0: Ja, want dit is inderdaad iets wat veel gebeurt. Jij komt bijvoorbeeld zelf ook wel eens in Groningen, volgens mij. Dat is
5: zeker.
0: Een beetje waar jouw roots liggen. Ja. Zie je dan ook dat zo'n situatie op een park daar heel anders is dan hier in Noord-Holland?
5: Nee, zeg maar je ziet het overal in Nederland zie je hetzelfde gebeuren. Van die mooie campings waar mensen al hun hele leven komen. En er komt dan een bedrijf en die geven de eigenaar een zak met geld. En vervolgens wordt alles schoongeveegd en komen daar verhuurbungalows op. En dat is iets wat in zo'n razend tempo in het hele land gebeurt.
0: Opeens, hè?
5: En er zit vaak, als je dan dat geldspoor terugvoert, dan zit er allemaal private equity geld achter. Dus het gaat alleen maar om geld verdienen.
0: Ja.
5: En mensen raken een paradijsje kwijt.
0: Ja, hun El Dorado.
5: Ja.
0: Zo heet de voorstelling ook. En als we dan even naar die voorstelling kijken, stel dat we daar naartoe gaan, vanavond of morgen. Wat gaan we dan zien? Hoe vertel jij dit verhaal?
5: Het is eigenlijk een grote komedie. Het is een one-man show waarin alle bewoners van een kleine camping, die wordt overgenomen door een recreatiegigant, in verzet komen. En ik speel die hele camping in mijn eentje. Het is een razendsnelle show waarin tien verschillende personages komen. De hoofdfiguur in de show, de centrale figuur, dat is Radio Roelof. Dat is een zendpiraat. Want die vindt dat de lucht van iedereen is en dat je de lucht niet kunt verkopen. Want in Nederland is bijvoorbeeld de meeste lucht van John de Mol, want die heeft de meeste frequenties.
0: Ah, ja.
5: En het is eigenlijk één dolle parade van mensen. En er valt, ondanks dat het een zwaar onderwerp is, heel veel te lachen.
0: Ja.
5: Het is echt vette comedy.
0: Oké, dat wou ik net vragen. Want jij bent natuurlijk eigenlijk van huis uit, je bent acteur, cabaretier. En dit is toch wel echt een serieus onderwerp natuurlijk.
5: Ja, nou ja, mensen associëren mij heel vaak met moeilijke NPO3-films om 11:30 s'avonds. Maar ik doe ook echt hele andere dingen. En dit is echt gewoon, het is een soort stand-up comedy show van 1,5 uur. Maar dan wel echt met een kop en een staart. Het is een soort one-man speelfilm.
0: Oh,
5: Met heel veel muziek erin. Ook heel veel Nederlandstalige muziek zit erin. Van die zendpiratenmuziek. Het is een hele lichte voorstelling en het gaat razendsnel.
0: Ja, omdat, leuk. En jij speelt dus al die personages zelf, want jij bent de enige op het podium.
5: Ja.
0: Dat lijkt me voor jou ook een pittige show.
5: Ja, maar dat is alleen maar leuk. Weet je, ja. Dan krijg je adrenaline van. En je hebt het gevoel dat je gewoon een hele camping hebt gezien als je weer de zaal uitgaat.
0: Ja, mooi inderdaad. En loopt het wel goed af of wil je dat nog niet verklappen?
5: In mijn show loopt het. Dat blijft een beetje in het midden eigenlijk in mijn show op het einde. Soms loopt het wel goed af met die campings. Ja. Maar meestal niet.
0: Nee, inderdaad. In de praktijk loopt het vaak niet helemaal goed af. Nee. En dan moeten er rechters aan te pas komen. En kan zo'n conflict ook nog eens een keer goed escaleren. Jij hebt er een mooie voorstelling over gemaakt. Eldorado, die is vanaf nu te zien ook in Amsterdam. Vanavond en morgenavond. Voor vanavond mogen we vrijkaarten weggeven.
5: Zeker,
0: begrijp ik.
5: Zeker.
0: Dat is sowieso superleuk. Dank je wel daarvoor, Marcel.
5: Ja, en ik speel nog tot december op veel plekken in Noord-Holland. En dat is te zien op marcelhensema.nl. Daar staat de hele speellijst.
0: Oké, prima. Dus jouw eigen website marcelhensema.nl. Marcelhensema.nl. En ik zie al dat je op 10 oktober nog in Heerdegewaard staat. En op 18 oktober de matinee. Dus dat is lekker 's middags in Uithoren. Ja. En zo zijn er nog veel meer voorstellingen. Dankjewel, marcelhensema.nl.
5: Okay.
0: Zoek hem op en wij gaan de vrijkaarten verloten.
5: Dankjewel.
0: Dank je.
5: Okay. Hoi, hoi.
0: Ja, en hoe kan je nou in aanmerking komen voor die kaarten? Nou, ik zou zeggen, stuur ons gauw even een appje of bel even, dat mag ook, naar 088-850-51-52. Willen we wel even horen met wie je naar die voorstelling wil gaan.

0: muziek van de meiden van Cat's Eye Animal hoorde je.
1: Vandaag de dag.
0: En dan is het alweer tijd voor de sport met Erik-Jan Brinkman. Die is hier de studio binnengekomen. Zo weet ik ook dat we het over de sport gaan hebben. Ja. Welkom. Straks, Erik-Jan, hebben we het over het Nederlands elftal. Maar je wilt het eerst hebben over het andere oranje. Vertel.
2: Ja, dat hebben we natuurlijk over FC Volendam. Eerste divisie dit jaar, maar een kleine crisis daar aan de dijk. 13e plek in die eerste divisie. Na 7 speelrondes, dus dat is echt niet goed. Afgelopen weekend was een beetje het dieptepunt. 4-1 verloren van de Alkmaarse belofteploeg Jong AZ. En er waren 180 toeschouwers mee van FC Volendam daar naar Weidewormen. En die schreeuwden ook na afloop tegen de spelers van schaam je kapot. Oef. Dus ja, er moest gepraat worden natuurlijk door de selectie. Dit weekend wachten we weer de volgende wedstrijd. Dat is thuis tegen VVV. Vandaag sprak ik onder andere met de trainer van FC Volendam, Erwin van der Looy. En ik was daar een beetje vraag gericht op wat hij afgelopen weekend had gezegd. Want hij zei na die nederlaag tegen Jong AZ dat hij niet zelf het wilde vertellen. Als een soort van schoolmeester. Maar dat hij hoopte dat de spelers zouden opstaan. En hij vertelt ons of dat gebeurd is.
3: Jawel, zeker. Ik moet zeggen, ik was daar tevreden, zeer tevreden over. Er zijn een aantal jongens. En we zijn er nog niet klaar mee. Want we zijn nog steeds bezig met elkaar. Ondanks dat we natuurlijk volledige focus op VVV hebben, praten we ook nog wel hoe we dingen met elkaar beter kunnen doen. En dat dus, ik vond dat er uitstekende feedback uit het team kwam. Naar elkaar, naar de staf. We hebben gewoon goed constructief met elkaar gewerkt. En nou ja, dat moet uiteindelijk gewoon weer de volgende stap opleveren. Dat, zo simpel is het.
0: Ja, er wordt in elk geval gepraat.
2: Er wordt gepraat. Ja, er zijn allemaal mannen bij elkaar dan natuurlijk. Hè, ja. Die dan weet je, in een ruimte zitten. Dus dat, ik ben al benieuwd hoe dat eraan toe gaat.
0: Zeker, ja. Ja. Ja. En waar ik ook benieuwd naar ben. Zij hadden toch, dat was toch bij Volendam, dat ze een speciale chef hadden ingehuurd die heel lekker eten voor ze maakte.
2: Nou, tegenwoordig hebben al die clubs wel inderdaad een soort van een kok
0: maar
2: in
0: ik dacht,
2: huis.
0: Misschien hebben ze een nieuwe kok.
2: Nee. Dat is wel echt enorm verbeterd door de afgelopen jaren als het gaat om voeding. Dus dat ze even een patatje of zo, of een hamburger, of een kroket tussen de middag eten, dat zit er allemaal niet
0: in. Meer. Nee, maar hoe
2: ik denk niet dat ze de excuses kunnen zoeken in de voeding.
0: Nou, hoe denk jij dat het komt?
2: Nou, kijk, een ploeg wat degradeert, daar is de sfeer over het algemeen sowieso niet goed. Vaak vertrekken er heel veel spelers, zoals ook bij FC Volendam deze zomer het geval. 18 spelers zijn vertrokken. Zo. Plus nog de trainer weg. Rick Kruis. En nu dan Erwin van der Looy als nieuwe trainer. Nog wat assistenttrainers die zijn veranderd. Enzovoort, enzovoort. De spelers die overblijven, die zijn dan vaak, die hebben een beetje dat nare gevoel nog overgehouden aan die degradatie. Ja. Sommigen hoopten nog op een transfer. En dat is ook niet bij iedereen gelukt. Dus die zitten dan toch met een soort van teleurstelling dat ze aan het seizoen beginnen. Plus heel veel nieuwe spelers. Ja, dat kost allemaal gewoon veel tijd. Dat zie je wel vaker. Ploegen die degraderen. Die is niet dat ze gelijk bovenaan staan. Ja, toevallig Heracles, die staat nu bovenaan in de eerste divisie. Dat is een uitzondering, maar over het algemeen ploegen ergens in de middenmoot.
0: Ja, dat is jammer. Teleurstelling. Dus jij hebt daarover gesproken met Nick Dodeman. Laten we daar even naar luisteren. Oh, nee, die hebben we niet gesproken.
2: Nee, ja, die heb ik wel gesproken, maar dat is niet degene die ik
0: Oké, maar
2: ik bedoel.
0: Dan vraag me af, denk jij wel dat het weer goed komt met Volendam? Want het is natuurlijk even een heel slechte start, maar ze hebben ook nog wel de tijd om overeind te krabbelen, toch?
2: Ja, want het seizoen is natuurlijk nog lang. 7 wedstrijden pas onderweg. En ergens in mei dan valt de beslissing ongeveer. En bovendien, de eerste 2 ploegen die promoveren direct naar de Eredivisie. En dan heb je ook nog de play-offs. Nou, daar weten Telstar alles vanaf, want die zijn 2 seizoenen geleden via die play-offs gepromoveerd. Ja. Dus er liggen echt nog wel mogelijkheden. En als je ook denkt, 2 jaar geleden, toen was Volendam, die was zo'n kampioen geworden in de eerste divisie. En die begonnen ook heel slecht aan het seizoen met een aantal nederlagen. Maar het gaat nu wel echt heel slecht. Met 4 wedstrijden buiten het Vissersdorp, alle 4 verloren. Dus ik vraag het me af. Maar goed, laten we even weer luisteren naar Erwin van der Looy. Want hij vertelt hoe het weer beter moet gaan met zijn team.
3: Op dit moment moeten we gewoon eerst stabiel worden en beter voetballen. Maar ik vind wel, we zijn ook gewoon Volendam. Dat moet gewoon wel zeker ons streven zijn. Dus soms heeft het even iets tijd nodig. Maar nogmaals, het is geen excuus. Laat het duidelijk zijn. En het is ook geen excuus om zo te spelen zoals we afgelopen zaterdag hebben gespeeld.
0: Nee, dat is duidelijk. Geen excuses maken, maar wel even goed met elkaar praten als mannen onder elkaar. Als
2: mannen onder elkaar, je gevoel, je emotie delen. Ja, het werkt altijd goed.
0: Zeker. Hey, van Volendam naar het Nederlandse elftal. Vanavond spelen we tegen Duitsland.
2: We spelen tegen Duitsland. Ja, mooie strijd natuurlijk tegen de Oosterburen. En het is natuurlijk het eerste duel onder de nieuwe bondscoach Xavi. Dus dat is toch al een beetje wat weer benieuwd van hoe gaat dat lopen. Want we waren niet tevreden afgelopen weken aan natuurlijk onder die vorige bondscoach Ronald Koeman. Het was vooral het was niet goed, maar ook niet vermakelijk. Dus laten we kijken of dat beter gaat onder Xavi. De wedstrijd begint met een minuut stilte. Dat heeft te maken met het overlijden van de vrouw van Ronald Koeman, Bratina. Het begint allemaal 9:15 in de Johan Cruijff Arena. En er zijn natuurlijk veel Noord-Hollandse linkjes waar we ook nog extra op kunnen letten. Joey Veerman, weer in genade genomen. Hij speelde niet onder Ronald Koeman. Dat was niet echt een gelukkig huwelijk. Maar wel dus onder Xavi. Verder Max Meerdink, de spits van AZ. Op het laatste moment toch nog geselecteerd.
0: Ja.
2: En zijn vader Martijn Meerdink, ook een oudspeler van AZ. Die heeft ooit 1 interland gespeeld. Ik zeg even uit mijn hoofd, het was ergens in 2006.
0: Ja.
2: En wellicht kan hij in de voetsporen treden vanavond van zijn vader.
0: Oh, echt supermooi. Nou, we gaan daarnaar kijken. En houden we ook nog nog iets van een liveblog bij? Nee, hè? Dat is gewoon
2: wel zaterdag natuurlijk bij die wedstrijd van Volendam tegen VVV. Dan is het uiteraard een liveblog.
0: Uiteraard. Ja. Oké, goed. Hey, dankjewel Erik-Jan. En alle informatie vind je ook weer terug op nanieuws.nl en op NH Sport.
1: Vandaag de dag.

0: Human League met Human. Ja, het is mensenwerk, zo is het ook. En straks na het nieuws van 5:30, dan gaan wij weer het spel spelen. Je kunt nu alvast je aanmelden om mee te spelen als je dat leuk vindt. App dan het woord koeltas naar 088-850-51-52. Dan heb je sowieso een plekje verdiend zo om mee te spelen. En gaan wij intussen naar het nieuws met Barbara. Wat zit erin?
1: Nou, voor degene die dat vanochtend gemist heeft, de verdwenen armband die gestolen werd bij die kunstroof in Assen komt waarschijnlijk nooit meer terug.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Ik ben Ronald uit Spiedijk.
10: Ik ben Kees uit de kaasstad van Noord-Holland.
11: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
12: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
13: Thuis in heel
0: Het is 5:01. In Naarden is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft een 21-jarige man uit Edam-Volendam aangehouden voor een steekpartij in Monnikendam. Ja, 2 weken geleden werd daar een minderjarige jongen dus neergestoken. Hij had kort daarvoor ruzie gehad met een andere man. Na de steekpartij vroeg het slachtoffer buurtbewoners om een ambulance te bellen. De politie onderzoekt nu of de aangehouden man de verdachte is die na die steekpartij dus wegvluchtte. Een groep KLM-piloten die voorheen bij de luchtmacht actief was, wordt vanaf januari getraind om reservist te worden op de F-35. Daarmee kan de luchtvaartmaatschappij een bijdrage leveren aan de Nederlandse strijdkrachten als daar in geval van nood om wordt gevraagd. Het gaat in eerste instantie om 5 KLM-piloten. Ander nieuws, bij een ongeluk tussen 2 fietsers op de Sarfati-straat. In Amsterdam-Oost is vanmiddag iemand zwaar gewond geraakt. Het gebeurde bij een val nadat een fietsstuur vast kwam te zitten in een tas. Ja, meerdere ambulances werden opgeroepen. Het slachtoffer is snel na aankomst van een van de ambulances meegenomen naar het ziekenhuis. En alle verdachten van de dodelijke steekpartij waarbij de 29-jarige Dario uit Horen om het leven kwam, die komen binnenkort voorlopig vrij. Ook de 17-jarige verdachte uit Venhuizen. Hij blijft wel onder streng toezicht en krijgt een enkel band. 2 andere verdachten van 16 en 19 die waren eerder al voorlopig vrijgelaten. De 3 worden verdacht van moord of doodslag. Dario kwam eind maart om het leven tijdens een uit de hand gelopen ruzie in het uitgaansleven van Horen. Je hoorde het vanochtend al, de verdwenen armband die gestolen werd bij de kunstroof in Assen. En die komt waarschijnlijk nooit meer terug. Dat zegt tenminste kunstdetective Arthur Brand. Hij zegt dat in onze NH-podcast Het Verhoor.
14: Ja, en als deze armband niet terug is, dan is dat... het kan niet anders of hij kan niet meer terugkomen. En dat zou betekenen dat hij is omgesmolten.
1: Ja, omgesmolten dus waarschijnlijk. Ja, dat zonde, is best wel erg. Ja, er werd er... Toen in januari 2025 werd er een hele gouden helm gestolen en 3 wereldberoemde gouden armbanden. Nou, dat is allemaal teruggekomen, behalve dus één armband.
0: Ja, gelukkig dat die helm nog wel gered is, hè?
1: Ja,
0: dat was eigenlijk het allergrootste pronkstuk van
1: die
0: Romeinse collectie. Ja.
1: Ja. Maar goed, hij gaat er dus vanuit dat die armband niet meer terugkomt. Ja, wil je het hele verhaal horen, dan kan je trouwens naar onze NH-podcast luisteren. Het Verhoor, en dan hoor je die aflevering.
0: Ja, mooi. Ik ga straks even luisteren naar die podcast. Het is nieuw, hè?
1: Ja.
0: Bij ons. Nieuw.
1: Nieuw, ja, inderdaad.
0: En dat kun je dan vinden in je podcast-app bij Windstreken. Zo heet de podcast van NH. Die vind je onder de naam Windstreken. En daar vind je dus ook deze podcast.
1: Ja, dan moet je wel even bijvoorbeeld naar Spotify gaan.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, of waar je altijd je podcast luistert.
1: Dat kan ook.
0: Ja.
1: Als je niet kan vinden, app maar even.
0: Ja, dat is goed.
1: Meer nieuws.
0: We gaan je helpen.
1: En meer nieuws sowieso ook in de app. En op nhnieuws.nl.
0: Ook nog.
1: En wij kunnen je altijd persoonlijk helpen.
0: Absoluut. En NH helpt. Hey, we gaan verder met het weer. Dankjewel, Barbara. Met Sjoel Gernaert. Goedemiddag, Sjoel.
13: Patricia.
0: Hallo. Nou, ik heb het idee dat het best een aardig dagje was. Wij zaten vanmiddag nog even lekker in de zon. Toen was het zelfs aangenaam warm. Was dat in de hele provincie het geval?
13: Ja, toch wel inderdaad. Veel felle opklaringen natuurlijk. En als je even uit de wind zat, zat het prima allemaal. Maar ja, het jasje moest toch meestal wel aan. Want de temperatuur had het toch wel een beetje moeilijk. De maxima kwamen uit op 17 graden voor Den Helder. Nog 18,5 voor Schiphol. Dus het was niet echt een vetpot. Maar het weerbeeld vergoedde natuurlijk heel veel. En de wind is ook aan het afnemen. En het gaat er nog door. Er is nu windkracht 2 tot 3 over uit het noordwesten. En het wordt nog wat minder. Dus het wordt een rustige avond en kalme nacht. In ieder geval, met weinig bewolking. Hoewel weinig, er is wel wat sluierbewolking hoor. Maar het is in principe behoorlijk helder. En daarmee ook koud komende nacht. Want de minimumtemperaturen die lopen uiteen van 7 tot 10 graden. Met misschien wat grondmist of een enkele mistbank die gaat ontstaan. Maar goed nieuws voor morgen. Het wordt warmer en het wordt ook nog zonniger. Want een hoge drukgebied trekt over Nederland vannacht naar West-Duitsland. Daardoor hebben we morgen een zwakke te matige zuiden- tot zuidoostwind. Windkracht 2 tot 3. Bij zee af en toe windkracht 4. Maar de temperatuur gaat toch heel geleidelijk omhoog naar mooie maximumtemperaturen. Morgenmiddag van 20 tot 22 graden. En het is dus overwegend zonnig morgen.
0: Lekker zeg, dat klinkt heel goed. En dan de rest van het weekend eigenlijk. Kun je dat al een beetje voorzien?
13: Ja, krijgen we nog meer goed nieuws in die categorie? Nou, toch wel, denk ik, in ieder geval wat temperatuur betreft en wat de wind betreft. Die is in het weekend maar meestal zwak uit uiteenlopende richtingen. Maar dan komt er wel wat meer bewolking. Mogelijk valt er dan zaterdagochtend of zo een enkele drupregen of mondregen, maar de meeste plaatsen blijven droog en er komt ook wat zon bij. 20 tot 22 graden opnieuw en het gaat eigenlijk ook voor de zondag, wel ietsje lager misschien, 19 tot 21 graden. Met eerst nog wat wolkenvelden, maar toch flinke zonnige periode en dan maar weinig wind. En na het weekend krijgen we één dag met buien. In ieder geval maandag komt er een storing uit het zuiden naar ons toe. Maar daarna komt er ook een zuidenwindopgang. En dan zouden we kans maken op een 1 of 2 dagen midden volgende week van 25 graden.
0: Oh jeetje, dat is wel heel warm voor deze tijd van het jaar, toch?
13: Dat is mooi, ja.
0: Ja, nou, we gaan er lekker van genieten. Dankjewel, Jules. En een mooie avond nog voor jou.
13: Ja, hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Dan de situatie op de weg. Hoe is die? Nou, het is een redelijk drukke avondspits, maar ook weer niet al te gek. Ik noem even een paar knelpunten. Bijvoorbeeld op de, even kijken, op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Baren en Hilversum Noord. 7 minuten vertraging daar. Datzelfde geldt voor de N9 van Den Helder naar Alkmaar, tussen Schorrel en Bergen. En ook 7 minuten vertraging op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden, tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22.

0: I Wanna Stay With You. Nou, zo is het ook. We blijven lekker bij je tot in elk geval 7 uur. En daarna kun je nog luisteren naar June en Maarten in Over de Top. Maar eerst gaan wij eens even een spelletje doen, Irene. Ja, wat dacht je?
1: Superleuk. Ik vind het altijd zo'n leuk moment.
0: Ik vind het altijd heel spannend. Mag ik dat eerlijk zeggen?
1: Ja, natuurlijk mag dat. Ja. Wat vind je dan spannend?
0: Nou, ik vind het spannend of het wel goed gaat. En of er wel mensen bellen die het dan weten. Dat we die koeltas kunnen verloten. Ja, ja, dat vind ik spannend.
1: Dat snap ik.
0: We gaan gewoon beginnen.
1: Ja, maar zal ik anders de mensen eventjes zeggen dat het volgende week woensdag misschien wel 27 graden wordt?
0: Ja, zeker. Dan
1: dus
0: heb je wel een
1: tasje mee.
0: Koeltas nodig.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
0: Ja, ja, mensen. We gaan weer het spel spelen. Ik ga zo een hint geven. En als jij het gelijk weet, ja, dan win je dus niet alleen die fantastische koeltas die zo handig is komend weekend als het weer heerlijk weer wordt en je lekker naar het strand gaat of naar een park gaat en je wil lekker wat koele drankjes mee.
1: Roosterig plassen.
0: Zo is het. Op de boot of op de fiets, die koeltas die kan altijd mee. En het leuke is, ik heb net ontdekt, je kan hem ook als waaier gebruiken. Dat is toch wonderlijk?
1: Hé, hey, maar ik viel je in de reden. Je was bezig over nog een prijs.
0: Ja, oh ja, dat is ook zo. Als je het dus al bij de eerste hint weet, die ik zo ga geven, win je ook nog die zonnebril.
1: En die is ook blauw, hè?
0: Ja,
1: die is ook blauw.
0: Bijpassend.
1: Ben je helemaal in style.
0: Ben je color coordinated. Helemaal van NH. Nou, hoe leuk is dat? Als je mee wil spelen, kun je alvast een appje sturen, zou ik zeggen. App dan het woord koeltas even naar de studio 088-850-51-52. Je mag wat mij betreft ook meteen nu gaan bellen. Dan ga ik zo die eerste hint geven. Het werkt eigenlijk heel simpel. We zoeken iets of iemand, dat hoor je zo. En ik geef een paar hints. En als je mee wil spelen, dan zou ik zeggen nu bellen of appen 088-850-51-52. Dan is het tijd voor
2: Hint 1.
0: Hint 1. Oké, mensen, opgelet. Hou die telefoon bij de hand of bel ons alvast. De hint is, met mij klikt het meestal wel. Wat ben ik? Dat is de hint. En jullie kunnen nu gaan bellen. 088-850-51-52. Ik zie dat Peter gebeld heeft. Goedemiddag, Peter.
4: Goedemiddag, Peter.
0: Oh, Peter, ik hoor heel hard mezelf bij jou in de woonkamer. Of waar zit je?
1: Oh, ja, terug. De radio uitzetten. Ja.
5: Doe je even uit.
0: Doe me even uit. Doe mij maar even uit. Dat is helemaal goed. In dit geval mag dat. Alle andere gevallen mag het niet.
5: Maar
0: in dit geval mag het. Hey Peter, goedemiddag. Je hebt de hint misschien net gehoord. Met mij klikt het meestal wel. Wat ben ik?
5: Een mensenmens.
0: Een mensenmens.
1: Oh, dat is mooi.
0: Wat is dat lief. Maar het is fout. Jammer. Hey,
5: ja,
0: dag Peter.
5: Ik was er
0: al
5: bang voor.
0: Hey, en het leuke is Peter, je kan gewoon straks weer bellen als je dan denkt, nu weet ik het echt. Bel gewoon terug. 088-850-51-52 is ons nummer. Ja, met mij klikt het meestal wel. Wat ben ik? Nel, goedemiddag. Vertel het eens.
6: Een computer.
0: Een computer. Het zou kunnen, maar het is helaas niet goed, Nel. Dankjewel.
6: Okay,
0: hoi, hoi. Ja, Nel had het niet goed. Weet jij het misschien dan wel? Bel 088-850-51-52. Michiel is aan de lijn.
7: Ja.
0: Dag, Michiel.
7: Ja.
0: Goeiedag.
7: Volgens mij is het een stoplicht.
0: Een stoplicht. Met mij klikt het meestal wel. Ja, oh, met zo'n zo'n klikker.
7: Ja, precies.
0: Ja, oh, had gekund, maar is helaas fout. Dankjewel.
7: Oh,
0: jammer, dag Michiel. We gaan verder met wie? Ik denk dat we Sandra aan de lijn hebben. Goedemiddag, Sandra.
8: Goedemiddag.
0: Hallo. Hallo. Hi. Vertel het eens. Wat denk jij?
8: Ik denk een autogordel.
0: Een auto? Oh,
1: oh dat
0: ja.
1: Is ook een mooie.
0: Goed bedacht, maar helaas is het fout.
8: Okay.
0: Dankjewel, Sandra. Blijf het proberen, zou ik zeggen. Ik ga door naar de tweede hint. Wat vind jij, Irene?
1: Want ja, ik wil het net tegen je zeggen. Volgens mij is dit het moment.
0: Het is de tijd.
1: Ja, want we hebben al zoveel mensen gehad.
0: Oké, goed.
2: Hint 2.
0: Ja, ik klink als een knaagdier, maar ik piep niet. Wat ben ik? Ik klink als een knaagdier, maar ik piep niet. Ik moet erbij vertellen dat Irene niet weet waar wij het over hebben. Dus
1: nee,
0: jij
1: ik,
0: moet
1: ik
0: ook.
1: Denk ook
0: ja, ik jij weet het niet, hè? 06-288-774. Nee, 082. Wat heb ik nou? Ik weet het hele nummer. 088-850-51-52. Dat is het. Jongens, wat is het ingewikkeld allemaal? Jos is aan de lijn. Goedemiddag, Jos.
9: Hi, goedemiddag.
0: Ik ben helemaal van de leg.
5: Ja, ik merk het. Als je zelf de telefoonnummer niet meer weet, dan,
0: nee,
5: is, het erg,
0: dan is het wel heel erg. Hè? Ik moet eigenlijk tegen mezelf zeggen, fout. Maar... Sorry, ik was even afgeleid en ik ging gewoon het nummer van de luisteraar voor. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Jos, fijn dat je in de uitzending bent. Ik denk dat jij het wel weet.
5: Nou, ik heb dat niet, gevoel. Ik gok op een telefoon.
0: Een telefoon? Ja, met mij klikt het meestal wel. En ik klink als een knaagdier, maar ik piep niet. Nee, Jos, het is niet goed. Bedankt, toch? Hoi, hoi. Ja, je kan dus gewoon door blijven bellen. Ook als je het al een keer geprobeerd hebt. Dat maakt ons helemaal niet uit. Ik denk alleen wel misschien dat ik zo eventjes door moet. Wat dacht je ervan naar een tweede hint? Toch? Ik heb het idee dat mensen het gewoon wel moeilijk vinden. Zal ik eens eventjes doorgaan naar...
1: Ja, maar ik heb hint. Oh. Ik wilde zeggen, ik heb nog een één appje die fout is. Die vond ik ook wel heel interessant. Ik vond een naaldhakken.
0: Naaldhakken? Dat
1: tikt natuurlijk ook. Ja. Tik. Het was Feiko die het doorstuurde. Maar helaas, Feiko niet goed.
0: Oké, nou, er bellen wel heel veel mensen. Maar ik ga toch even die derde hint geven. Zonder mij is het lastig werken op de computer. Nou, nu moet het toch gaan lukken. Sandra, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ben ik weer.
0: Hallo, daar ben je weer. Ja, dat is heel goed. Je mag altijd meerdere keren proberen. Vertel, wat denk jij?
3: Ik denk een muis.
0: Sandra, dat is helemaal goed. Ja, geweldig. Ja, het is inderdaad een muis, want met mij klikt het meestal wel. Dat is natuurlijk, met een muis kun je klikken. En zonder mij is het lastig werken. En je klinkt als een knaagdier, maar je piept niet. Dan ben je een muis, toch? Hé, hey, goed geraden. Dank je wel voor het bellen. En je gefeliciteerd, je krijgt de koeltas.
3: Ja, dank je wel.
0: Oké, veel plezier erbij.
3: Ja, dank je wel.
0: Hoi.
3: Hoi, hoi.
2: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
6: Vandaag de dag.
2: NH

0: Take on me, je hoorde AHA hierbij. En het is bijna 6 uur. Dat betekent dat wij straks op zoek gaan naar een dagplaatje om deze dag muzikaal mee af te sluiten. Irene, aan jou de schone taak om alvast een kleine hint te geven. In welke richting mogen we gaan zoeken?
1: We hebben het over een verrassing in het park.
2: Vanavond Over de Top met Maarten en June.
3: Deze week start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
4: In Over de Top komen wij daarom met heerlijke, mierzoete platen. Zoals deze.
3: Oh, en dit is ook zo'n heerlijk zoet nummer.
4: Of deze oude snoeperdam.
2: Vanavond Over de Top van 7 tot 9 hier bij NH.
3: En ik heb koekjes bij me. Dat weet je niet. Over zoet gesproken.
4: Dat wordt een gaatje.
3: Wow!
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
6: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
7: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
8: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
9: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
10: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
11: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
12: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
15: Thuis in heel
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara.

0: Mulder, goedemiddag.
1: Goedemiddag, de politie.
0: Avond.
1: Ja, goedenavond inderdaad.
0: Inmiddels.
1: Nu net.
0: Ja.
1: Zo is het. Nou, de politie heeft een 21-jarige man aangehouden voor het neersteken van een minderjarige in Monnikendam. De verdachte die komt uit Edam-Volendam. Nederlands elftal speelt vanavond tegen Duitsland. De opstelling maakt de nieuwe bondscoach Xavi pas 1,5 uur van tevoren bekend aan zijn spelers. Nou, de wedstrijd is in de Johan Cruijff Arena. En bij een ongeluk tussen twee fietsers op de Sarfatistraat in Amsterdam-Oost is vanmiddag iemand zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij een val nadat een fietsstuur vast kwam te zitten in een tas. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. En maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Steen. Eeuwenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
12: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
13: Vandaag de dag.
14: Met Patricia Nagelker.

0: Billy Ocean bij NH. Love really hurts without you. Het is 6:08. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen en oren, dat zijn natuurlijk onze eigen verslaggevers. Zij weten als geen ander wat er allemaal speelt in de provincie. En onze natuurverslaggever Stefan Roest, die weet dan weer precies wat er allemaal speelt in de natuur. En ook waar je de meest interessante plantjes en dieren kunt vinden, toch?
3: Ik merk heel vaak als je op stap bent, dus dat ik wel wat weet, maar dat je ook heel veel niet weet.
0: Oh ja.
3: En heel veel. Ja. Er is zo ontzettend veel. Niemand weet alles. Of het nou bomen, vogels, slakken, algen, mossen, grassen. Ik was van de week met de boswachter Jocelyn de Kwant van Landschap Noord-Holland op pad bij de Haarlemmerlieden. En daar raakten we eigenlijk in een paar vierkante meter groen verstrikt in. Oh, wat is dat? Oh, wat is dat?
0: En dan, een paar vierkante meter?
3: Ja, nee, het is veel groter. Alleen het schiet niet op. Met twee plantenliefhebbers, dan, weet je wel, dan doe je gewoon een uur over 20 meter.
0: Ja.
3: Want hey, wat is dit? Oh, dat is dat. Hey, maar dat lijkt wel. We kwamen een plant tegen, een hertshooi. Is de Nederlandse naam daarvan.
0: Ja, ken ik. Ja, met die besjes.
3: Precies, uiteindelijk komen daar besjes aan. Zeker in de wat tuiniger varianten. Maar je hebt er denk ik een stuk of 10, 20 van in Nederland, in het wild. Wereldwijd 400.
0: Soorten. Verschillende soorten.
3: Ja, verschillende soorten. Dus als je dan in het plinter zijn, ze kunnen wat heesterachtige vorm hebben. Zo vind je ze vaak bij het tuincentrum.
0: Ja.
3: Maar de plantenvariant Sint-Janskruid is daar een bekende van. Hypericum perforatum heet hij op zijn wetenschappelijks. Is een plant die ook in de homeopathische en de geneeswijze wel toegepast wordt.
0: Een soort rustgevend of zo, toch? Is het niet?
3: Ik neem mij daar niet op
0: zoiets. Ja.
3: Voordat ik mensen aanmoedig om handenvol met Sint-Janskruid naar binnen te werken. En het blijkt heel anders te werken.
0: Nee, laxerend.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: Oké, okay, nee, dus don't try this at home. Maar jullie.
3: Maar dat is allemaal op te zoeken. Er zijn heel veel Sint-Janskruid. Ja. Hypericum perforatum. Perforatum.
0: Met gaatjes.
3: Precies. In het blaadje zitten gaatjes. Zo kan je die herkennen. Dus dan moet je het blaadje een beetje tegen het licht houden. En dan moet je er hele duidelijke gaatjes, alsof er met een speldje in geprikt is.
0: Oh ja.
3: En zo stonden we daar. Van, hey, dat is waarschijnlijk. Nou, het stond dat blaadje tegen het licht. Nee, er zitten geen gaatjes in. Dus het is wel.
0: Wat is het dan?
3: Hypericum, maar het is niet Sint-Janskruid. Niet, maar welke dan wel? En,
0: maar dat is nog steeds hertshooi.
3: Ja,
0: waar je het nu over hebt.
3: Ja, net zoals een brandnetel heb je ook 5, 6 soorten brandnetels in Nederland. Of bramen heb je er ook wel tientallen. Dus wij noemen dat dan het is dit of het is dat. Maar welke dan?
0: Ja.
3: En nou, zo zijn we. Heeft het veel haatjes, weinig haatjes? Zijn de blaadjes groot, lancet of meer rond? Ingeveerd, inkepingen, tandjes. Het steeltje is dat rond, vierkant, driehoekig. Zitten er vleugeltjes aan. Ah, en
0: aan het steeltje?
3: Ja, dat zijn in dit geval een wat vierkantig steeltje met op ieder hoekje een soort uitstulpinkje. Een soort vliesje wat er iets verder uitsteekt. Dat noemen de botanici dan een vleugeltje.
0: Mm.
3: God weet waarom. Maar gevleugeld hertshooi. Jawel.
0: Hebben ze.
3: Dat is hem.
0: Dan weet je dat tenminste weer.
3: Jocelyn,
0: maar dan ben je weer een half uur verder.
3: Die dacht het al van, dat is de. Nou ja, dan heb je dus een app. Ik ben voor vogelgeluiden Merlin.
0: Ja.
3: Voor plantjes en andere zaken Obsidentify. Zijn gratis apps.
0: Ja.
3: Dus zij dacht, nou dan met die app erbij. En jawel, gevleugeld hertshooi. Nou, dat is. Zo lopen we van het ene plantje in het andere. En we kijken hiernaar, we kijken daarnaar. En de cameraman die werd er helemaal misjoggen van.
0: Wanneer gaan we nou koffie drinken?
3: Het schiet allemaal niet op. En ja, dat is gewoon heel leuk op de vierkante meter natuur.
0: Ja, mooi.
3: Heerlijk.
0: En dat is te zien straks in het programma Natuurlijk Noord-Holland, toch?
3: Ja, zaterdag. Voorlopig even de laatste trouwens. De komende paar weken even niet. En daarna gaan we met Koken met Kok uitzendingen verzorgen. 8 afleveringen.
0: Leuk.
3: Gaan we er nog 2 van opnemen. Maar aanstaande zaterdag dus de natuur aan de oevers van de Haarlemmerlieden. Iets over 5, iets over 6, iets over 7.
0: Dankjewel, Stefan.

Feels Part 2. Je hoorde Sommieu uit Den Haag. Een heerlijke plaat, vind ik. Nieuw nummer. En er is een heel fijn filmpje bij als je daar naar kijkt. Nou, dan word je toch wel gelukkig. Ze hebben een heel mooie montage gemaakt van allemaal optredens die ze hebben gedaan. En ja, als je daar naar kijkt, dan voel je helemaal die energie van die band. Dus dat zou ik zeker een keertje doen. En straks gaan we op zoek naar een mooie dagplaat. Maar eerst Roxette.

0: De look hoorde je van Roxette.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gaan weer op zoek naar een leuk plaatje dat past bij het nieuws van deze dag. Dat plaatje gaan we draaien straks na het nieuws van 6:30. En dan zoeken we altijd weer een leuk thema voor die muziek. En is het aan jullie eigenlijk om te bepalen wat we gaan draaien? Ik stel voor dat we eens even gaan bedenken waar we het over gaan hebben. Volgens mij had jij een heel leuk filmpje gezien, Irene.
3: Ja, Justin Bieber, hij heeft een verrassingsconcert gegeven in een park in L.A.
0: Oh.
3: Ook wel iets waar je gelukkig van wordt.
0: Zeker, ja. We kunnen een klein stukje laten horen. Het is natuurlijk een beetje gek. Het is een beetje compilatie eigenlijk. Hè, van verschillende nummertjes achter elkaar. Want het is natuurlijk door iedereen die daar was gefilmd en gedaan. En op de socials gezet. Maar zo klonk dat ongeveer. Hold on and hold on. Het is wel leuk, want hij zit gewoon lekker op zijn gitaartje.
3: Fantastisch toch, als je gewoon onwetend het park in loopt.
0: Ja, loop je daar gewoon lekker met je hamburger in je hand.
3: Hij mag ook wel uit het Vondelpark komen, hè?
0: Ja, laten we hem even uitnodigen. Justin, we have the Vondelpark. En
3: it's
0: also very nice.
3: Beautiful.
0: Very nice. Ja, leuk, zoiets als je dat meemaakt, dan kun je daar heel blij van worden. Er is ook zo'n mooie film van Ed Sheeran trouwens. Die doet ook dan, ik geloof, 1,5 uur non-stop gaat hij live overal optreden op straat in Londen.
3: Oh,
0: gaat hij met een bus, nice. Dan gaat hij gewoon in zo'n dubbeldekker en alleen maar met zijn gitaartje gewoon lekker spelen.
3: Heerlijk.
0: Ja, heel leuk om te zien. Maar wij gaan dus op zoek naar plaatjes over het park of over verrassingen. Want het was wel echt een grote verrassing, hè?
3: Oh ja, was het zeker. Maar wat had jij bedacht?
0: Nou, ik dacht aan die verrassing vooral. Met het nummer van Chicago. Baby, what a big surprise. Jammer dat ze niet L.A. heten, want daar was het.
3: Ja.
0: Maar op zich, de verrassing zit er natuurlijk wel in.
3: Toepasselijk genoeg, hoor, vind ik.
0: En jij dan?
3: Nou, Frank Boeien.

0: en ook in zekere zin over verrassingsoptreden. Maar anders.
1: Ja, ja.
0: Oh, mooi liedje van Frank Boeien. En de keuze voor die dagplaat, die laten we lekker aan jullie. Dus deze wordt het in elk geval niet. Sorry, Frank Boeien. Ja. Kom maar door met jullie plaatjes over parken en verrassingen, zou ik zeggen. 088 850 51 52.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
4: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
8: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
9: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
10: Henk Hagemeer uit Sparendam.
11: Ik ben Renate en ik kom uit Horen.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 6:30. In Laren is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
14: Goedenavond. De politie heeft een 21-jarige man uit de gemeente Edam-Volendam aangehouden voor een steekpartij in Monnikendam. Twee weken geleden werd daar een minderjarige jongen dus neergestoken. Hij had kort daarvoor ruzie gehad met een andere man. En na de steekpartij vroeg het slachtoffer buurtbewoners om een ambulance te bellen. De politie onderzoekt nu of die aangehouden 21-jarige de verdachte is die dus wegvluchtte. Een groep KLM-piloten die voorheen bij de Koninklijke Luchtmacht actief was, wordt vanaf januari getraind om reservist te worden op de F-35. Daarmee kan de luchtvaartmaatschappij een bijdrage leveren aan de Nederlandse strijdkrachten als daar in geval van nood om wordt gevraagd. Het gaat in eerste instantie om 5 KLM-piloten. Bij een ongeluk tussen 2 fietsers op de Sarfatistraat in Amsterdam-Oost is vanmiddag iemand zwaar gewond geraakt. Het gebeurde bij een val nadat een fietsstuur vast kwam te zitten in een tas. Meerdere ambulances werden opgeroepen. Ja, het slachtoffer is snel na aankomst van de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Alle verdachten van de dodelijke steekpartij waarbij de 29-jarige Dario uit Horen om het leven kwam, ja, die komen binnenkort voorlopig vrij. Ook de 17-jarige verdachte mag over 2 weken zijn cel voorlopig verlaten. Hij blijft nog wel onder streng toezicht. 2 andere verdachten van 16 en 19 waren eerder al voorlopig vrijgelaten. Dario kwam eind maart om het leven tijdens een uit de hand gelopen ruzie in het uitgaansleven van Horen. Laatste berichtje, het Nederlands elftal speelt vanavond tegen Duitsland. De opstelling maakt de nieuwe bondscoach Xavi pas 1,5 uur van tevoren bekend aan zijn spelers. Ja, dat is echt heel uitzonderlijk.
15: Ja?
14: De wedstrijd is in de Johan Cruijff Arena en begint om 9 uur. De opstelling wordt voor de media, geloof ik, bekend om 9:50.
15: Oeh, dus ook echt kort van tevoren.
14: Ja, ook wel leuk, spannend.
15: Ja, zeker.
14: In de arena is vanmiddag al een heel mooi spandoek opgehangen als welkom voor de nieuwe bondscoach Xavi. Met een heel groot portret van hem daarop. Nou, het is een mooi voorproefje van een bijzondere avond voor zowel Nederland als Duitsland. Want ook Duitsland heeft natuurlijk een nieuwe bondscoach, namelijk Jurgen Klopp.
15: Oh ja, ja, dus die twee nieuwe die nemen het tegen elkaar op. En dan hopen wij natuurlijk dat wij Klopp geven aan de Duitsers.
14: Ja, oh, dat zou een mooie woordspeling.
15: Dat de Duitsers Klopp krijgen.
14: Ja, dat hoop ik ook. Ja. Je hoopt dat niet, maar dat gebeurt helaas niet altijd. Nee.
15: Er is iets, hè, met Nederland-Duitsland.
14: Ja, geloof ik wel,
15: ja. Een beetje beladen is het allemaal wel.
14: Ja, dat is een oefenwedstrijd.
15: Het is een oefenwedstrijd, dus het is wel leuk om te zien hoe die nieuwe trainer of die nieuwe bondscoach van Nederland het zootje een beetje aan de praat krijgt.
14: Ja,
15: toch?
14: Ik ben benieuwd.
15: Ja, ik ook.
14: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Barbara, en een fijne avond voor jou.
14: Jullie ook.
15: Wij gaan verder met het weer. Jules, die weet wat voor weer het was vandaag en ook hoe het gaat worden.
8: Ja, het is een mooie dag geweest vandaag met veel zon en steeds wat kleine stapelwolken. Maar de temperatuur had het een beetje moeilijk. Die kwam naar maxima van 17 tot 19 graden. De wind is afgenomen en vanavond is er ook maar weinig wind over. En ook weinig bewolking, alleen wat sluierbewolking blijft achter. Vannacht is het ook koud met minimumtemperaturen van 7 tot 10 graden en plaatselijk enkele mistbanken. Maar morgen is het vrij zonnig met weinig bewolking. Er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind, windkracht 2 tot 3 meestal. En de maximumtemperatuur is morgen 20 tot 22 graden.
15: Ja, we zouden ook nog even de verkeersinformatie doen. Dat is waar ook, lieve mensen. Daar zit ik dan. Het is namelijk nog niet helemaal over met de files, meldt de ANWB. Een paar problemen nog. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting Koenplein. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en de Nieuwe Meer. Daar 6 minuten vertraging. En dan ook op de A10 knooppunt Amstel richting Koenplein. Tussen de afrit Watergraafsmeer en afrit Volendam. Daar een kleine 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En de rechterrijstrook, die is daar dicht.

0: L-O-V-E. Je hoorde Al Green en Arthur Baker. Wij gaan eens even op zoek naar...
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: De dagplaat die deze dag muzikaal gaat afsluiten. Want ja, de dag is natuurlijk voorbij. De avond is begonnen.
3: Ja, zeker.
0: En straks horen wij over de top. En Juni is al binnengekomen. En wat heb jij een mooie roze outfit aan?
3: Ja, ik denk... Goedenavond. Ik denk het thema is roze.
0: Ah.
3: En ik heb een tijdje geleden een roze jurk gekocht. Een lange jurk. Die ik nog nooit aangehad heb.
0: Leuk.
3: Nou, dus ik ben benieuwd wat Maarten ervan vindt.
0: Ja, ik ben benieuwd wat Maarten aan heeft.
3: Ik ben zenuwachtig eigenlijk.
0: Dat snap ik. Oh. Maar goed, we gaan zo uitgebreid verder praten.
3: Die dagplaat.
0: Ja, we gaan eerst de dagplaat doen. Die gaat over verrassingen en het park. Naar aanleiding van het verrassingsconcert dat Justin Bieber gaf in een park in Amerika. En het lijkt mij dus een heel aangename verrassing als jij naar het Vondelpark gaat en daar opeens Justin Bieber tegenkomt.
4: Ja, of een andere artiest. Ook helemaal goed.
0: Zeker. Ik zou blijven luisteren.
4: Ja.
0: Ja. Wat kwam er binnen?
4: Jos, die vroeg Small Faces.
5: To Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there?
0: Ik denk bij Ichiku. Bij het dorpje Ichiku.
3: Ichiku.
0: Zo is het. Marja en ook Paul die wilden de Nick Straker Band horen. Oh ja. Goeie.
4: Ja. Frank, die kwam uit Chicago.
0: Chicago hadden we al gehad, toch? Die had
4: ja,
0: ik al.
4: Ja, maar dat was Saturday in the Park.
0: Ah. Dat. Justin Bieber.
3: Ja, toch?
0: Ja. Heel erg leuk. Ja. Marieke, die je belde, die wilde ACTA en de Munich horen.
4: Ja, die is leuk. Kende jij deze?
0: Nee, dit is heel onbekend voor mij. Nou, ik ken hem wel, maar ik bedoel, het is niet een liedje wat wij heel vaak draaien.
4: Nee,
0: maar het is wel een nummer waarvan ik denk, hoe leuk zou het zijn als die twee dan even onverwacht in het Vondelpark zouden optreden.
4: Nou, dat zou ik ook wel gaan luisteren.
0: Ja, toch?
4: Ja,
0: zeker.
4: Hey, Miranda, zij koos voor Blur.

0: En ook Margriet, die wilde nummer horen van Colosseum. Best wel veel leuke liedjes over parken.
1: Ja, het is ook een leuke plek, hè, park.
0: Ja. Zeker, meestal wel. Maar meestal niet als het heel donker is en je alleen bent. Dan vind ik het meestal een minder leuke plek.
1: Dan fiets ik er ook wel eens omheen.
0: Hé, er kan maar één vandaag de dag plaats zijn. En dat is de keuze van Sjoerd, van Eva en van Marina. En zij kozen voor Donna Summer met het prachtige MacArthur Park. En volgens mij is het ook zo dat het optreden van Justin Bieber in het MacArthur Park
1: was. Nou, dat is helemaal fantastisch.
0: Driedubbele woordwaarde.
2: Dagplaat.

0: Somebody, je hoorde Morgan Wallen. En de studio die wordt steeds gezelliger en meer roze. Want inmiddels is Maarten ook binnengekomen en June is ook helemaal in het roze. Waarom dat is, hoor je zo. We gaan eerst even terugkijken op deze dag.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, donderdag 24 september was het. Is het nog steeds, maar de dag is wel voorbij. En het was de dag dat Anne in de ontbijttafel vertelde dat ze geterroriseerd wordt door een vlieg thuis. Frank heeft daar de perfecte oplossing voor.
2: Ja. Of mijn moeder dus bellen. Die kan het met postelastieken op afstand. Dat is een goede flex, hè?
3: Ja, dat vind ik wel cool.
2: Schiet vliegen uit de lucht.
4: Maar dat is...
2: Ja, dat meen ik echt.
3: Wat cool. Ik wil jouw moeder wel even
2: mijn moeder schiet op alles
3: op vliegen. Heeft ze zin om even bij mij te wonen?
2: Ik denk... Ik, oh ja, dat denk ik wel.
4: Nee, dat is genoeg.
2: Ja, ja. Ja, dat is geen punt.
0: Oh, de moeder van Frank, ja, die schiet dus gewoon vliegen uit de lucht met een elastiekje.
3: Mag ik dan even mijn mama nog noemen?
0: Ja.
3: Die kon met haar hand gewoon zo grijpen, zo woep.
0: Oh, echt waar?
3: Ja, hij had van die hele lange vingers. En wij als kinderen vonden het natuurlijk fantastisch.
0: Oeh, waar een kat die dat kon. Die sprong zo in de lucht en dacht,
3: wauw. Oh ja.
0: Ja, echt als een soort salamander, weet je wel.
3: Ja, en die kan film van Alexander van Warmerdam, weet je die nog? Dan
0: knip wordt steeds enger. Door. Oh, ja. Dat was heel eng.
3: Knap.
0: Ja, knap maar eng. Goed, bij June, in June 2, deed June een pikante onthulling tijdens haar gesprek met luisteraar Ingrid.
5: Oké, okay, ik ben niet van plan om vreemd te gaan binnen mijn relatie, maar ik heb wel tegen Arjen gezegd, als ik ooit de kans krijg om George Clooney te versieren, dan ga ik erop los.
6: Nou, ik had wel...
0: June, je bent er nou toch. Ja, vertel even. Heeft Arjen al gereageerd op dit?
5: Nee, dit weet hij.
0: Oh, dat weet
5: want we zijn als komen meer een keer op vakantie geweest. En daar heeft hij een tweede huis.
0: Ja.
5: En ik heb al... Maar Amal is gewoon en heel slim en, ja, en ook nog heel knap.
0: Super sexy.
5: Maar als ik George Clooney een keer mag versieren, mag ik één avond vreemd gaan.
0: Ja, dat,
3: oh, dat mag
0: van hem.
5: Nou, vind ja, dat mag.
3: Mag hij dan van
5: alleen
3: jou?
5: Met George Clooney.
3: En mag hij van jou ook met Amal?
5: Nou, daar heb je eens over
0: ander onderwerp. Goed, zo dadelijk meer. Hey, bij ons in de show hoorde je over de bekende draaiorgelfamilie Perlet uit Amsterdam, die er na 150 jaar mee stopt. Er is veel belangstelling voor de inboedel die zaterdag geveild gaat worden. Al die orgels maken heel wat los, vertelt veilingmeester Richard Singh.
7: Wij hebben bieders die zich hebben aangemeld uit China, Japan, Korea, Amerika. En de orgel, de Pipo, die was geveild. Die zit al 91 jaar in de familie. Ja, er zijn dus echt verzamelaars en musea's. Ja, die daar heel veel interesse in hebben.
0: Ja, zo is dat. Dus ze komen echt vanuit Amerika, komen ze kijken om dat orgel te kopen.
3: Om de Pipo te kopen.
0: De Pipo te kopen. Ik kan meekijken, dat vond ik ook wel grappig, op die speciale website. Auctions.nu of
3: iets.
0: Com.
3: Ja.
0: En dan kun je dus zien hoe die veiling eraan toe gaat en wat het gaat opleveren allemaal.
3: Oh, interessant.
0: Ja, het is interessant, maar ik vind tegelijkertijd ook wel jammer, dat het is echt zo'n bijzonder familiebedrijf. Ik ben er ooit binnen geweest bij Perlet op de Westerstraat, dat dat nou helemaal weg is.
3: Ja, dat snap ik. Maar het was echt een soort traditie daar.
5: De tijd gaat voort, hè?
0: De tijd gaat voort, dat zeg je goed, Irene. En dat betekent ook dat wij zo dadelijk onze biesjes gaan pakken. En dat we dan de camera's laten en de microfoons voor June en voor Maarten. Want jullie zijn in het roze samen over de top vanavond.
4: Ja, Jelmer is iets veranderd.
5: Borstvergroting
4: gehad.
5: Een iets kleiner. Ook een beetje kleiner geworden. Billen, denk ik.
0: Ja, oh, ja, denk ik ook.
5: En
0: inderdaad.
5: Ook een hele andere stem.
0: Lange haar ook.
4: Ja, dat was heel leuk. Heel Holland Bakt, Kids, begint dit weekend, nieuwe seizoen. Dus wij dachten, we komen met allemaal zoete plaatjes.
0: Oh, dat houden wij ook van. Zuurstokkleurtjes. Heel toevallig zijn wij vandaag ook in het roze. Dus we hadden daar een beetje op geanticipeerd.
5: Jullie kunnen ook blijven, hè?
4: Of jullie kunnen blijven, ja.
0: Gezellig.
4: Als ik hoor.
0: Ja, wij gaan lekker luisteren in de auto, denk ik. Dat lijkt mij beter. Dan laten we de studio lekker aan jullie. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar Over de Top. We zullen zo de camera even iets beter stellen, dat ook jouw hoofd in beeld
5: is. Ik wil blijven staan, begrijp ik van Maarten.
0: Jij mag blijven staan.
5: Twee uur lang.
0: Ja, en je mag verder niks doen, hè? Alleen maar een beetje praten.
5: Ik ga luisteren. Ik schenk de rosé in voor Maarten.
0: Oh, goed zo.
5: En ik heb roze koeken bij me.
0: Oh, lekker.
5: Kijk. Voor de rest ga ik hem bewonderend aankijken.
0: Jij zit aan de knoppen, hè? Dus als het veel praat, dan...
4: Ja, dus al die fouten die je hoort, die zijn van mij. Oh.
0: Goed, nou, heel veel plezier met Maarten en June. En een fijne avond. Goed weekend alvast. Tot maandag.

0: Woensdag 30 september is het zover. Finale van de week van het samen zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
4: Jou.
3: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
7: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
8: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
13: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
12: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
14: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens

0: begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Over de top
3: met Maarten Faber en Juno Karspel.
2: Over de top.
3: Over de top
2: 20.

0: Het is Bow Wow Wow met I Want Candy.
1: Maarten Faber en June Hoogcarspel.
2: Dit is NH.
1: Over de top.
2: Over de top.
0: Ja, maar June Hoogcarspel, dat
3: echt,
0: hoor je
3: ja?
0: Inderdaad
3: zo leuk.
0: Goed. Ja, want Jelmer is nog even op vakantie. Het is zijn laatste week. Volgende week is hij er weer. Maar gelukkig heb ik goede vervanging, want jij bent er.
3: Ja, ja. En we gaan er echt een hele bijzondere, mierzoete aflevering van maken.
0: Ja.
3: Want aanstaand weekend komt het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids. Dus dan denk je, kids bakken, dat is natuurlijk hartstikke zoet. Dus hele zoete platen eigenlijk.
0: Precies, dus daarom ook bijvoorbeeld I Want Candy.
3: Dat bedoel ik.
0: Ja.
3: En dan denk ik, goh, moeten we de 2 uur lang snoep eten? Dat doen we maar niet.
0: Nou,
3: maar
0: er staan hier allerlei spekkies. Jij hebt roze koeken, dus volgens mij
3: ik heb
0: wordt
3: ook
0: er heel wat gesnoept.
3: Rosé, hè?
0: En
3: roze.
0: En rosé, ja, ja, ook nog.
3: Maar we vragen ook nu aan iedereen die luistert, wat is jouw zoete lekkernij?
0: Ja, je favoriete zoete lekkernij.
3: En het mag roze koeken zijn, spekjes, chocola. Laat het ons weten via een appje of een belletje of een spraakmemo. Want ja, ik luister eigenlijk iedere week naar Jelmer en jou.
0: Goed
3: en dat
0: zo.
3: Vind ik zo leuk, die spraakmemo's.
0: Ja, dat is
3: ik
0: heel
3: kijk
0: leuk.
3: Dan ook vaak 2 uur lang en dan zie ik jullie ook dansen. Dus dat moet ik ook even
0: dat
3: proberen.
0: Dat moet jij ook gaan doen, want ik vond je net nog een beetje stijfjes.
3: Oké, okay, dank je.
0: We hebben nog 2 uur te gaan. Maar wat is jouw meest favoriete zoete lekkernij, John?
3: Ja, dan denk ik qua koek dat ik dan direct kom bij de roze koek.
0: De roze koek,
3: ja. Dat is echt
0: ja,
3: een verslaving van mijn broer en van mij.
0: Ja.
3: En die heb ik dus ook bij me.
0: Ja, ja, lekker.
3: En qua chocola zit ik toch inderdaad ook een beetje aan de Cadbury met fruit en nootjes. Of de Côte d'Or.
0: De Côte d'Or. Oh ja, ja, die is ook lekker.
3: Maar zelfgemaakte appeltaart vind ik ook niet erg.
0: Oké, okay, volgens mij, dus, volgens mij vind ik het sowieso niet zo heel erg.
3: Nee, dank je.
0: Ja, je bent een zoetekamer. Nou, hartstikke leuk. Laat het ons ook weten. Dat kan inderdaad zoals June zijn met een appje of een belletje. Of met een spraakmemo inderdaad. Want dat vinden wij ook heel erg leuk. En over zoet gesproken, de Archies die kunnen er ook wat van. Het is wel een beetje een bijzondere band. Want het is eigenlijk een band die eigenlijk helemaal niet bestaat met echte mensen. Het zijn namelijk allemaal tekenfiguurtjes.
3: Oh.
0: En die hebben dit nummer uitgebracht. Ja, ik wist het ook. Ik heb
3: weet je toch veel?
0: Maar nu wel. Het is Sugar.

0: Wat een ontzettend rustig nummer op deze wilde avond, waarbij we het hebben over allerlei zoete dingen, Maarten.
1: Ja, maar we beginnen rustig. Hè?
0: Oh, dat is het. Oké. Nou, dit was een akoestische versie van het nummer Sure, gezongen dus door de Canadese Francesco Yates.
2: En
3: over de top.
1: Dat klopt, en die Duitse DJ Robert.
0: Maar wil je even, voordat je begint, even nog zeggen over mijn jurk. Die is nieuw en die is lang en die is roze.
1: Ja, ik vind hem prachtig.
0: En ik heb ook hakken aan, maar dat ziet niemand.
1: Ja, en de knoopjes staan ook een beetje open en een beetje dicht.
0: Oké, ga verder.
1: Sexy jurk, hartstikke mooi. Ja, en over dat nummer nog, hè, Sugar. Want de meeste mensen zullen hem al in een andere versie kennen. Dat is namelijk de versie van Robin Schulz. Dat is een DJ. Klinkt toch even anders. Even naar luisteren.

0: klinkt toch gezellig, toch?
1: Zeker, hartstikke wild.
0: Ja, inderdaad. Het is een andere koek. Bakkers klaar, bakken maar. Ja, we kunnen er niet genoeg van krijgen. Ik heb het natuurlijk over Heel Holland Bakt. Ja, en wie denkt dat er alleen volwassenen in de tent mogen bakken, die hebben het goed mis, want waarom zou je al niet mee kunnen doen op jonge leeftijd? En dat bewijzen de 6 kandidaten van het nieuwe seizoen Heel Holland Bakt Kids. Met natuurlijk het vertrouwde gezicht van Robert van Beckhoven. Robert, goeie avond. Ja.
2: Goedenavond.
0: Heel even terug in de tijd. Had die kleine Robertje van Beckhoven ook mee willen doen aan dit programma als het al had bestaan destijds?
2: Zeker, zeker. Maar dan had ik niet mee mogen doen.
0: Want?
2: Want we hadden thuis een bakkerij. Je mag niet te professioneel gevoed worden, zeg maar.
0: Ook niet als de zoon van?
2: Nee, dat mag dan niet. Want dan zeg je, je pap helpt mee.
0: Ja, precies. Want dat is wel grappig dat je het zegt. Want dat is anders aan dit programma. Is dat dus mensen niet. De kinderen doen niet alleen mee, hè? Ze hebben
2: Nee. Ze hebben een hulpje. Waardoor we de lat iets hoger kunnen leggen. Maar aan de andere kant heeft dat te maken met. Een soort veiligheid. Kinderen mogen niet met open vuur of met vuur. Karamel koken, bijvoorbeeld. En dan moeten dan de volwassenen doen.
1: En maar Robert, wie zijn dan die hulpjes?
2: Ja, dat kunnen de papa en mama zijn, dat kan een buurvrouw zijn, dat kan een oppas zijn. Waar ze zelf mee werken, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou ja, zelf meedoen als kind, dat kon niet. Maar je doet wel mee als jurylid van deze versie. Eigenlijk als enige van het vertrouwde team. Waarom wilde jij zo graag wel meewerken aan deze versie?
2: Ik vind het superleuk. En ik doe al van begin af aan mee. En ik heb al eerder een ander kinderprogramma gedaan. Dat was toen de Cupcake Cup. En dat vind ik gewoon leuk om die kinderen aan het werk te zien.
1: Ja,
2: jongeren heeft oud gedaan.
1: Ja, weet je wat ik zo leuk vind? Is dat jij hier ook bij ons in het pand al eens eerder geweest bent met die cupcakes. Ja. Je vindt het volgens mij vind je het ook best lekker, toch? Allemaal een beetje proeven.
2: maak echt maar over mij geen zorgen. Het is wel zo, als je zo zegt, vlak op taart hebt, moet ik proeven met allerlei vullingen, dat ik dan die dag ook wel klaar ben. No?
0: Oh, dat snap ik, ja. Oh ja, je moet alles proeven natuurlijk.
1: Ja, dat zou wat voor mij wezen. Robert, even... wat maakte jou vroeger als kind? Want je mocht dus... Je had nooit toetjes mee mogen doen. Wat? Soesjes?
2: Toetjes.
0: Oh, toetjes.
1: Toetjes.
2: Ja, punnetjes en zo. Voor als dessert bij... dat vond ik leuk. Toen ben ik eigenlijk begonnen. Toen begon ik het steeds leuker te vinden. Toen ben ik eigenlijk bakker geworden.
0: Ah.
2: Maar dan zocht ik een receptjes op en dan maakte ik zeg maar in schaaltjes het toetje.
1: Wat schattig.
2: Voor acht man, hè, vroeger al.
0: En weet je ook nog het eerste toetje wat je maakte dat je dacht, dat is nou echt lekker?
2: Een bananentoetje, dat weet ik echt heel zeker.
1: Zeg ook met chocola, een beetje slagroom.
2: Ja, met bananen en hagelslag en dat soort dingen. Maar wel een bananenbavrouwatje, zeg maar.
0: Oh, heerlijk, heerlijk.
1: Nou, het is best gezond als er fruit in zit, toch?
2: Ja, je had. Eet het dan maar op.
0: Hey, maar Robert, leer jij ook nog wat als volwassene van die kinderen in het programma? Ja, wat dan?
2: Ik leer altijd. Ja, je hebt zoals nieuwe receptjes of soms doen ze een verkeerde volgorde wat er nog iets uitkomt. Denk, dat had ik niet gedacht eigenlijk. Maar in principe, ik leer elke dag. Dat is... Maar ik moet die kinderen vooral leren plannen.
1: Oh ja.
2: Want ze beginnen altijd met hetzelfde. We beginnen eerst taart te maken. Maar soms moet je eerst achteraan beginnen. Decor. En dan ga je pas echt beginnen.
1: Ja, en er ontstaat ook denk ik ook best wel een beetje teleurstelling met de kinderen. Dat ze wel eens een beetje huilend die tent verlaten, of niet?
2: Jazeker. En zeker als ze daarna niet meer terug mogen komen.
1: En wat doe je dan?
2: Ja, dan hebben we Plien, de moeder van de kindjes. Oh
0: ja. Ja, want Plien die presenteert het. En Nick Toet is de andere jurylid, hè?
2: Ja, Nick en ik doen het jurygedeelte. En Plien is de moeder des kinderen.
0: Ja,
2: en die begeleidt en die zorgt dat onze soms harde beoordeling zacht landt.
0: Oh ja, dat kunnen vrouwen beter, toch?
2: Ja, we hebben ook bij de volwassenen, dan hebben we die, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, het zijn toch de vrouwen die je daarvoor nodig hebt.
2: Ja. Maar je moet dan even afstand nemen en dan daarna gaat het wel goed.
0: Ja.
1: Maar Robert, wat is het thema van de eerste aflevering?
2: Een film. Heb je de Lieder gezien toevallig? Met Robert Eclair.
1: Robert Eclair. Ja, die heb ik gezien.
2: Ja, die was leuk, hè? Het thema is film. En ze moet dan een opdracht is dan dat ze een taart maken waarbij meteen kunnen zien wat je wat voor type film je van houdt en wie je bent. Een held of een gamer of, of een clown. Dat maakt niet uit.
0: Dus bijvoorbeeld een Superman taart met een hele grote S erop of zo.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar... ik denk een hele grote M van Maarten.
1: Ja. Oh, dan zou ik denk ik door een roosje doen of zo. Maar ja, wat van taart er dan bij moet.
0: Met doorn.
2: Ja, dat kan heel mooi door een roosje taart.
1: Ja. En Robert, jij dan? Kom eens op met je film.
2: Ik? Wat ik voor film zou doen? Dat is eigenlijk zelf niet over nagedacht. Maar ik denk dat ik... omdat ik van veel films zou... Ik denk dat ik een filmrol zou maken.
1: Dus, oh, dat maakt niet uit. Filmrol.
2: Dus echt... Ja, ook echt met dat pandje en zo van chocolade.
1: Oh, chocolade.
2: Die hele mooie dingen van maken.
0: Nou, leg de lat maar hoog.
2: Ja.
1: Dan kom ik wel beter weg met mijn taart met dorens en bessen. Hey, maar Robert, superleuk je gesproken te hebben.
2: Ja, eens gelijks.
1: Wat zat er vanavond bij de koffie? Had je iets lekkers?
2: Ik heb vanavond bij de koffie een appelkoekje. Heel kleintjes, die vind ik heel lekker.
1: Oh, heel kleintje. Oké, nou, ik denk dat Maarten en ik binnenkort een keertje afreizen naar Oosterwijk. En dan gaan we met jou aan de appelkoek. Hey, hartstikke bedankt.
2: Dan gaan we even bij de woonbepraat van wel wat korting kunnen krijgen.
1: Oh ja, nou, dat zou lekker wezen. Hartstikke bedankt, Robert. Heel Holland Bucks Kids is dus vanaf aanstaande zaterdag iedere week te zien. 10:50 bij de NPO op 3. Dag, Robert.
0: Doei. Ja, speciaal daarom draaien we dus vanavond die mierzoete platen zoals deze. Het is Cresip met Soul.

0: Sugar. Oeh. Van Maroon 5. Ik ben er wel klaar mee, jij niet?
1: Wat zeg je?
0: Ik ben er wel klaar mee met die plaat, maar hij is al klaar.
1: Een minuut geleden klaar mee.
0: Hey, maar Maroon 5 met die plaat Sugar, dat is niet alleen een heel goed nummer, maar ook die bijbehorende clip is dus echt heel erg geestig. Maar je ziet dus die band ook gewoon daadwerkelijk optreden op bruiloften van hun fans. En dan gaan ze dus gewoon echt spontaan spelen. Ik vind het leuk. Nou, bij, die spontane optredens.
1: Wat enig.
2: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.
1: Ja, je hoort
0: dat
1: het
0: vind
1: goed.
0: Ik altijd zo leuk.
1: De kaarten van Maarten, ja, daarom ben jij hier. Want jij wil ook dat ik de toekomst ga voorspellen. Want Zeker. Dat doen we in dit programma. En dat doen we aan de hand van tarotkaarten.
0: Ja, vind ik heel spannend.
1: Geloof je in tarot?
0: Zeker.
1: Ja?
0: Alleen bij jou.
1: Oké. Okay. Nou, ik heb het best wel eens goed gehad al een paar
0: keer. Waar?
1: Ja, dus
0: vooral met voetbal.
1: Ook.
0: Voetbalvragen, het idee.
1: Ja,
0: goed.
1: Maar dat is ook kennis, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, wat ga ik vandaag voorspellen? Ja, dat is natuurlijk het nieuws wat gisteren naar buiten werd gebracht. We konden er niet omheen. Nederland doet toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Ja. Nou ja, het wordt allemaal wel een beetje anders, hè? De Avrotros doet alweer niet mee.
0: NPO.
1: NPO gaat het doen, inderdaad. De naam van Davina Michel gaat natuurlijk al heel veel rond. Ik denk ook gewoon dat zij het gaat doen. Wat denk jij?
0: Ja, maar dat weten we toch eigenlijk al 3 maanden?
1: Ja, precies. Nou, ik dacht,
0: zij is heel goed.
1: Ik dacht precies hetzelfde. Ik dacht, ja, die meid gaat het gewoon doen. Maar hoe ver komen we nou als we haar sturen? En voor Davina Michel heb ik de kaart getrokken. De ster.
0: Oeh, spannend.
1: En dat klinkt positief.
0: Ja.
1: Er staat ook een blote vrouw op. Dat is in principe ook positief. Maar het is dus de ster.
0: Sinds wanneer vind jij een blote vrouw positief?
1: Nou, voor seks zelfs, toch? Zeg
0: oh ja.
1: Ja, zo min mogelijk aan. En dan zijn het die douze pants die je krijgt.
0: Ja, dat is waar.
1: Okay. Ja, de ster die staat dus voor een stralend licht in de duisternis. En dat kan je natuurlijk wel zeggen. De afgelopen tijd was het allemaal een beetje somber, want het zou niet doorgaan. Ja, deze kaart die duidt dus op geloof, hoop en bezieling en vernieuwing, verjonging, vervulling. De sterren bereiken.
0: Dit ja, vind ik helemaal. Ik vind dat hij is ook een beetje voor jou.
1: Oh?
0: Nou, ik vind jou ook gewoon zo langzamerhand een ster.
1: Ja, maar ik kan niet zingen.
0: Nee, doe dat maar niet. Maar je kan wel grappen maken.
1: Ja, en wie wel kan zingen, dat is Douwe Bob. Die heeft namelijk bekendgemaakt. Hij verwacht dat hij een platencontract gaat tekenen in Amerika. Dat moet gebeuren in Nashville. Nou ja, dat is waar het gebeurt natuurlijk. Ja, wordt dit dan een soort nieuwe Harry Styles? Wordt misschien Douwe Bob wel een internationale ster?
0: Oh, dan wordt hij onbetaalbaar.
1: Ja, nou, ik denk dat hij dat inmiddels sowieso wel is. Tenminste, misschien is jouw portemonnee wat groter dan die van mij. Nee, ik heb voor Douwe Bob en zijn internationale succes de kaart getrokken, de 8 van bekers.
0: Oh, deze waarom kaart,
1: nou ja, dat weet ik niet. Dat is dus mijn gevoel. Maar gaaf, ik ga er mijn hand over en dan voel ik hem.
0: Maar dan moet je ook je ogen dicht doen.
1: Ja, dat doe ik.
0: Okay.
1: Dat is heel schreeuw, maar ook met een rook, rook erbij. En ga bidden en mediteren. Ja.
0: Nee, blijf maar staan.
1: In een stoomcabine. Nou, waar staat deze kaart nou voor? Traditioneel staat hij voor iets om je achter te laten. Een poging opgeven en verder te trekken omdat het gewenste resultaat uitblijft.
0: Oh, dus je denkt dat je de 8 bekers getrokken hebt omdat hij dan hier onvoldoende aan bod komt en dat hij dus door moet breken in Amerika.
1: Nee, ik heb die kaart getrokken voor dat internationale succes.
0: Oh,
1: maar dat internationale succes blijft dus blijkbaar uit, zegt deze kaart.
0: Ja, bel die man dan.
1: Nou, graag. Als jij zijn nummer hebt, bel ik hem graag. Maar
0: heb
1: dan wel privé
0: ergens.
1: Als het kan. En om heel andere dingen.
0: Oh, nee, maar dit moet wel een hele goede waarschuwing zijn voor hem.
1: Ja, nou, Douwe, we love you.
2: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten. Theater.

0: toch een lekker sexy nummer. Het is Labelle op NH met Lady Marmalade.
1: Helemaal goed.
0: Ja, dat verwijst dan, zou je denken naar marmelade. Maar eigenlijk hoort deze plaat helemaal niet in de lijst met zoete platen die we vandaag hebben. Patti Labelle, die had namelijk pas door wat ze zong met Voulez-vous coucher avec moi nadat ze het nummer uitkwam. En het gaat helemaal niet over marmelade, oftewel jam. Lady Marmalade, dat was heel simpel de bijnaam van een vrouw over wie het lied gaat. Een Creoolse sekswerker in New Orleans.
1: Oké, maar dat kan voor heel veel mensen toch ook zoet zijn, toch?
0: Zoet, zoete
1: sappig. Zoet seks. Nou, zou kunnen. Gaan we over nadenken. Nou, misschien moet ik je dat vanavond nog eens even doen.
0: Ja, wie weet.
1: En maar je denkt misschien, ik hoor vanavond allemaal ontzettend zoete nummers. En die doen pijn aan ons tandglazuur. Hoewel, je hebt spekjes bij je en ik heb roze koeken bij me. Dat hebben we nog niet gegeten.
0: Nee, we houden ons netjes in.
1: Ja, oké.
0: Okay. Het gaat helemaal los.
1: Ja, maar jullie, ik zit toch wel een beetje strak. Maar dit weekend komt dus het nieuwe seizoen van Heelland Bakt Kids. En daarom dus al deze zoete platen. Maar in Italië kunnen ze er ook wat van. Wat heb je? Ik heb wel eens een keer gelezen dat daar kinderen ook vernoemd worden naar suiker.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, het is echt heel gek. En dat is daar allemaal heel normaal. Want we hebben het natuurlijk bijvoorbeeld over sugaro. Het is echt een hele bekende sugaro.
0: Wat de sugaro,
1: binnenkomen, spiekjes,
0: ja, hier komen.
1: Eten. Maar de meeste mensen die kennen bijvoorbeeld Sensonadonna van sugaro van Paul Jong.
0: Ja.
1: Maar wij gaan gewoon lekker voor de Italiaanse versie.
0: Tuurlijk.
1: Wil jij een roze koek?
0: Heerlijk.
1: Nou, Pinocchio.

0: gesproken. Weer wou ik meer van Gabriella Chilmi.
1: Ja, ik heb haar nog gezien bij de TMF Awards in Enschede ooit. Hartstikke leuk.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, ze was 16 toen ze dit nummer uitbracht. En het is 13 jaar lang vrij stil geweest rond de zangeres. Tot dit jaar, want ze werkt aan een comeback. Oh. Ja, we vroegen je net, wat is jouw favoriete zoete lekkernij? En dan vraag jij mij elke dag, in June tot 2. Maarten, kwamen er nog appjes? Ja. Dus June, kwamen er nog appjes?
0: Mag ik die nu dan doen?
1: Zeker.
0: Maar er komen heel veel leuke appjes.
1: Nou, lees maar voor.
0: Ja, dat is echt, mag ik dat voorlezen?
1: Okay. Absoluut.
0: Nou, ik kreeg een appje van Ellie. Die is gek op moorkoppen.
1: Oh.
0: Ja, dat vindt ze echt werken.
1: Wat is dat ook alweer?
0: Ze zei, moorkop is zo'n grote soes. Ja. Met chocolade erop en ook zo'n toef slagroom.
1: Klinkt lekker.
0: En toen zei ik, oh, vind je dan alleen moorkoppen lekker? Ze zei, nee, ook nog slagroomtaart.
1: Groot gelijk.
0: Nou, en Francis die belde. En die zei, die zit in de wijnkums. Maar nu neemt ze even broccoli tussendoor. En dan doet ze straks een roze koek met slagroom als toetje.
1: Oh, die broccoli is dan wel in verstandig.
0: Dat denk ik. Dat is ook ongeveer het enige. En dan Gerrit, die zei, oh, Michael Bublé met eigenlijk het nummer Feeling Good is ook heel zoet. Ja. Dus je had het niet over zijn lekkernij, maar die had het over de plaat. Mag ik er nog twee doen?
1: Zeker.
0: Oké, Emiel, die is gek op die gele banaantjes met die witte kern van binnen.
1: Heerlijk.
0: Vind je dat ook lekker?
1: Ja, dat kan ik me helemaal misselijk in
0: maar
1: eten.
0: Met dat wit van binnen?
1: Ja, heerlijk.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oké, en Margriet, ik ben meer van Margriet. Want Margriet, die zegt, oh, Ferrero Rocher.
1: Oeh,
0: dat chique, is
1: boe.
0: Lekker. Och, man, zo lekker.
1: Nou, wat doe je dat goed, die appjes voorlezen? Er kwamen ook spraakmemo's binnen.
2: Hoi, June en Maarten, met één onder even. Ik zei net al, van ik ben eigenlijk helemaal geen zoete kou. Ik ben eigenlijk meer een hartige klant. Maar die kaneelstokken van de kermis van een meter lang, die vind ik echt wel lekker.
1: Van een meter lang?
0: Dat is heel lang.
1: Nog nooit gezien. Dat klinkt lekker. Ja. En nog meer spraakmemo's.
3: Goedenavond, Maarten en June. Wat leuk dat jullie dit programma samen presenteren. En ik kijk het via de televisie.
1: Oh jee.
3: Jullie zijn allebei in het roze. En ik vind dat Maarten zijn haar heel leuk zit.
1: Oh, dankjewel.
3: Goed, mijn zoetigheid, waar ik heel erg van hou, is een hazelnoot schuimgebakje.
0: Oh.
3: Echt zo ontzettend lekker.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Dat is lekker.
1: Ja, ja, wel duur vaak.
0: Oh.
1: Chique bedoeling hoor. En we hebben natuurlijk Nel aan de telefoon. Nel, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hallo Nel.
1: Wat is jouw favoriete zoeter lekkernij?
4: Engelse drop.
1: Gadverdamme.
0: Nee, dat is niet waar. Dat vind ik ook heel lekker.
1: Oh, dat vind ik zo vies. Dat is toch
4: of wijngums.
1: Ja, die vind ik wel lekker.
4: Karameltoffies.
0: Oh, je gaat door.
4: Oh, ja, ga zo maar door. Ik mag het niet hebben, maar ik vind het wel allemaal heel lekker.
0: Hoezo mag je het niet hebben dan?
4: Ik ben aan de lijn, lieverd.
0: Och, lieverd. Sinds wanneer dan?
4: Sinds 18 mei.
0: Oeh, dat is best een tijdje. En dan mag je nu wel een beetje aansterken, toch? Met een paar Engelse dropjes.
4: Ja, af en toe dan doe ik wel eens af en toe een klein snoepje, hoor.
1: Ja, groot gelijk.
4: Maar er is 12 kilo af en...
1: Zo?
4: Ja.
1: Nee, dan mag je wel een Engels dropje, hoor. Hé, hey, maar ja, Del, heel veel over die Engelse drop. Want ik vind dat dus echt niet lekker. Want het is drop en snoep door elkaar. Waarom vind je dat wel lekker?
4: Ja, de combinatie... Ja. Dat vind ik
1: nou
4: weer lekker.
1: Oké.
0: Okay. Ik ook hoor. Hierboven bij de receptie hebben ze zo'n pot en er zit heel vaak Engelse drop in.
4: Oh ja, wij hebben hier ook zo'n doe-het-zelf-zaak. En daar kom ik nu heel veel, want ik ga het ook verhuizen.
1: Ja.
4: En daar staat dan ook zo'n pot met van die cola-snoepjes en van alles.
0: Oh nee, die vind ik
4: dan ben ik niet te houden.
0: Nee.
1: Toch okay. 12 kilo, dan vind ik het extra knap, Nel.
0: Dat is echt heel bijzonder.
1: Nel, hartstikke bedankt. Dus, en heel veel succes. Moet je nog veel kilo's?
4: Ik wilde nog 5.
0: Oh, dat is knap. En tegen die tijd moet je even bellen.
1: Ja.
4: Ja, nee, want ik wil jullie ook nog een keertje komen opzoeken.
1: Oh, doe en maar. Een foto in bikini willen.
0: Maar dan herkennen we je niet als je hier naartoe komt.
4: Dan neem ik Kira mee, die leuke hond, en dan herken je me wel.
1: Oh, gezellig.
0: Zeg je nou, wil je een foto van de in bikini?
1: Ja, als je zoveel kilo
4: bedacht. Nou, dat wil je niet. Nee, Maarten, dat wil je niet.
1: Oh, nee.
4: Nee, dat gaan we niet doen.
1: Oké, jammer. Nou, dan kom je maar gewoon met kleren. Hartstikke goed, Nel. Dankjewel.
4: Okidoki. Doei.
0: Een appje binnen van een luisteraar van Emiel.
1: Ja.
0: En die zegt, Maarten, waarom leg je die spikjes zo ver weg? Ben je bang dat je jezelf niet kunt beheersen? Die liggen hier op de tafel.
1: Klopt.
0: Of kan June zich moeilijk beheersen?
1: Nou, ik dacht eigenlijk dat het vooral heel gezellig zou staan. Want ik heb inderdaad hier allemaal spekjes op de studiotafel gegooid. 2 zakken vol. Ik denk, dat staat gezellig. Maar ik hou eigenlijk helemaal niet van spekjes.
0: Ja, maar dit mogen we niet weggooien.
1: Nee, want het idee was dat jij ze allemaal op had. Maar jij bent ook niet zo gretig.
0: Nee.
1: Nee. Nou, in ieder geval, we vroegen ook de mensen op straat, en dat is heel leuk. Onze verslaggever David Mitnick heeft het namelijk gedaan. Die ging de straat op en die vroeg, wat is nou jouw favoriete zoete lekkernij?
5: Mijn favoriete zoete lekkernij is ijs.
6: Bij mijn lokale bakker in Bergen op Zoom, de koeken van Groffen. Van die grote koeken vol met pudding wat erin zit. Ja, die kan ik echt blijven eten.
5: Ja, mensen vinden het meestal een zomersnack, maar ik vind het gewoon heerlijk het hele jaar rond. Ja, waarom? Geen idee, maar ik vind het ongelooflijk lekker.
7: Mijn favoriete zoete lekkernij is Côte d'Or chocola. Melk.
1: Wat vind je er zo lekker aan?
7: Nou, omdat er gewoon een goede smaak aan zit. En dat kan ik erg waarderen.
8: Dat is toch wel schuimgebak. Ik denk dat het komt omdat ik uit Brabant kom. En bij ons was het heel lekker en normaal als je jarig was.
9: Mijn favoriete zoete lekkernij is denk ik gewoon lekker een tompoes. Lekker Nederlands.
10: Mijn favoriete zoete lekkernij is gevulde koek.
1: Is er een bepaalde manier waarop je die tompoes eet?
9: Hoe ik mijn tompoes eet, dat is waarschijnlijk anders dan andere mensen. Ik snij met een vork door de midden en dan eet ik allebei de kanten apart op.
11: Ja, ik haal eerst de bovenkant eraf, dan eet ik het room op. Dan eet ik daarna het onderste stukje op en als laatste eet ik het lekkerste stukje op, het bovenste stukje. Vooral de oranje vind ik het lekkerst.
1: Met wie eet je het liefst?
7: Met mijn man.
5: Ah. Een andere lekkere zoeternij zou chocola zijn voor mij.
1: Ik krijg helemaal honger hiervan.
0: Nou, je moet wel eerlijk toegeven dat gisteren heb jij een tompoes gegeten.
1: Ja, die heb ik gegeten. En ik at hem zoals die tweede jongen. Dus het bovenkantje eraf, naar onderen zetten en dan hap, zo lekker eten.
0: Ja, dat deed je best keurig eigenlijk. Ja,
1: dan gaat er niks mis.
0: Oké, ik ga een spekje voor je pakken, want anders liggen ze daar maar.
1: Doe dat. En over lekker gesproken, lollipops zijn ook hartstikke lekker. Hey!

Wat ik wel echt altijd heel leuk vind, is dat het gewoon zo lekker over de top is. Gala jurken, haar in de krul, heel veel make-up op. Dus ja, ik heb me er gewoon bij neergelegd. Dit is gewoon het format wat mij op het lijf is geschreven. Ja!

0: Hele goede avond. Is dit trouwens ook een programma dat je een beetje mee mag gillen? Met
1: zeker,
0: later?
1: Brandlos.
0: Aha!
1: Oké,
0: okay, tot zover. Sugar Baby Love van de Rubets. Nou, deze groep was heel lang aan het leuren eigenlijk. met het plaatje, want het duurde heel lang voordat de platenmaatschappij het wilde uitbrengen.

Sisters. Je weet wel, die drie dames, een beetje gekleed in legerachtige kleding, enorm populair tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dit klinkt een stuk moderner. Het is Christina Aguilera met Candyman.

0: Vergeken uit Oudorp.
1: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
2: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
3: Ik ben Marcia uit Haarlem.
4: Ik ben Björn uit Herengewaard.
5: Ik ben Marta uit het Geest.
6: Ik ben Henk uit Oudesluis.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
9: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later

0: met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
2: Over de top met Maarten Faber en Juno Karspel.

0: met Candy,
1: Maarten Faber en June Hoogcarspel.
2: Dit is NH.
1: Over de top.
2: Over de top.
3: Ja, je hoorde het hartstikke goed. Geen Jelme Vlot deze week. Volgende week wel weer. Dan is hij weer terug van zijn welverdiende vakantie. Maar deze week met June Hoogcarspel.
0: Joan, vind ik ook wel leuk. Nou, dan ben jij Tarzan.
3: Ja, ouwe. Nee, ik vind het hartstikke leuk dat je dit doet. Normaal zit wij natuurlijk elke dag tussen 12 en 2.
0: Ja, maar nu ben jij gewoon leading. En ik zit hier gewoon, ik doe gewoon jouw werk.
3: Ja, bevalt het.
0: Ja, het is hard werk hoor, met al die appjes en die bellers. Ja. Het is echt niet niks.
3: Ja, werkpaarden, luxe paarden.
0: Zo, dat bedoel ik.
3: Nou ja, jullie thuis ook, welkom bij Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week. En deze week is dat thema dus. Dat Heel Holland Bakt Kids weer gaat beginnen. Dat begint aankomend weekend. En daarom komen wij met allerlei mierzoete platen. En net vroegen je al, wat is het lekkerste, zoetige dingetje wat jij je mondje in brengt. En nu is de vraag, wat is het meest zoetsappige wat je ooit hebt gedaan? En dan ben ik heel
0: benieuwd. Dat vraag je aan mij?
3: Ja, eerst aan jou, maar ook aan de mensen thuis. Maar allereerst aan jou.
0: Oké. En is het dan zoetsappig in de zin van eten of zoetsappig in de vorm van romantisch?
3: Romantisch. Dus je hebt natuurlijk al, hoe lang ben je al samen met Arjan?
0: 20 jaar.
3: Zo. Dat hij dat zo lang volhoudt.
0: Of 18 jaar. Ho. Kusje, Arjan. Nou, ik denk met hem naar een hele romantische film gekeken, terwijl wij hartstikke naakt onder een dekbed lagen.
3: Oh. En bleef het daarbij? Of?
0: Weet ik niet. Okay. Was het wel of niet met een happy end?
3: Ja, dat hoop ik voor Arjan.
0: Ja, en ook wel dat we gewoon... Oh nee, maar ik moet één ding kiezen.
3: Nee,
0: dit was
3: nee, mag wel. Nee, natuurlijk. Nee,
0: nou ja, gewoon een beetje als je elkaar dan net kent en je gaat dan wandelen in een bos en je gaat dan overal zoenen en dan ga je een beetje verstoppen en dan ga je elkaar vinden en zo. Vond ik ook heel leuk.
3: Oh.
0: Nou, doe ik niet meer, hoor.
3: Die fase heb ik overgeslagen.
0: Dat is ook beter.
3: Ja, weet je wat het meest zoetsappig is wat ik heb gedaan?
0: Dan komt er een verhaal, zeker.
3: Nou, nee, het valt mee. Maar het eerste jaar dat ik samen was met Jeroen... Jeroen viel al vrij snel in slaap toen wij een relatie hadden. Ik denk al bij de tweede
0: date romantisch. Of
3: zo. Nee, totaal niet romantisch. Toen vond ik dat nog heel aandoenlijk. Nu iets minder. Nu vind ik het vooral irritant. Als ik dan midden in een verhaal denk... ligt hij daar weer. Maar toen heb ik dus allemaal foto's gemaakt. Eigenlijk een beetje onbewust van hem slapen. Ik, oh, wat schattig. Kushy, foto.
0: Maar dat gebruik je nu tegen hem?
3: Nou, dat heb ik een beetje daar niet tegen hem gebruikt. Juist op een hele romantische manier. Want toen zijn eerste verjaardag was, na dat jaar... heb ik dus een verjaardagsslinger gemaakt met allemaal
0: met
3: foto's
0: al
3: van hem.
0: Met echt waar?
3: Ja.
0: Oh, dat vind ik wel heel leuk.
3: En die hangt dus nu elk jaar nog. Binnenkort is die jarig.
0: Dan hangt hij.
3: Ja.
0: Ik denk trouwens even, dat vind ik wel heel lief. Maar misschien moet ik het even corrigeren. Want ik weet niet of Arjan luistert.
3: Ik hoop het niet.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Maar ik denk dat het zou heel fijn zijn... vinden, als ik zo noemen, dat als hij weg is met Valentijnsdag... dat dan ieder jaar met Valentijnsdag een prachtige bos bloemen komt.
3: Oh, dat vind ik heel lief.
0: Ja, ik denk dat hij wil dat ik dat verhaal vertel.
3: Ja, maar dat is vooral zoetsappig van hem. We willen het ook van jou weten.
0: Beter.
3: Wat is het meest zoetsappige wat je ooit hebt gedaan? Nou, laat het ons alsjeblieft weten. Dat kan met een appje, een belletje of een spraakmemo. En dat kan via 088-850-5152. En de volgende plaat, oh, dat vind ik zo'n lekker nummer. En ja, ook honing is zoet en dat weet ABBA als geen ander. We gaan terug naar de beginjaren. Het is Honey, Honey.

0: Sweet Home Alabama, dat komt dan wel lekker uit, nu in Over de Top. Maar dan krijgen we de artiest en die heet Lingrid Skingrid. En dat is met een Griekse ei en dat zijn er maar liefst 4 in 1 naam. Vind ik moeilijk.
1: Over de Top.
2: Over de Top.
3: Ja, ik snap dat je een beetje zenuwachtig wordt. Want jij zit net te vertellen, ik heb lekker lopen rollenbollen met Arjan. En wat gebeurt er? Nog geen 10 seconden later...
0: Komt mijn dochter binnen met haar vriend.
3: Ja, en die hebben alles gehoord.
0: Ja, dat is
3: daar
0: minder.
3: Ging je even niet vanuit, hè?
0: Nee, en ik sta hier met 2 rozijnen, weet ik voor de helft niet meer wat ik zeg. Nee, wist ik veel dat zij hier binnen zouden komen. Ik doe net alsof ze er niet
3: maar
0: zijn.
3: Maar wel super lief dat ze even
0: komen. Ja, kusje, kusje. Heel leuk. Ik denk, ik hoef niet de kilometers te betalen, toch? Dat redden ze zelf wel. Oké, de een zit aan de rosé trouwens en de ander gaat lekker aan een theetje. Bij zangeres Roxy Dekker gaan de hits als zoete broodjes over de toonbank. Want de Amsterdamse zangeres die begon haar muzikale carrière in 2019, toen ze meedeed aan het Junior Songfestival met de meidengroep Six Times.

0: Ja, dit nummer heet dus End of Time. Ze werd tweede en ondanks dat succes besloot Roxje al direct om solo te gaan, slimme meid. Waar je vroeger moest leuren bij een platenmaatschappij, gaat het nu heel anders. Want ze scoort waanzinnig op social media.
1: Zeker, ja.
0: En dat doet ze echt als de beste. En dan heeft ze nummers gemaakt. Ja, met die ene titel heb ik wel een beetje moeite. En de ene heet Anne Fleur. Ja. Anne Fleur Vakantie. De andere heet Satisfyer.
1: Ja, dat is toch lastig als je dochter tegenover je staat. Dat snap ik.
0: Ik denk, je gaat toch een nummer maken over een Satisfyer?
1: Ik vind dat wel leuk.
0: Maak dan een nummer over een airfryer. Denk ik dan. Maar goed, die werden online zo ontzettend populair dat radiostations er niet meer omheen konden, Maarten.
1: Ja, en toch zijn er heel veel mensen die zeggen, is dit nou echt muziek? En het antwoord is daarop volgens mij gewoon simpelweg ja, want als het je lukt om als eerste, en dit is echt knap, de eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artiest een concert te geven in een Johan Cruijff Arena, ja, dan ben je volgens mij een grote, maar ook een hele jonge.
2: En dan ben ik net 22. Als ik daar sta. Ja, dat is echt ziek. Toen we die Ziggo Dome shows hadden uitverkocht, toen dacht ik wel.
1: Ja, dat smaakt naar meer, die shows in de Ziggo Dome. Volgend jaar dus in de Arena. Ja, haar muziek, dat klinkt misschien oppervlakkig, maar als je er goed naar luistert, gaat het echt ergens over. Want ook vrouwen kunnen gewoon de broek aan hebben in een relatie. Dit is Sugar Daddy.

0: Ja, ook dat is zoet natuurlijk. Pina Colada. Het is Rupert Holmes met Escape. En dat wordt ook wel de Pina Colada song genoemd. Helemaal zin in.
1: Ja, oh man. We hebben hier rosé, maar ik wil eigenlijk Pina Colada.
0: Ik ook.
1: Doen we de volgende keer.
0: Is goed.
2: Educatief genot met professor Vlot.
1: Dus ik ben nu de zus van professor Vlot.
0: De zus. Het jonge zusje.
1: Ja, het jonge zusje.
0: Zeker. Ja, normaal doet Jelmer dit. Jelmer
1: maar nu mag ik professor
0: Vlot zijn.
1: Maar
0: jij bent professor, zeker. Ja, dus...
1: Gaan we dit ook tapen, dat Jelmer dit terug kan luisteren?
0: Absoluut.
1: Oké. Okay. Nou, ik heb dus hele mooie weetjes over zoetigheden.
0: Oh, okay.
1: Ja, heb ik allemaal keurig opgezocht.
0: Wat verrassend.
1: Ja. Maar suiker werd ooit gezien als medicijn, wist je dat?
0: Nee.
1: Want in Europa was suiker in de middeleeuwen zo duur en zeldzaam dat het bij apothekers verkocht werd als geneesmiddel.
0: Oh, kunnen we terug naar de middeleeuwen dan?
1: Nou, dat zou voor mij heel goed zijn, ja, inderdaad. Mag ik een ontje suiker bij de apotheek? Nou, en lollies, doe je wel eens een lolly in je mondje?
0: Geen lolly.
1: Nee, dat
0: was anders.
1: Goed, neem nog een slok rosé. Maar lollies zijn misschien ouder dan je denkt.
0: Oh?
1: Ja, want al in de oudheid werden zoete mengsels op allerlei stokjes gegeten. Maar de moderne lollies zoals wij die nu kennen...
0: Ja.
1: Dat is pas veel later.
0: Oké, okay, maar dat is dus een soort vergelijkbaar met de lolly dus.
1: Ja.
0: Ik snap hem. Wat leuk, wat een leuk weetje.
1: Wat mooi dat jij dat begrijpt ook gelijk eigenlijk.
0: Ja,
1: dat
0: zegt heel wat.
1: Hey, en ik hou heel erg van donuts.
0: Ja.
1: Ja, jij ook?
0: Een beetje droog, vind ik zo.
1: Ja, nou, dan moet je even een beetje zoetigheid erop doen. En weet je dat een gat in een donut in het midden er juist voor zorgt dat hij dan wat sneller gaar wordt bij het frituren?
0: Is dat zo?
1: Maar ik denk dan altijd, dan kan je hem ook vasthouden. Totdat je aan alle kanten een hapje genomen hebt en dan valt hij uit elkaar.
0: Of ik dacht goedkoper, van we doen er een gat in, dat is minder deeg.
1: Nee, dat
0: maar
1: is het
0: dus
1: niet.
0: Echt een functie.
1: Ja, okay. Ja. Hey, en eet je wel eens M&M's, eerlijk zeggen?
0: Nou, niet zo vaak, nee.
1: Nou, wat is dat nou? Die halen we uit de automaat.
0: Alleen hier in de kleedkamers en dan wil ik alleen rooien natuurlijk.
1: Oh, vanwege de liefde?
0: Ja, zeker.
1: Okay. Hey, maar er waren heel lang geen blauwe M&M's.
0: Oh.
1: Dat is pas sinds 1995. En toen mochten consumenten eigenlijk door middel van een stemming kiezen. Wat voor kleurtje moet erbij? Blauw, roze. Of niet te vergeten paars. Jij had natuurlijk voor roze gekozen.
0: Absoluut. Jij dat ook denk toch?
1: Ik ook. Kijk maar naar mijn jurk. Ja. Maar 54% van de mensen koos voor blauw.
0: En toen is dus blauw eraan toegevoegd.
1: Blauwe M&M's.
0: Nou.
1: Ja. Het is echt grappig, hè? Want leren we toch veel in dit programma.
0: Ik lig in een deuk.
1: Ja, meestal lig ik op de bank en kijk ik naar jullie. Maar nu denk je van... En maar chocolade is ooit ook een drankje geweest. Want de Maya's en de Azteken die dronken cacao vaak als een soort bittere drank.
0: Oh.
1: Ja. En, maar nu zo zoet als dat wij doen, dat is eigenlijk pas later begonnen.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja. En weet je dat je... Ja, dat weet jij.
0: Dit weet ik.
1: Ik weet het ook.
0: Ik heb het gelezen.
1: Hoezo? Je weet toch helemaal niet wat
0: ja,
1: ik ga zeggen?
0: Ja, ik heb het gelezen. Dit weet ik zeker.
1: Ja, dat chocola heel gevaarlijk voor honden kan zijn.
0: Dodelijk zelfs, toch?
1: Ja, ze gaan hartstikke dood.
0: Ja.
1: Wil je het een keertje proberen? Met die van jou?
0: Nou, met die van jou misschien dan. Nee.
1: Nee, maar we moeten daar geen grapje over maken. Nee, maar dat... Kusje. Maar dat komt omdat er theobromine in zit.
0: Oh.
1: En dat is een stof, dat wist je natuurlijk weer niet.
0: Dat wist ik niet.
1: Dat is een stof die gewoon honden slecht kunnen verwerken.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Pepermunt, wil je het daar nog over hebben?
0: Zeker.
1: Dat weet ik toch veel eigenlijk, hè, als professor. Maar pepermunt kun je ook kan je een koud gevoel geven zonder dat je mond echt kouder wordt.
0: Ja.
1: Want menthol die zorgt voor een soort koude receptoren in je mond. Nou heb ik laatst, ik heb laatst gewoon ergens in de aanbieding heb ik 5 rollen pepermunt gekocht voor €1,99.
0: Zo.
1: Dat is in mijn auto blijven liggen. En nu eet ik dan pepermunt. Ik denk, waarom eet ik pepermunt? Slaat nergens op.
0: Vind ik lekker. Zo Wilhelmina.
1: Ja, maar ja, 5 van die rollen is natuurlijk helemaal niet. Die zijn heel dun geworden, hè, de Wilhelmina's.
0: Oh.
1: Ah, dat is heel slecht. Doe ik er nog eentje over, even kijken, de zwarte kleur bij zoethout. Dat is niet vanzelfsprekend, want de donkere kleur van drop... die wordt mede verkregen niet alleen dus door een natuurlijk product... maar ook allerlei kleurstoffen.
0: Oh, dus drop is eigenlijk van nature helemaal niet zwart?
1: Nee,
0: dat,
1: nee,
0: is wat
1: dat hebben
0: zegt.
1: Ze door dat zoetstofje erbij gedaan.
0: June, ik moet zeggen...
1: Ja, wat voor cijfer krijg ik?
0: Een dikke 10.
1: Echt waar?
0: Zeker.
1: Oh, applaus voor mezelf.
2: Educatief genot met professor Vlot.

0: Het zijn de Eurythmics op plek 5 met Sweet Dreams Are Made of This.
1: Nou, we hebben iedereen gevraagd, dus wat is het meest soepsappige? Hoe?
0: Zoetsappige.
1: Zoetsappige dat je ooit gedaan hebt.
0: Moeilijk woord, ja.
1: Dat is een moeilijk woord.
0: Ja.
1: Ja. Zoetsappig. Lukt wel. En er kwamen allemaal appjes binnen.
0: Ja, en die mag jij voorlezen.
1: Echt waar?
0: Ja,
1: normaal doe jij dat.
0: Precies.
1: En nu mag ik dat.
0: Zeker. Brandlos. Oh,
1: wanneer mag ik weer hier? Vind ik leuk. Oké, doen we eerst de appjes en dan de belletjes.
0: Ja.
1: Marijke die heeft bijvoorbeeld ooit een gedicht geschreven voor Bas op de lagere school. Maar de liefde was niet wederzijds.
0: Oh.
1: Vind ik moeilijk.
0: Vind ik zielig. Ja. Ja.
1: Oké, ik dacht even aan George van Goos, waar ik op de basisschool een ringetje van gekregen heb en een hartje.
0: Oh.
1: Maar toen ging hij verhuizen naar Noordwijk, ik heb hem nooit meer gezien.
0: Maar was de liefde wel wederzijds? Vond
1: ja,
0: je
1: ja dat dacht ik even, maar ja, dat denk ik niet meer.
0: Oké, nee, gelukkig.
1: Kan hem nu niet meer opzoeken. Quinten, die heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd op vakantie in Frankrijk. Ik vraag hem dan af, hoe deed hij dat?
0: Ik denk op één knie.
1: Dat denk ik, ja. Met een ring in zijn hand, hoop ik. Sander die heeft het over een surprise party. Die heeft een appje gestuurd. Die had ze georganiseerd voor haar man. Die werd 39, dat mooie leeftijd.
0: Ja.
1: Ja, vind ik heel lief. Camille die heeft om de hand gevraagd bij de vader van zijn aanstaande.
0: Oh.
1: Vind ik ook heel
0: beetje,
1: mooi.
0: Beetje ouderwets wel, maar wel lief.
1: Ja, daar hou ik wel van. Ja. En heb jij, hoe is dat bij jou gegaan eigenlijk met Jeroen?
0: Of die mijn vader heeft gevraagd om
1: ja.
0: mijn hand?
1: Ja. Nee. Oh, oké. Okay. Ja,
0: ik denk dat mijn vader vooral zei, ja, doe maar. Toch nog iemand.
1: Dan gaan we nog even naar Paula. Want die schreven altijd briefjes voor elkaar als ze wegging. Bijvoorbeeld succes vandaag op je werkschat. Ik moet zeggen, als Arjen weggaat met de camper...
0: Ja.
1: dan ligt er altijd een briefje op mijn kussen.
0: Maar jij hebt het hartstikke goed voor elkaar dan. Want je krijgt bloemen met Valentijn en je krijgt mooie briefjes. Nou,
1: ja, is echt
0: houden die man.
1: En hij heeft stamppot een rauw andijfje gemaakt voor mij.
0: Oh.
1: Vlak voordat ik hier naartoe ging.
0: Vind ik wat minder. Maar
1: ja, vind ik ook heel romantisch.
0: Ja. En Lucia hebben we ook aan de telefoon. Lucia, goeie avond.
2: Goedenavond, Maarten en John.
0: Hallo, goeie
1: Hallo
0: avond.
1: Daar.
0: Nou, wat is het meest zoetsappige wat jou ooit is overkomen?
2: Nou, ik ben in 1962 geboren en ik was toen blind en spastisch. Ja, ik doe het niet voor minder.
0: Ja.
2: En ik ben in 1998 ben ik geopereerd, waardoor ik 5% ben gaan zien.
0: Okay.
2: En toen ik aan mijn partner, die ik ook gelukkig heb ontmoet 25 jaar geleden... vertelde dat ik nog nooit een zee had gezien, stond hij op. Hij liep naar boven en ik zei, wat ga je doen? Ja, ik ga spullen pakken. Nou, ja, prima, jij gaat spullen pakken. Hij heeft inderdaad spullen gehaald. We zijn naar Castricum gereden. En daar heb ik de zee gehoord, geroken en ook geproefd.
1: Oh,
2: van ja, dat zout water, dat kende ik natuurlijk ook niet.
0: Nee.
2: En vervolgens zijn we onder de sterrenhemel gaan slapen.
1: Nou, dit vind ik echt heel mooi.
0: Dit vind ik heel lief, ja.
1: Vind ik echt de mooiste van de hele avond.
0: Vind ik ook. Maar heb je ook wat zoetsappigs teruggedaan?
2: Nou ja, ik was alleen maar blij. En daar was hij
1: een kusje, kusje, toch?
0: Ja, precies. Dat is voor een man al snel goed, hè?
1: Ja, vind ik
0: ja. Nou, Lucia...
2: En over de rest hebben we het niet.
0: Nee, dat snap
1: ik. Oh nee,
0: ik.
1: Doe maar niet hoor. Daar kan ik echt niet tegen.
0: De details.
1: Oh, laat op de avond.
0: Nee, Lucia, hartstikke lief. Doe je man een dikke kus, want dat verdient hij.
2: Nou, dat verdient hij zeker.
1: Liefst van
2: en
1: ons.
2: Jullie hadden weer een topuitzending.
1: Oh,
0: nou,
1: dankjewel.
0: Gelukkig. Oké, okay, en we hebben ook nog iemand anders aan de lijn. En dat is Anja. Anja, een hele goede avond.
3: Ja,
0: avond. Hallo. Ja, ik ben wel heel benieuwd naar jouw verhaal nu.
3: Ja, leuk hoor.
1: Oh, maar doe me even goed in de horen, want dan kunnen we het luid en duidelijk horen. Nou, je staat daar, je ligt ergens op Mars of
0: zij
1: zo.
0: Zij op Mars, ja.
1: Ja, dat denk ik, Jupiter.
0: Als producer moet je altijd even zeggen, is de lijn goed?
1: Oh ja, is het. Oké, ik ben producer. Anja, oh net, dat had ik van tevoren moeten doen. Anja, doe je verhaal.
0: Nou, dit kunnen we niet verstaan. Maar Anja heeft een appje gestuurd. Die kunnen we wel even voorlezen. Ja, vind ik wel. Ze zegt,
1: je bent wel streng.
0: Ja, zeker. Vroeger toen ik nog jong was, in de duinen de liefde bedreven. Ja, het was een spannende ervaring. Nou, vind ik heel eerlijk.
1: Ja.
0: Toch? Ja.
1: Heb jij wel eens de liefde bedreven op het strand?
0: Niet alleen op het strand.
1: Oh ja, dan krijgen we dat hoofdstuk. Nou, je mag bijna naar huis, hè?
0: Okay. Nou, deze plaat die we nu gaan draaien is heel toepasselijk. Het is Harry Styles met Watermelon Sugar. Gaat niet over watermeloen en ook niet over suiker, maar over hele andere dingen.

0: Ja, dit was Madonna met American Pie. Maar we gaan dus het origineel draaien van Don McLean, die jij trouwens in de promo van dit programma een oude snoeper noemde.
1: Ja, ik heb geen idee hoe die man eruit ziet. Is het wat?
0: Ja, toen wel, nu misschien minder. Ja. American Pie, Don McLean.

0: Hey Julie, ik vind het hartstikke leuk dat jij John McLean op nummer 2 zet. Maar die plaat duurt 8,5 minuut.
1: Ja, dat is heel verkeerd.
0: Ja, daar komen we helemaal niet uit.
1: Nee, dus
0: was het ook wel klaar, ben jij niet?
1: Ik zeker. Maar heb je nog wat anders in petto?
0: Nou, weet je waar ik zin in heb? Ik heb zin in 2 dingen. Ik heb zin in cake en ik heb zin in zwemmen. Cake by the ocean.
1: Nou, wat een mazzel. Wat heb je dat?

0: Sugar Me van Lindsay de Pol. Een nummer 1 hit had ze hiermee in Engeland. Ze was heel bekend om die pukkel die ze had, die schoonheidspukkel.
1: Is dat zo?
0: Ja, ga ik morgen ook doen met een potloodje.
1: Daar hou ik je aan.
2: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
3: Misschien toch wel de doorbraak.
4: I want to thank me for believing in me.
5: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
6: Ja, het is gewoon echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
7: I told you today, I'm still the greatest of all time.
8: Beste mensen, wat een avond.
9: Hele slapeloze dag, wacht. Het is gewoon een droom.
10: Ja, dit is geweldig.
11: This moment is so much bigger than me.
1: De hele avond kwamen we met de meest zoetsappige platen. En dat deden we natuurlijk omdat het Heel Holland Bakt seizoen weer gaat beginnen. Speciaal voor de kinderen. De Kids editie. Je hoorde het van allemaal. Je hoorde Honey Honey. Je hoorde I Want Candy, Lollipop en American Pie. Maar vanavond gaat onze nummer 1 naar een heel smaakpalet. Namelijk naar Robert van Hemert. Hij is de oom van Mart Hoogkamer.
0: Wist ik niet.
1: Wist ik eigenlijk ook niet. Hij zag het succes bij zijn neefje en hij dacht, ja, dit wil ik ook. En hij deed mee aan allerlei talentenjachten, waaronder de SBS-show Hollands de Nieuwe. En hij mocht dus een optreden bij de toppers als prijs.
0: Neem nog een slokje rosé.
1: Sorry.
0: Ja, en daarna ging het op muzikaal gebied heel erg goed met hem. En hij scoorde één hit na de andere. Maar wat ik een beetje zielig vind, is dat zijn ouders daar niks van meegekregen hebben van het enorme succes. Want zijn moeder overleed al in 2019 nadat ze langer ziek was. En geheel onverwacht overleed ook zijn vader 8 maanden later aan een hartstilstand. En daarmee was Robert ineens wees.
1: Ja.
0: En toch heeft hij het idee dat ook zijn ouders onderdeel geweest zijn van het succes.
12: Het is echt raar. Misschien zweef ik een beetje, maar sinds dat ik zeg maar hun ben verloren uit het leven, is de wind in mijn rug zo hard gegaan van dat alles in één keer in het positieve ging.
1: Ja.
12: Keer op keer, dat lukte. En er gaan dingen die lukten in één keer, dat ik dacht van, ja, misschien doen hun dat wel of zo, weet je?
1: Ja, ja, ja.
12: Dat gevoel heb ik wel. Tenminste, en daar wil ik maar vast blijven houden, want dat geeft mij een heel erg goed gevoel en ook een soort van rust. Ja. Dat ik toch nog een beetje denk van, oh, ze zien het wel, weet je, wat er allemaal gebeurt.
1: Wat een mooie idee.
0: Mooi.
1: Ja, zeker. Ja, in 8 maanden tijd werd hij inderdaad ineens wees. En daarna kwam dus pas zijn succes. En dat is eigenlijk ook wel een beetje verdrietig, toch?
0: Ja, vind ik heel moeilijk voor hem. Ja, ik kan hem adopteren, maar daar is hij waarschijnlijk iets te oud voor. Maar ik vind het wel heel mooi.
1: Ja, zeker. Nou ja, zijn grote succes heeft hij nou natuurlijk behaald met het nummer Zoet, Zout, Zuur. En dat is ook onze nummer 1.
0: Precies.
1: Robert van Hemert.
0: Yes.

0: Wat een feestje, June. Dank je wel.
1: Echt geweldig. Ik vond het zo leuk om te doen.
0: Ik ook. Graag gedaan.
1: Welterusten.
2: Iedere zondag.
3: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
2: En 80. De muziekmiddag. 1969. Back on the track
4: for a little green bag. 1983. Little
2: Charlie Burr. 1979. De muziekmiddag.
3: Met William van der Locht.
4: 1966.
2: 1981.
4: 1972.
3: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
2: En 80. De muziekmiddag.
4: Met William van der Locht.
3: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
5: Ik ben Sammy en kom uit Oudekerk aan de Amstel.
6: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
7: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Oudorp.
8: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 9 uur.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
12: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
11: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziekmix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de week van het samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben Sverre uit Medemblik.
1: Ik ben Nico uit Alkmaar.
2: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
3: Ik ben Peter uit Haarlem.
4: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu91.
7: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
6: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.
8: NH.

0: uitleg.
1: Waarom schrijft uitgerekend een Noord-Hollander het Groot Vlaams Liedboek? Peter Voskuil maakte deze kroniek van het Belgische Nederlandstalige lied. Hij komt uitleggen hoe dat zit. En we gaan natuurlijk luisteren naar die prachtige nummers van onder andere Bart Peters, Eva de Rovere, Clouseau, Johan van Mier, Raymond van Oud, Ivan Heijden.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst en Berg.
1: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
2: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij een schitterende Westzaal. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 11 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Middag.
1: Jij en Nick.
0: Met Nick Velderman.
2: Belletjes.
0: Hallo? Spelletjes.
3: Simpel, hè?
2: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd.
0: En gasten in de studio.
2: Erik Meijer.
4: Goedemiddag.

0: Nog kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziekmix.

0: tekst en uitleg.
1: Waarom schrijft uitgerekend een Noord-Hollander het Groot Vlaams Liedboek? Peter Voskuil maakte deze chroniek van het Belgische Nederlandstalige lied. Hij komt uitleggen hoe dat zit. En we gaan natuurlijk luisteren naar die prachtige nummers van onder andere Bart Peters, Eva de Rovere, Clouseau, Johan van Mier, Raymond.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Goedenacht. Je luistert naar De Muziekmix
1: bij NH.

0: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
3: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
4: Ik ben Louise uit Purmerend.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of het

0: 26 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziekmix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70, 70 en 80.
0: En 80.
2: De muziekmiddag 1969. Back on the
3: track for a little green bag. 1983. Little
2: child of girl. 1979.
0: De muziekmiddag
1: met William van der Locht.
3: 1966.
2: 1981.
3: 1972.
1: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
0: En 80.
2: Muziekmiddag.
3: Met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Hans uit Amstelveen.
1: Ali uit Goren.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aafje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes. Huis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité